Als je veel geld hebt, hè, dan kun je een heleboel rare dingen doen, toch? Een superluxe boot kopen, een vliegtuig kopen, waar alles erop en eraan zit, weet je wel. Maar als je echt veel geld hebt, dan ga je lichaamsdelen verzekeren voor echt bizarre prijzen. Ronaldo, die heeft bijvoorbeeld zijn benen laten verzekeren voor 406 miljoen euro. Miley Cyrus heeft ooit haar tong verzekerd voor ruim 1 miljoen. En Playboy Bunny Holly Madison heeft haar Cup D voor 1 miljoen laten verzekeren. En daarbij had ze ooit de mooie quote bedacht. Ik dacht, laat ik mijn belangrijkste bezittingen niet bedekken, maar wel dekken. Ja, goed gevonden. Jennifer Lopez, het gerucht gaat dat zij dus haar achterwerk heeft laten verzekeren voor meer dan 20 miljoen euro. Zelf ontkent ze het altijd, maar goed, hè. De waarheid zullen we nooit weten. Door de Jennifer Lopez en David Guetta, 7 uur te laat bij 538. Zo met een Ed Sheeran, Susanna Freek, naar de script.

nummer 538, je hoorde Celestial. Hey, heb je enig idee hoe Ed Sheeran eruit ziet? Jawel, toch? Ik bedoel, rood haar, klein flassig baardje, dan weet je vast wel wie Ed Sheeran is, toch? Zelfs als je hem niet zou herkennen, zou je aan één foto meteen precies zien, dat is Ed Sheeran. Toch is dat niet helemaal altijd het geval. Een tijdje geleden had hij een fanmeeting georganiseerd. Mocht je met hem op de foto ontmoeten, praatje houden. Nou, je kent het vast wel, weet je wel. Maar hij was een ID-kaart vergeten en die beveiliging daar, die liet hem er niet in. Die zei, nou ja, iedereen kan zeggen dat het Ed Sheeran is, hè. Dus bewijs het maar. Het zei, ja, dat kan niet, want ja, ik heb mijn ID-kaart niet bij me, maar ik ben hem echt. Zoek op internet, plaatjes. Ja, maar misschien ben je wel een bekende lookalike, weet je wel. Hij kwam er niet in. Hoe het verhaal uiteindelijk is afgelopen, dat heeft hij nooit verteld. Maar ik ben heel benieuwd of die fanmeeting überhaupt is doorgegaan, weet je. Dat zou toch fantastisch zijn. Ja, jongens, de fanmeeting gaat vandaag niet door, want Ed Sheeran die staat hier buiten. Want hij komt zelfs niet naar binnen. Dat al die fans dan naar buiten toe sprinten, weet je wel. Prachtig verhaal. Hoorde Ed Sheeran en Celestial op 538. Onderweg voor je Bruno Mars, ook die

0: Jouw hit, jouw 538 met Davina Michel. Je hoorde Stil Champagne.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Ja, we hebben de wedstrijd inmiddels net achter ons. En Nederland-Algerije 0-1 verloren. Ik moet zeggen, daardoor zie ik het wel een klein beetje somber in. Maar gelukkig kun je het met eigen ogen zien. Want vandaag, donderdag, de grote belangrijke dag. Je kunt namelijk kans maken op een ticket naar Dallas. Over 10 dagen en 19 uur trappen we daar af. De wedstrijd Nederland-Japan. En je kunt er gewoon bij zijn. Hoor je de scheidsrechtersfluit vandaag voorbij komen? Bel dan als een razende naar 0909-3000-538. Ben je dan beller 538, dan ga je er vandoor naar Dallas. Vliegtickets, 3 overnachtingen, tickets voor de wedstrijd en nog een keer €538 zakgeld. En dat alles zodra je dus gaat bellen als je de scheidsrechtersfluit hoort vandaag. Succes alvast.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Topic en Becky G. Sorry, puppy.
1: Jouw hits. Jouw 538.

Smash Mouth of 538. Je hoorde All Star. En ik jullie al vanuit hier met zometeen nieuwe muziek van Harry Styles. Ook Nelly Furtado komt eraan. En eerst nog een heerlijke classic. Alicia Cara op 538. Dit is Cars. To Your Beautiful.

538 met Harry Styles. Je hoorde American Girls. En zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie Miley Cyrus, Somia en Simply Red in de startblokken voor je staan, dus dat gaat hartstikke goed komen. En vanaf 6 uur hoor je ze, de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Met jouw kans op tickets voor het weekend.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Op een industriegebied in Leerdam staat een gebouw in brand. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. 1 bedrijf in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Het industriegebied is afgesloten zodat de brandweer de ruimte krijgt. De rook trekt niet over het dorp Leerdam omdat de wind naar open gebied staat. Een kleine groep tieners met extreem overgewicht kan toch een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben. Een operatie kan dan levens redden. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Het zou om enkele tientallen jongeren per jaar gaan. Oekraïne heeft een stad op het schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 7 mensen raakten gewond. De aanval was niet gericht op gebouwen waar mensen wonen. Wat er dan wel werd geraakt is niet bekend. De Krim was van Oekraïne tot Rusland het 12 jaar geleden annexeerde. En wie naar het WK voetbal in Amerika gaat, mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter wel mee naar binnen mocht. De regel zou zijn veranderd om mensen te laten betalen voor een fles water in het stadion. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Een nog onbekend aantal Nederlandse vrouwen is gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten, schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via speciale groepen op social media. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen, blijkt uit een groot politieonderzoek. 4 mensen zijn aangehouden. Zo'n 40 medewerkers van de Campina-fabriek in Leerdam stonden midden in de nacht op straat. Ze moesten de fabriek uit omdat een bedrijf in de buurt in brand stond. Er was gevaar dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen op het industriegebied. De brand begon bij een bedrijf dat beleiding op de weg verzorgt. Noord-Korea kan snel nieuwe nucleaire wapens maken. President Kim Jong-un zei bij een bezoek aan de fabriek dat de mogelijkheden daarvoor de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld zijn. Kim denkt ook dat het nodig is door alle spanningen in de wereld. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu al tientallen kernkoppen heeft. In de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Haj Moussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. Dat gebeurde niet en na rust werd het spel alleen maar slordiger, zei hij. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538. 538.
0: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een bedrijfspand in Leerdam is vannacht volledig uitgebrand. Volgens burgemeester Sjors Freulich zijn er geen gewonden gevallen. Wel moesten 40 medewerkers van een fabriek in de buurt naar buiten. De brand dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer uit de hele provincie Utrecht heeft geholpen met blussen. Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland, heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om een kleine groep tieners die in aanmerking komt. Dat zijn jongeren die ziek zijn en psychische klachten hebben. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij

Team bij 538. Goedemorgen. Donderdagochtend, even na 5 uur. Op deze wisselvallige dag, een afwisseling van zon en verspreid over het land flinke buien. En daar kan ook wat onweer bij zitten. Dat je het maar even weet, als het dondert en bliksemt, dat je een beetje de beschutting opzoekt. Dat je voorzichtig aandoet vandaag. 17 tot 23 graden wordt het vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Gerard Joling aan de telefoon met groot nieuws. Breaking news. Details daarover hoor je over 6 minuten naar Criss Cross Amsterdam.

Leuk om deze weer eens te horen. Lucy Silvers, Breathe In bij 538. Goedemorgen, donderdagochtend. Zometeen om 6 uur een nieuwe 538 ochtendshow. En tot die tijd nog even terug naar gisteren.

0: laatste grote soloconcert in Ahoy. En daarna stopt hij met zijn eigen shows.
1: Nee, Gerard, joh.
0: Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hey, wat een goede jingle.
0: Wat is hier leuk, hè?
2: Eigenlijk was dit gewoon een beetje als eigenlijk toch wel als grap bedoeld. Oh. Niet om de eter in te gaan, maar goed, dat risico zat er natuurlijk wel in. Ja.
0: Jij stuurt hem door, dan draaien wij hem.
2: Ja, en ik moet je zeggen, ja, als je jezelf een keertje lekker wil laten likken, moet je dat ook vooral doen.

0: Maar Gerard, dit is dramatisch nieuws wat hier naar buiten komt vanochtend.
1: Ja, je stopt.
0: Je stopt.
2: Nee joh, want nee, er is gewoon alles gewoon door joh.
1: Oh, wacht even.
2: Televisie gaat door, gewoon de optredens gaan door, alles erop en eraan. Alleen, ja, dit vonden wij wel even een leuk moment om even zo te zeggen van joh, zo gaan we even de laatste solo concert even aankondigen. En ja, dat is gewoon een soort ding wat we al maanden hebben liggen en besproken.
0: Ja.
2: En dat komt nu naar buiten en ik denk dat het hartstikke mooi is gewoon.
0: Maar eventjes, dat klinkt toch een beetje dramatisch als je zegt van mijn laatste grote soloshow en dan in Ahoy. Dus er zit toch iets van een afscheid in.
1: Ja,
2: ja. Ja, zo klinkt het wel een beetje misschien, maar goed. Nee, het hele circus gaat gewoon, kijk, ten eerste heb ik nog een contract, nog voor 2 jaar bij RTL.
0: Ja.
2: Houdt in dat gewoon allemaal doorgaat, de massingen en wat dan ook allemaal. En dat betekent ook gewoon dat mijn gewone optredens ook gewoon allemaal doorgaan.
0: Ja,
2: en de festivals en de grote dingen, dus dat is helemaal niet zo aan de hand.
0: Oh.
2: Alleen dit is wel, een solo is voorlopig even dat ik denk van nou, dat gaan we even... Nu even maar, niet meer doen. Dit is een soort, ja, inderdaad, dat klinkt wel als een soort afscheid, ja.
1: Als ik jouw boek voor Hutsenflutspop volgend jaar, dan kom je gewoon nog.
2: Voor Hutsenflutspop sta ik gewoon met gierende banden voor je klaar.
0: Ik denk, nou sterker, ik denk dat je al geboekt bent voor Hutsenflutspop. Maar even, wat kunnen mensen verwachten dan deze show?
2: Nou ja, het wordt gewoon een prachtige show met heel veel, wat zal ik zeggen, herinneringen, flashbacks. Het wordt... Ja, natuurlijk ook prachtige bellen. Kijk, je moet ook niet vergeten van de 100, 120 optredens die ik nog in een jaar doe. Het is natuurlijk altijd gas en gaan. Een tempo. En er zijn natuurlijk ook wel prachtige liedjes gemaakt, mooie ballads. En je hebt natuurlijk in een tijd van 2,5 uur, als je echt een grote show geeft, ook natuurlijk veel meer tijd om dat soort prachtige liedjes allemaal te doen. Het wordt allemaal aangekleed. Fantastische gasten, alles erop en eraan. Show, glamour.
1: Komt er een orkest?
2: Ja, natuurlijk, met een grote band orkest, ja.
1: Fantastisch.
0: Dat is wel altijd leuk,
1: ja.
0: Maar is het, wat is de reden dat jij hebt gezegd van ik stop dan met die grote solo shows? Vind je het te zwaar? Word je er te oud voor?
2: Nou, ik weet niet of ik er te oud voor hoor. Het is toch altijd wel een heel gedoe. Kijk, je moet het ook niet vergeten, als je dat soort dingen organiseert, de Mick Jaggers en de Rihanna's en de Taylor Swift, die staan om de hoek, weet je wel. En dan moet je ook als Nederlands die ook altijd tegenop concurreren. En op een gegeven moment heb ik in al die jaren met Stout en Nieuw en andere grote concerten in het Ziggo Dome, in Ahoy en... Ja, dat allemaal wel een keer al gedaan. En dan denk ik van, ja joh, dan ben je inmiddels 42 jaar bezig. Dan is dat alweer een beetje tijd voor gewoon andere mensen. En dan denk ik, nou, wij vonden dit op dit moment wel een mooi moment om dat soort grote dingen dan even af te sluiten. Want voor de rest gaat het hele circus gewoon helemaal door.
0: Maar wel leuk om één keer de fans nog een keer op deze manier onder ogen te komen, toch?
2: Kijk, en dat is ook echt de reden. We hebben natuurlijk afgelopen december in Curaçao opgetreden. En er konden er relatief eigenlijk maar 1000 mensen op dat strand.
0: Ja.
2: En dan zie je dat je wel 3000 kaarten had kunnen verkopen. Ja, dan ga je toch wel je ogen open. Dat je denkt van, god, hadden er nog zoveel mensen heen gewild. Moeten we niet iets anders gaan doen? En de vraag, die was er gewoon. Dus ja, kijk, als mensen zich dan zeg maar nu voor dit concert gewoon... die kunnen gewoon naar www.gerardjanning.nl. En dan kunnen ze zich gewoon pre-registreren. Hè, zo heet het allemaal. En dan krijg je gewoon alle informatie erop en eraan. Want vanaf 8 juni... Staat de kaartverkoop, dus aanstaande maandag.
0: Oh ja, vanaf maandag kun je kaartjes kopen, maar nu kan je alvast een soort van... Dan ben je als eerste in de wachtrij.
2: Dat is tegenwoordig allemaal nieuw. Dat is allemaal 40 jaar geleden ook niet zo. Toen kon je wel registreren, maar dan had je waarschijnlijk een 06-nummer van een of ander iets. Maar tegenwoordig kun je dat gewoon doen met een... ik heb er hartstikke veel zin in. Dat wordt prachtig. Ik heb allemaal al dingen gezien. En we zijn dat druk aan het organiseren. Het ziet er hartstikke mooi uit.
0: Nou, tof dat je het gaat doen. En ergens jammer dat het dan de laatste grote soloshow is. Want ik heb wel het idee, maar misschien heb ik het verkeerd. Maar dat jij qua carrière, dat je eigenlijk nu op het hoogtepunt bent. Op het toppen van je populariteit.
2: Ja, en dan denk ik dat het ook een mooi idee is om dan dit soort dingen gewoon te gaan doen. En ja, of het nou een toppunt is, ik weet nooit wanneer het nou echt een toppunt is in je carrière. Maar ik bedoel, ja, ik zou ook niet weten, ja, weet je, bekender als nu kan ik denk ik niet meer worden.
0: Nee.
2: En groter ook niet. En het is ook niet, kijk, de drijfveer is bij mij nooit geld geweest. Het is natuurlijk wel... Altijd hard werken, hard werken, hard werken. Ja, en dan kom je uiteindelijk op een bepaald punt. Denk je van, nou, misschien moeten we dat nu doen. En dat punt is, dat is nu gekomen. Dus ja, ik ben er hartstikke blij mee. En ik heb er ontzettend veel zin in.
0: Dat snap ik. Komen er eigenlijk gastenoptredens ook nog? Artiesten die langskomen?
2: Die komen er ook. Alleen daar zijn we nog wel over bezig. En ik ben van de week voor een optreden naar Milaan geweest.
0: Ja, wel.
2: voor de Nederlandse delegatie. Maar daar hebben we ook afspraken gehad met management van bepaalde artiesten. En ja, wij zijn daar gewoon druk over bezig. Wat lukt wel en wat lukt niet.
0: Maar het management van artiesten in Milaan. Dus dan heb je het over Italiaanse artiesten, of niet?
2: Dat zou kunnen, maar het kan ook zomaar zijn dat ik zeg maar wat... ja, een of andere naam daar toevallig toert of optreedt.
0: Eros Ramazzotti?
2: Nou, dat zou helemaal fantastisch zijn.
1: Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, je hebt natuurlijk afgelopen Koningsdag bij ons samen met Afrojack opgetreden. Zo. Wat natuurlijk een mega verrassing was, maar daarnaast ook sensationeel goed klonk. Ik bedoel, daar zit meer in, of niet?
2: Daar zit zeker meer in. Hij wil ook sowieso een plaat met me opnemen. Dus ik ga sowieso wel met Afrojack de studio in. Alleen die mensen zijn ook zo mega druk. En kijk, je moet natuurlijk niet vergeten dat ik zeg het net al, de Rihanna's en de Taylor Swift's. Die bellen gewoon Afrojack op en dan willen ze een remix. Of het nou een Madonna is of weet ik veel wie.
0: Ja.
2: Dus ja, dan moet je natuurlijk wel denken dat je een beetje achter de rij aan moet sluiten.
0: Als jij Afrojack belt, dan maakt hij tijd voor je. Dat weet ik zeker.
2: Dat weet ik zeker. En je hebt natuurlijk ook even gezien wat er gebeurde bij jullie, bij 538. Ja, ik moet je zeggen, dat was wel een hoogtepunt uit mijn carrière. Ik vond het zelf ook fantastisch om te doen.
0: Maar wanneer kunnen we hem verwachten, die single van Geert en Afrojack? Ik kijk er nu al naar uit om hem aan te kondigen.
2: Ik heb hem van het weekend nog wel even gesproken, moet ik zeggen. Dus ja? ik denk dat het wel dit jaar nog wel gaat gebeuren.
1: Nou, leuk. Kan hij volgend jaar gewoon in Ahoy aansluiten?
0: Hey.
1: Op het
2: eerste... Nou, dat zou... Nou, dan moet ik wel bijna even een beetje doorsparen.
0: Hey, en er is een WK-single van jouw hand. Dat rood-wit-blauw, dat is ook echt een knaller aan het worden.
1: Die is goed gelukt.
2: Ja, god, ja, het is gewoon ook... Ik heb het zo 12 jaar geleden gedaan met het WK. Met Rio. En toen hebben we een clipje opgenomen in Rio. En dit is natuurlijk door ESPN omarmd, om het zo maar te zeggen. Ja, iedereen vindt het gewoon een hartstikke leuk liedje. Ja. Ik denk dat het hele het Oranje Circus nog een beetje moet gaan werken. Maar ja, de mensen vinden het hartstikke leuk en zijn super enthousiast.
0: Nou, ik durf wel te zeggen dat wij vinden het de leukste WK-plaat tot op heden, deze rood-wit-blauw van Gerard.
2: Kijk, zijn nou nog weer eens even hele grote complimenten,
0: dus,
2: jongens.
0: We gaan hem zo meteen even draaien, maar niet voordat we hebben gezegd dat mensen dus aanstaande maandag die kaartjes kunnen kopen voor jou.
2: Ja, dus ze kunnen gewoon naar www.gerardjoning.nl voor een pre-save, gewoon registreren. Dan krijg je gelijk aanstaande maandag of van de week al alles door wat er met het concert kan gaan gebeuren, wat je kan verwachten, hoe je het kan regelen. En ja, ik hoop dat de mensen het omarmen en het hartstikke leuk vinden. Ik heb er heel veel zin in.
1: Gaan we nog vragen?
2: Dat is eigenlijk een tip van
1: Geert. Beginnen we daar niet over?
0: Laten we dat even vragen. Komt Gordon nog?
2: ik ben heel gek met dat Duits, dat versta ik heel slecht voor de radio.
0: Dat lach je ook. Geert, fijn gesproken te hebben. Mooie ochtend. Yo.

0: Stars, I Just Might bij 538 donderdagochtend. Goedemorgen. Hoe klink je vandaag? Daar ben ik benieuwd naar. Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt, dan kun je dus even laten horen hoe je klinkt op dit vroege tijdstip. Raymond.
1: Hey Floris, met Raymond. Omdat we elkaar tegenwoordig geen goede nacht meer hoeven te wensen. Een hele goede morgen. Fijne dag. En goede uitzending.
0: Hey, ja, Raymond, die ken ik nog uit mijn tijd dat ik in de nacht op 538 zat. En dan waren we er altijd bij samen. En dan was het een goede nacht. Maar bij deze, ja, tussen 5 en 6, een goede morgen. Een goede morgen. Hier staat geen naam bij, maar hij is wel leuk.
2: Floris, goedemorgen allemaal. Heel Nederland. Ja, weet je wat het is? Hier uit Hellevoetsluis. Ik draai altijd onregelmatige diensten voor continu. Oh. Dus als ik dan die dagdienst heb, dan is dat echt verschrikkelijk. Ik kan daar niet tegen. Het lijkt wel dat er een vrachtwagen over me heen is gereden.
0: Oh jee.
2: Hebben jullie daar nooit last van?
0: Nou.
2: Hey, werk ze!
0: Nou, ik heb zelf een beetje de omvang van een vrachtwagen. Dus ik denk dat ik dat nog wel kan hebben als er een vrachtwagen over me heen rijdt. Maar sterkte in ieder geval. Hopelijk helpen we met z'n allen jou een handje vandaag om er doorheen te komen op deze donderdagochtend. Sandra kwam ook nog binnen.
3: Goedemorgen jongens. Fijne dag allemaal. Ik ben lekker aan het wandelen, aan het trainen voor de Vierdaagse. Het ziet er prachtig mooi uit in de lucht. Ik krijg een regenbuitje, doen we gewoon de regenjas aan. Groetjes, fijne dag en ik luister naar jullie. Doei doei.
0: Nou, bij deze dan heel veel succes met de Vierdaagse, Sandra. Op weg naar de ochtendshow met Bob Marley en de Wailers bij 538. En...

0: op weg naar een kakelverse editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo werd er gisteren toch een beetje voorbeschouwd op datgene wat er op sportgebied op ons te wachten staat in de komende periode.
1: Hoe staan we ervoor? Het WK 2026 staat bijna op het punt van beginnen. Sjoerd Moussou van het AD hebben wij van de telefoon. Voetbaljournalist en Oranjewatcher. Sjoerd, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, jij volgt het Nederlands elftal natuurlijk deze dagen intensief. Allereerst maar even, hoe is de sfeer binnen het team?
2: Uitstekend. Ja, dat is altijd een beetje aan het begin van zo'n campagne. Ze hebben afgelopen zondag zaterdag kwamen ze bij elkaar. Zondag hadden ze een hele ontspannen training met heel veel publiek erbij. Familie mocht komen, ze hebben lekker gebarbecued. Dus dat begin van zo'n WK-campagne, dat is altijd nog prima in orde. Ze gaan nu een beetje richting die wedstrijd van vanavond tegen Algerije.
1: Ja.
2: En dan trekken ze morgen al naar New York om daar een voorbereidingscampagne te draaien van ongeveer 4 dagen. En dan gaan ze door naar hun basiskamp en dat is in Kansas City, in het midden van Amerika.
1: Ja, ze spelen geloof ik nog tegen Azerbeidzjan, toch? Voor Oezbekistan, geloof ik.
2: Oezbekistan, dat was het. Ja, in New York doen ze dat. En dan vliegen ze van daaruit door naar de thuisbasis. En dan begint het toernooi echt.
3: Weet je wat me nog afvroeg? Gisteren stelde een journalist een vraag bij de persconferentie van ging geloof ik over dat Koeman zich afsluit voor alle media en niks kijkt. En toen vroeg iemand, joh, heb je toch nog televisie gekeken? Zei hij, nee, daar heb ik geen tijd voor. Wij zijn de hele dag bezig met het WK. Dan denk ik, maar wat doe je nou de hele dag met het WK?
1: Kijken?
2: Nou, er is een staf van tientallen mensen. En die hebben allemaal hun eigen specialisme. Het gaat over fitheid, gaat over voeding, gaat over planning van reizen. Gaat over de data van individuele spelers. Individuele sessies met spelers zelf, hè, want die zijn pas net binnen, dus daar heb je even een persoonlijk gesprek mee. Dus ik geloof wel dat, je gaat ook wel trainen tussendoor, dat die agenda's dit soort dagen, kijk, bondscoach zijn is eigenlijk een luizenbaan, want je hebt maandenlang natuurlijk helemaal niks te doen.
1: Ja.
2: Maar deze periode is wel heel erg druk hoor, daar snap ik Koeman wel.
3: Jij zegt
2: ik
3: geloof vanaf, als de wekker gaat om 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds, is hij gewoon echt aan de gang met die boys.
2: Ja, nou niet alleen direct met die boys, maar ook met die staf.
1: Ja.
2: Er moet van alles worden doorgesproken. Allerlei praktische zaken, allerlei fysiologische zaken. De trainingen zelf. Dus dat zijn wel intensieve dagen hoor. En dat duurt ook wel een paar weken tijdens het toernooi. Gaat dat ook maar vrolijk zo door. Overigens geloof ik Koeman niet zo dat hij niks kijkt en niks weet hoor.
3: Het was meer dat ik dacht van ben je echt de hele dag...
1: Die ligt nu lekker in zijn bedje naar de ochtendshow te luisteren, dat weet ik zeker. Goedemorgen, Ronald.
2: Ook,
1: maar vanavond die wedstrijd, wat kunnen we verwachten? Gaat Nederland er met grote cijfers overheen? Is Algerije een taaie ploeg?
2: Het is wel een taaie ploeg, maar Nederland je mag wel verwachten dat ze gewoon winnen. Het wordt wel een typische uitzwaaiwedstrijd. Dus voor het publiek wordt het dat. Er komt een hele show omheen en de KNVB gaat dat tot grote hoogte gaan ze dat oppompen met allerlei muziek en show-elementen. Maar het elftal gaat waarschijnlijk ook wel redelijk veel gewisseld worden. Koeman wil wel met een soort van vaste opstelling beginnen, maar hij wil ook zoveel mogelijk spelers speeltijd gunnen. Dus ik denk dat dit wel een wedstrijd wordt waarin hij nog redelijk veel gaat uittesten, dat hij nog jongens een beetje gaat wisselen op bepaalde posities en dat die wedstrijd tegen Oezbekistan dat echt de generale repetitie wordt voor het WK en dat dan ook het basiselftal zo'n beetje klaar moet staan.
1: Oké, en dan hebben we nog iemand op het veld staan die denk ik een heel gelukkig en zaligmakend gevoel over zich heen heeft. Dat is Denzel Dumfries, want die staat op het punt om te verkassen naar Real Madrid, is het nieuws.
2: Ja, zeker. Maar dat is toch geweldig?
3: Ja,
2: dat is een droomverhaal voor die jongen. Want die speelde op zijn 18e nog bij de amateurs van Barendrecht. Dat is inmiddels wel algemeen bekend.
1: Ja.
2: Ja, en die is heel langzaam opgeklommen via Sparta, Heerenveen, PSV en dan straks via Inter naar Real Madrid. Real Madrid, de grootste club ter wereld, denk ik. Of een van de 3 grootste clubs ter wereld. Ja, een mooie carrière kan je bijna niet hebben. En ik denk ook dat er niemand in Nederland is die hem dat niet gunt. Want Denzel Dumfries is een schitterende jongen. En ja, die heeft dat ook op een fantastische manier helemaal zelf bereikt.
1: Ja, super tof. Dat is echt te gek. En ik vond het transferbedrag van 20 miljoen. Ja, het is een hoop geld, hè?
3: Maar
1: dat lijkt
3: een lage kant.
1: Ja.
2: Ja, dat komt omdat zijn contract bijna afloopt. Dus dan daalt die prijs. Er zit ook zijn leeftijd, hè? Want hij is niet meer 21. Dus dan krijg je op een gegeven moment, als een contract dan maar kort doorloopt, dan gaan die transferbedragen vrij snel omlaag. Kijk, Inter had best 50 miljoen kunnen vragen, maar dat was echt een irreëel bedrag geweest. Dus ik denk dat dit wel in verhouding staat tot zijn contractduur en tot zijn leeftijd. Maar het is voor voor Dumfries zelf is het echt fantastisch natuurlijk. En die gaat op een roze wolk naar het WK, denk ik.
1: Superleuk voor hem. En wat jij al zegt, iedereen gunt het hem. Dan nog even snel naar PSV, want die lijken ook een jackpot binnen te kunnen halen. Twee spelers die op de wensenlijst van Bayern München staan.
2: Ja, nou dat is ook ideaal voor PSV, want dan kun je lekker achteroverleunen en het bedrag op laten lopen. Saibari en Dest gaat het om, hè. Saibari is volgens mijn informatie het dichtstbij een transfer naar Bayern München. Dat is al bijna beklonken. En Dest, dat zou ook goed kunnen. Dat is ook een speler die goed bij het spel van Bayern München zou kunnen passen. Dus dan heeft PSV de luxe dat ze opeens weer een hele grote bak met geld hebben. En ze waren al de rijkste en de beste van Nederland.
1: Want waar praten we dan over? Welke bedragen?
2: Nou, ik denk dat je bij Saibari moet je wel denk ik richting de 50 miljoen gaan.
1: Zo.
2: Daar heb je het wel over dat soort bedragen. Want dat is gewoon een speler van een heel andere leeftijd. Ik weet niet of Bayern dat zo ver gaat. Hè. Liever heb je nog een concurrerende Premier League club. Die de prijs nog een beetje kan opdrijven in dit soort gevallen.
1: Ja.
2: Maar, nou ja. Het is een beetje een natte vingerwerk, maar ik denk dat het ergens tussen de 40 en de 50 miljoen wel zou moeten kunnen.
1: Zo. Ja, dat zijn serieuze bedragen.
3: En is Dest er dan bij om het op de cent af te ronden? Of wordt er ook nog serieus...
2: Nee, daar wordt ook nog wel serieus voor betaald als dat rondkomt. Dus dan moet je ook wel... ik moet het even aan boven doen, maar dat is ook rond de 20, 25 miljoen zeker wel.
1: Hoppakee.
3: Lekker hoor.
1: Wij gaan in ieder geval vanavond met z'n allen kijken, denk ik, naar die uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal.
3: Wanneer ga jij zelf die kant op?
1: Oh ja.
2: Zondag. Mijn zoon wordt 18 vrijdag.
3: Oh,
2: dus
3: leuk.
2: Ik ga ietsje later. Ja, want daar moet ik natuurlijk bij zijn.
3: Tuurlijk.
2: Maar zondag gaan we die kant op. En dan eerst naar New York en dan naar Kansas City.
1: Want Kansas City, even, ja, ik wilde de feestvreugde niet bederven. Maar dat is niet de leukste stad van de Verenigde Staten, toch?
2: Nee. Dat is geen rock'n'roll. Nee, dat kun je wel zeggen. Ja, het ligt echt in het midden. Het is een flyover state, noemen ze dat. Ja. Eigenlijk een plek waar je gewoon overheen vliegt of waar je overstapt. Het gaat wel hoor. Het is ook weer geen Wolfsburg. Twee jaar geleden zat hij in Wolfsburg in Duitsland. Weet je nog? Dat was echt heel deprimerend. Dan is Kansas City valt wat dat betreft nog wel mee. Maar wat op zich nog wel grappig is, als je er nog tijd voor hebt, ze zitten relatief niet zo luxe als normaal.
1: Ik vond het hotel een beetje tegenvallers.
3: Inderdaad, ja.
2: Ja, het is een sterretje minder dan wat heel lang gebruikelijk was. Vroeger zat Nederland zelf al bijna altijd ook in de voorbereiding in 5-sterren hotels, hele luxe hotels in Zwitserland en Portugal en zo. Ook op het toernooi in Qatar was het een gigantisch 5-sterren hotel. En ze hebben hem heel bewust gekozen voor net iets soberder. En Nigel de Jong, de directeur topvoetbal van de KNVB, heeft dat ook echt zo gezegd. Als je niet in extreme, of hij zei extreme luxe kan ook lui maken. Dus ze willen wel goede faciliteiten, maar gouden kroonluchters, dat is ook weer niet nodig.
1: Oh,
2: en het zijn gewoon, het zijn de prima hotels, hè. Dit is helemaal niks mis mee. Maar het is inderdaad niet zo decadent als het in het verleden was.
3: Het ligt ook gewoon op een kruising. Natuurlijk moet een hotel ergens liggen, maar het ligt ook gewoon aan een hoofdweg.
4: Welk hotel is het?
3: Ja, het Cascade, toch?
2: Cascade Hotel in Kansas City. Het ligt wel in een aardige buurt. Er ligt ergens nog een soort groot winkelgebied bij. Dus ze kunnen wel even de deur uit. Ik denk dat dat in Amerika op zich ook wel kan. Kijk, je kan ook in de middle of nowhere gaan zitten. Maar dan worden die jongens vaak ook een beetje depressief van.
3: Ja.
2: Dus dit is op zich wel een... het is een redelijk bruisende omgeving naar Kansas City begrippen. Maar ik vind vooral opvallend dat ze net wat minder luxe kiezen.
3: Ja.
2: En het heeft natuurlijk ook alles te maken met de prijzen in Amerika. Want die zijn op alle gebieden heel hoog.
1: Ja. Nou, we gaan het. Laten we in ieder geval hopen dat het iets minder onderkomen. Dat het geen reden is voor die gasten dat ze op een gegeven moment 3 wedstrijden denken: wij willen naar huis.
2: Nee, maar wat, één ding, hè. Want Argentinië, de laatste wereldkampioen, die sliep in Doha, ongeveer de stad met de meeste 5-sterren hotels ter wereld.
1: Ja.
2: Die sliep op een universiteitscampus. Oh. Dus gewoon op een studententerrein.
1: Aha.
2: Ja, die werden wel mooi wereldkampioen.
3: Hey.
2: Zeg allemaal niks.
3: Strategie.
1: Laten we hopen dat het werkt. Sjoerd, fijn je gesproken te hebben. Heb een goede reis richting de Verenigde Staten. En als je daar zit, dan spreken we je heel graag nog eventjes met de laatste stand van zaken.
2: Yes, helemaal goed.
1: En een fijne verjaardag aanstaande vrijdag.

Rexha, Faithless, New Religion bij 538. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde. En op die woensdagochtend, gisterochtend dus, zo rond de klok van 9:15. Ja hoor, dat was hij weer.

0: Ja, je gaat er bijna een beetje Amsterdams van praten, hè, als Arie in de studio is.
1: Ja. Oh ja, echt waar.
0: Ja. Ja. Je gaat het een beetje over.
1: Ik ga het een beetje overnemen.
0: Ja. Ja. Hé, hey, maar Arie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het allereerst maar eventjes met de verkoop van jouw tweede theateravond? Ja. Want die kondig jij natuurlijk vorige week aan bij ons in het programma.
1: Ja. Ja, die gaat fantastisch. Ik ben gisteren door de Meervaart gebeld. Er zijn
2: dat
1: nog
2: is
1: iets
2: het theater,
1: van,
2: is dat?
1: Van, ja, dat is het theater. Theater de Meervaart. En krijg ik door dat er nog iets van 60 kaarten zijn.
0: Oh, nou,
1: dus het gaat echt heel, ja, gaat echt
2: Arie
1: heel hard.
2: Los.
0: Dus dan sta jij gewoon twee avonden in een uitverkocht theater.
1: Twee avonden in een uitverkocht theater, ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ik kan je dat niet voorstellen.
0: Nee.
3: Ja. Maar nou moet je het nog waar zien te maken.
1: Ja, dat moeten we waar zien te maken. Ja, zeker.
0: Maar ben je al aan het repeteren nu?
1: Ja, ik ben er lekker bezig met. Nou, ik kom er dus nu achter. Heel veel mensen denken dat ik alleen maar moppen ga vertellen.
2: Ja.
1: Maar dat wordt gewoon een beetje mijn hele levensverhaal.
0: Oh, ja, ja. Dus maar met moppen er tussendoor.
1: Ja. Nee, maar een beetje mijn schooltijd en het koffiehuis van mijn vader en moeder. En de taxi natuurlijk. En, ja, en een stukje bouwen heb ik ook nog gedaan natuurlijk.
0: Oh, dat, ja, jij zegt dus natuurlijk, maar dat weten heel veel mensen niet, hè?
1: Heel veel mensen weten natuurlijk, het niet. Dus nee. Het wordt eigenlijk gewoon een beetje. Want heel veel mensen zeggen een beetje Ton Kas. Nee, ik zeg dat niet.
3: Maar is het interactief? Dus betrek je ook de
1: ik ben bezig met zangles. En ik moet wat aan mijn conditie gaan doen.
3: Ja, maar interactief
1: informatie
3: bedoel ik
1: mee,
3: mag het publiek ook wat zeggen of zo?
1: Maar het, ja, de eerste twee rijen heb ik nu wel medelijden mee.
0: Echt waar?
2: Ja.
1: Ja. Dus dat wordt, nee, maar dat wordt gewoon, ja, interactief wordt het eigenlijk wel. Dus je gaat dingen, eigenlijk ook een beetje de moppen die ik vertel, die ga ik ook uitbeelden.
2: Oh,
1: ja. Dus dat wordt echt wel een, ja, het wordt echt wel een hilarisch dingetje.
0: Wordt een toneelstukje wordt het, begrijp ik.
1: Het wordt een beetje een toneelstuk, ja. Maar jij begon over mijn witte hemd, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik heb crisis in de tent.
0: Wat dan?
1: Wat is het nou? Ik heb sinds kort een witte koksbuis.
2: Ja.
1: En dan moest ik van de week moest ik wat noteren. En de mensen bij die mijn overhemden leveren, die gaan nu al gniffelen.
2: Ja.
1: Wat is het nou? Ik had een pen, had ik.
2: Ja.
1: In mijn koksbuis geprikt. En mijn vrouw is heel keurig netjes de was gaan doen. En die pen is dus gewoon lekker. Dus moest vanmorgen een overhemd pakken. Die pakte ik met een blauwe vlek erop.
0: Ach jee.
1: Toen was ik drie overhemden verder. En toen had ik eigenlijk eentje zonder blauwe vlek. Dus we hebben crisis in de tent.
2: Ach, ja, een beetje bleek erop.
1: Maar deze is nog helemaal. Deze is nog helemaal wit.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Nou. Wat is de mop, Arie?
1: Wat is de mop? Ja, ja, dan ga ik toch weer beginnen.
2: Ja.
1: Het staat op Google zelfs, hè?
0: Ja.
1: Wat is het nou?
4: Nou.
1: Er komt een man die komt bij de dokter. Hij zegt: dokter, hij zegt, ik ben helemaal gesloopt. Hij zegt, ik heb helemaal geen fut meer. Ik ben doodmoe. Hij zegt: maar ja, wat scheelt er aan? Hij zegt: ja, hij zegt, weet je, ik heb gewoon helemaal geen fut meer. Hij zegt: ja, voor jouw leeftijd, als je bent een hartstikke jongen, dat kent het niet. Hij zei, maar heb je dat met de seks ook? Hij zei, nee dokter, hij zei, dat is geen probleem. Hij zei, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hij zei, ja, maar dat is wel logisch. Hij zei, als je even begint met maandag en dinsdag geen seks te hebben. Hij zei, dokter, hoe is dat dan mogelijk? Zit het de enige twee dagen dat ik thuis ben?

0: ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer om je met een lach op je gezicht mee te nemen je werkdag in. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Dat werkt vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow als de eerste luisteraar, dan ligt het t-shirt voor je klaar. Ja, zo simpel is het. Zo zijn we dan ook alweer. Een nieuw t-shirtje voor jou als jij de eerste luisteraar bent. Pak die telefoon, bel 0909-30538. Maak er een heerlijke donderdag van. En veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
3: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Nederland heeft een schokkend verkrachtingsschandaal, schrijft de Telegraaf. Een nog onbekend aantal vrouwen is verkracht door hun eigen partner of een bekende. Ze werden gedrogeerd en alles werd ook gefilmd. Dat werd dan gedeeld in speciale social media groepen. Daar werd ook verteld hoe je zoiets zelf kunt doen. De politie mag het waterkanon vullen met verf om het te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is er niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije gisteravond met 1-0 verloren. In de Kuip in Rotterdam werd voor de rust een Nederlands doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Doelman Robin Roefs die heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Ja, en het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar New York. Gaan we naar het weer. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land zelfs onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee, daar kan het hard waaien en het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Klinkt als herfst.
5: De files, waar staan ze, Rick?
6: Die staan in principe op de weg, maar nu niks.
5: Nee, geen files. Nee. Nou, kijk aan. Dan kunnen wij eens even gaan zoeken naar de eerste luisteraar. Zoals wij het iedere ochtend doen, en dus ook deze donderdag, gaan wij op zoek naar luisteraar nummer 1. Iemand die de show wil openen en ruil daarvoor een t-shirt ontvangt. Dus 0909-30538. Kun je bellen als jij vandaag de eerste luisteraar wil zijn. 0909-30538. Voor het shirt.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
9: Oranjefans

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, trotse partner van het Nederlands elftal.
2: Komt jouw voetbaldroom tot leven? Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

is gewoon niks. Weet je, we zouden allemaal willen dat het wel wat was. En dit kan gewoon niet eens mee op het niveau van de Nederlandse competitie. Nee.

0: Nou, donderdag 4 juni is het vandaag. En ja, mag ik je van harte welkom heten bij een nieuwe editie van deze radioshow. Waarin we denk ik ook nog wel even na moeten praten over wat er gisteravond in Rotterdam is gebeurd. Want de uitzwaaiwedstrijd vond gisteravond plaats.
1: Nou, eigenlijk zoals verwacht, hè.
0: Ja, is het als verwacht?
1: 100%.
0: Wat dan?
1: Nou, ik heb het voor mij gisteren nog gezegd. Ja, wij zijn daar niet goed in.
0: In uitzwaaiwedstrijden?
1: Nee, wij zijn niet goed in vriendschappelijke wedstrijden. We zijn niet goed in uitzwaaiwedstrijden. Wij moeten het gewoon op het toernooi doen.
0: Ik kan me herinneren dat de vorige uitzwaaiwedstrijd, tijdens het EK, toen was IJsland de tegenstander. Toen namen we met 4-0 afscheid van het Nederlandse publiek.
2: Nou, dat is toch lekker?
0: Ja.
2: Ja, man.
0: Gisteravond werd er verloren van Algerije. 0-1 is uiteindelijk de uitslag geworden. Had in de eerste helft overigens wel al 4-0 van Nederland kunnen staan.
2: Met gemak.
0: Bal wilde er niet in.
2: Ja, dat was een goede eerste helft, toch?
0: En toch?
2: Ja. Die jongens hebben er gisteren 26 op het veld gestaan. Of wat was van de 26 hebben er?
0: 22
2: gespeeld of zo. Ja, daar kan je ook geen team van maken. En dan moet je toch maar even zien dat het in de speelminuten zit. Iedereen heeft die bal even aangeraakt. Dat is toch lekker, man?
0: Ja, ik weet het niet. Maar jij was erbij in het stadion.
2: Ik was erbij en dat is prima. Ja. Overigens laten we één voorstel doen dat we nooit meer een Interland in de Kuip spelen.
0: Was dat geen succes?
2: Nou, de Kuip blijft een prachtig stadion. Maar
1: dan, stadion van Nederland.
2: Het blijft qua infra. Ik heb er 2 uur over gedaan om te komen. En dan sta je op een gegeven moment op die Van Brienoordbrug.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk het langste stuk. Van de Van Brienoordbrug tot aan de Kuip. Het is een kilometer is het kortst. Maar in de duur het langst. Dat is,
1: het is bizar.
2: Onbegrijpelijk.
1: De infrastructuur rondom de Kuip is dramatisch.
2: Dat is wel echt...
0: Ik had overigens wel het idee dat het meer een uitzwaaiwedstrijd van het Algerijnse elftal was dan van het Nederlands elftal. Want de halve Kuip zat vol met Algerijnen.
1: 15.000 man.
0: En die maakten er een feestje van met elkaar.
2: Ja.
0: Die hadden vuurwerk, die hadden liederen, die hadden er in ieder geval meer fiducie.
2: En ook van die, dat vind ik wel, kijk, dat er zo'n Romeinse kaars...
1: ook gevaarlijk,
2: is ook gevaarlijk, maar ze hadden heel veel laserpennen.
0: Ja, dat zag ik, ja.
2: Dat blijven van die klote dingen zijn dat. Dat verblind je gewoon, en je kan iemand echt gewoon...
0: is gevaarlijk dan ook,
1: als je zegt dat je... Kan je er nou echt blind van? Wat...
2: Zo, nou, echt een laser in je oog wil je
0: niet
2: hebben.
0: Je moet er niet recht in kijken, dacht ik. Nee. Maar goed, er is dus 0-1 verloren van Algerije. In de 86e minuut de winnende treffer. Bondscoach Ronald Koeman heeft uiteraard gereageerd op de nederlaag.
3: Bloedhekel aan verliezen. En dat heb ik ook gezegd. Dit moet je winnen.
0: Ja, dat zag ik, ja.
2: Dat blijven van die klote dingen zijn dat. Dat verblind je gewoon. En je kan iemand echt gewoon...
0: is gevaarlijk dan ook.
1: Als je zegt dat je... Kan je er nou echt blind van? Wat...
2: Zo, nou, echt een laser in je oog wil je niet
0: hebben.
2: Je
0: moet er niet recht in kijken, dacht ik. Nee. Maar goed, er is dus 0-1 verloren van Algerije. In de 86e minuut de winnende treffer. Bondscoach Ronald Koeman.

0: ja, gewoon slecht. En ik vind dat dat de slechte kant van vanavond is.
1: Ja, want dus Ronald Koeman, de bondscoach, die nog even een hartig woordje met zijn fans moet gaan spreken, denk ik.
2: Ah, eerlijk is eerlijk.
3: Komt echt wel goed, jongens.
1: Ja, denk je?
2: Ja, man. Is dat echt...
1: Laten we het open. Allegonda hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Wat een mooie naam.
4: Ja, dank u wel.
1: Allegonda. Oh, ik heb nog nooit gehoord, denk ik.
4: Nee, het is volgens mij vrij uniek. Mijn moeder heette zo en ik ook, dus ja.
1: En jullie zijn de enige twee in Nederland?
4: Ja, ik ben nog de enige, dus... Ja.
1: Maar,
4: nee, dus ja, ik denk wel dat ik de enige ben.
1: Heb je het wel eens uitgezocht?
4: Nee, want... nee, eigenlijk niet.
1: Oh. Weet je wel waar het vandaan komt?
4: Ja, het is heel oud-Hollands. Van Aldegonde, Hildegonde, zo'n...
1: Ah, zo. Ja, ja.
4: Zo oud. Maar zo oud ben ik nog niet.
1: Nee, zo klinkt je ook helemaal niet, hoor. Nee.
4: Ah,
1: ik begrijp het niet verkeerd. Je werkt bij de KLM als purser.
4: Yes, klopt.
1: En dan ga jij, denk ik, op reis vandaag.
4: Ik ben onderweg naar Schiphol.
1: Ja.
4: En we gaan naar San Diego vandaag.
1: Oh, leuk.
4: Ja, super tof.
1: Het is een fantastische stad.
4: Een fantastische stad en geweest, helemaal leuk. Ik ben er één keer geweest, vorig jaar, bij de allereerste vlucht van de nieuwe bestemming. En nu ga ik weer en ik ga mijn nicht bezoeken.
1: Oh, wel gaaf.
4: Dus dat is helemaal fantastisch.
1: Ja, nou, het is de meest Mexicaanse stad van de Verenigde Staten. Echt leuk. Kun je lekker eten ook.
4: Heerlijk. Nou. Tacos, alles.
1: En hoe lang blijf je daar dan?
4: Ik kom zondag weer terug, dus ik ben daar 48 uur.
1: Nou, dat is net genoeg om een hoop leuke dingen te kunnen doen.
4: Ja, inderdaad. Een drankje doen, een beetje shoppen. En met name rondrijden met mijn nicht in de Mustang Cabrio die we gezien hebben. Daar is helemaal zin in. Yes. Ja,
1: dat hoort daar.
4: Dat hoort daar. Dus helemaal zin in.
1: Heerlijke baan eigenlijk, heb jij?
4: Nou ja, mijn man krijgt ruzie als ze dat zegt, want het is gewoon werk, hè? Nee, maar het is een fantastische baan.
1: Ja, toch?
4: Ja, het is een fantastische baan. Ja.
1: Ja, en dan komen we toch weer even over dat vooroordeel dat je natuurlijk altijd hoort over mensen in het vliegtuig en de piloten.
3: Ah, joh, schijt toch uit.
1: Nou ja, dat is...
4: Welk voordeel?
1: Ja, nou, dat er wel eens...
2: Het voordeel. Oh, jij noemt het een voordeel. Maar nee.
1: het vooroordeel dat er wel eens...
4: dat
1: er wel eens...
4: Oh, dat voordeel.
1: Ja, dat er wel eens romances ontstaan.
3: Dat is toch logisch?
4: Ja, dat zou kunnen gebeuren. Maar dan moet je zeer discreet blijven.
2: Ja. Dat is op elke werkvloer, toch?
3: Ja.
4: Ja. Ja, ik heb daar geen ervaring mee.
1: Oké. wij gaan jou uitroepen tot de eerste luisteraar. Van harte gefeliciteerd.
5: De eerste luisteraar.
4: Helemaal leuk, dankjewel.
1: We gaan het shirt naar je toe sturen.
4: Dankjewel, helemaal top. Fijne uitzending.
1: Jij een fijne vlucht en heel veel plezier in San Diego.
4: Thank you, doei.

0: Another Chance van Roger Sanchez hier in de 538 Show. Met grote dank aan Toto natuurlijk, want daar kwam de sample vandaan in deze plaat. Hey, het is een bijzondere dag vandaag, want wij gaan voor de allereerste keer dit WK gaan wij luisteraars richting de Verenigde Staten sturen.
1: Oh.
0: Ja, dat is toch wel heel erg leuk.
2: Ik kreeg gisteravond terug vanuit de Kuip. Het was natuurlijk iets van 22:45. En toen kwam ik langs een mast waar Frank en Iron op stonden. Waar stond, luister 538 en win WK-kaarten.
1: Ben je dan trots?
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Zeker. Dat ik dacht van ja, alleen wij hebben die kaarten.
0: Ja. Ja, dat wil zeggen, wij als de ochtendshow, maar ook in de middagshow.
2: Ja, dus ja, als maakt, radiostation.
0: Je maakt twee keer kans vandaag op tickets en bij 538 regelen we dat gewoon voor je.
2: Ja, dat is wel fantastisch.
0: Zo zijn wij.
1: Maar regelen we alleen de tickets?
0: Nee, dat zou een beetje flauw zijn.
2: We zijn niet Kluitje in het Riet FM.
1: Kluitje in het Riet FM.
2: We gaan A tot Z.
1: Ja.
2: Zo we wisselen zelfs geld voor je om, zodat je dollars meekrijgt.
1: Nee joh.
0: Het is de wedstrijd tegen Japan. Die wordt zondag 14 juni wordt die gespeeld.
2: Ja, dat is volgende week zondag. Hè?
0: Ja, dat is supersnel.
2: Dat voelt als je zegt 14 juni, denk je echt... Nou,
1: dat
2: weg.
1: Is nog een paar weken.
2: Maar het is volgende week zondag.
0: Zo over 10 dagen.
2: Ja.
0: Dan wordt die wedstrijd gespeeld. Dat gebeurt in het AT&T Stadium in Arlington. Het is in de staat Dallas.
2: Ja.
0: Om 10:00 s'avonds daar, of tenminste in Nederlandse tijd, wordt die wedstrijd
1: Het is in de staat
0: Dallas. Ja, Arlington. En dat is de plek waar je heen gaat. Wij regelen dus alles voor je. Je gaat die kant op, hotel is geregeld, zakgeld krijg je mee, €538. En uiteraard kaarten voor de wedstrijd, zodat je daar op de beste plek in het stadion die pot kan bekijken.
1: Maar kan je met euro's betalen daar, of moet je dollars?
0: Je moet met dollars betalen in de Verenigde Staten. Al vrij lang is dat het geval.
1: Ja,
0: hoor.
1: Nee, ja, dat weet ik.
2: Dat hebben ze niet pas onder Trump ingevoerd.
1: Nee, maar jij zegt, we geven de mensen €538 mee. Maar dan
2: nee, dollar.
1: Dollar. Nou, maar hij zegt euro.
2: Nee, dollar.
1: 100%.
0: Nee, dollar. Maakt niet uit.
1: Luister maar terug.
0: Gaan we doen.
1: Hij zegt omzet euro.
0: Nou, Rick, je kan niet met euro's in Amerika betalen.
1: Nee, dat weet ik wel. Maar jij zegt net, wij geven je €538 mee.
0: Jongen, ik probeer hier een actie te verkopen.
1: Look, ben je wat jij
0: huis. Wat moet je doen? De scheidsrechters fluit goed in de gaten houden. Als je die hoort klinken ergens in de show, dan mag je bellen met 0909-3058. Ben jij op tijd? Ben jij degene die wij in de radio of in de uitzendingen op de radio laten? Dan ben je wellicht degene die naar Amerika vliegt. En dan ga je dus die wedstrijd daar bekijken. En alles wat met het WK daar te maken heeft opsnuiven. Want het is natuurlijk niet alleen die wedstrijd, het is ook alles eromheen.
1: De sfeer,
0: het land, de Nederlandse supporters die de moeite hebben genomen om allemaal die kant op te komen. En de Japanners natuurlijk ook, wat volgens mij, dat zijn leuke supporters ook.
1: Supporters?
0: Ja, je hoort nooit van Japanse supporters van, nou, daar zijn rellen uitgebroken. Dat is gewoon een leuke... Overigens moet ik zeggen dat het gisteren...
2: Sowieso, bij dit soort wedstrijden gebeuren er vrij weinig
0: gisteren zaten de Algerijnen en de Nederlanders ook gebroedelijk naast elkaar
2: man,
0: in het stadion.
2: Ja, wij zaten in het vak overal om je heen. Er is helemaal niks aan de hand.
0: Wel mooi om te zien.
1: Ik deed het voorprogramma, er waren ook een hoop Algerijnen, zeg maar.
0: Ja.
1: En die stonden op een gegeven moment met z'n allen, ook met de Sirtaki is natuurlijk een Griekse dans.
0: Ja.
1: Maar nu was het een Algerijnse, Nederlandse dans. Het was echt mega gezellig.
0: Hoe ziet dat eruit dan?
1: Nou, gewoon leuk. Gewoon om en om.
0: Je had echt een Sirtaki opgezet?
1: Ja, tuurlijk zit een Sirtaki op. Waarom ook niet?
0: Het is wel de hipste drive-in show van Nederland.
1: Ja, zeker.
0: Nou goed, hou de fluit in de gaten. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Ergens deze uitzending gaat die klinken. Mag je bellen en ben jij dus misschien wel degene...

0: I Believe in de ochtendshow van 538. Nou, Rick, ik zal even...
1: 538 ochtendshow. Hand in eigen boezem.
0: Ik zal de hand even in eigen boezem steken.
2: Dan?
0: Nou, we hebben het even teruggeluisterd. En Rick had wel degelijk gelijk. Ik zei dus, ik zei wel euro.
2: Ja.
0: Ik heb hier het fragment. Wij regelen dus alles voor je. Je gaat die kant op. Hotel is geregeld. Zakgeld krijg je mee. 538 euro. Ja.
3: Maar weet je wat het is? Ik krijg dan weer het stempel dat ik een zeur ben.
0: Nee,
2: je... Ben je ook?
0: Maar je hebt gelijk. Ik had, het is $538 is het, dat je meekrijgt.
3: Is dat meer of minder dan?
2: Dat is meer dan. Meer.
3: Ik heb een tijdje wel bijgehouden wat de dollar stond, maar ik heb geen idee.
0: Nou, het liep lange tijd, liep het een beetje gelijk op. Maar, het is, even kijken, €538 euro is €463,59 euro.
2: Oh.
0: Dat is minder.
2: Dat is een slechte wisselkoers.
3: We sturen je inderdaad met een klapje erin.
0: Nou, het blijft natuurlijk fantastisch. Ja, man, het is hartstikke leuk. De fluit in de gaten houden. Nogmaals, dat is het enige dat je hoeft te doen vanochtend. Om daarbij te zijn, dan ga je naar die wedstrijd van Nederland op het WK. Dit is de ochtendshow voor donderdagmorgen. Met zometeen onder andere het laatste nieuws uiteraard. En de grote vraag is nu, wat zit daarin zo dadelijk, Flo?
4: Nou, inbrekers, die hebben het makkelijker. En dat ligt eigenlijk ook een beetje aan onszelf. Straks meer.
0: En wellicht ook wat tips om het te voorkomen dat het je gebeurt. Verder lekker naar de wekker. Je maakt kans op de badjas. Als je stemt op een van de twee liedjes zo.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een

0: 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Pick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
0: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel... en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
16: Yes!
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
16: Yes!
18: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin's sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
23: Ja, vanochtend bewolkt, enkele buien. Later neemt de kans op hagel en onweer toe. Vanmiddag vallen de meeste buien in het binnenland en het wordt maximaal 19 graden vandaag. En eens even zien hoe het met de donderdagochtendspits gaat. Rick, is het al druk?
24: Ja, nou, 11 files al. Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel. 17 minuten vertraging. Dan de A5, Amsterdam-Hoofddorp bij Hoofddorp, 12 minuten. En de laatste is de A27, Breda-Gorkum bij Werkendam. De vertraging 12 minuten.
23: 3 over 6:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft 4 mensen opgepakt in een onderzoek naar online chatgroepen waarin verkrachtingsvideo's worden gedeeld. Dat schrijft de Telegraaf. Vrouwen werden gedrogeerd en verkracht, ook door hun partners. De Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten en dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn ongeveer 20 klachten over geweest bij de Milieudienst. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. Nou, hij wordt sinds de winter wordt verbouwd. En de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Hadji Moussa. Bondscoach Ronald Koeman die baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. En dat gebeurde niet. En na de rust werd het spel eigenlijk alleen maar slordiger.
23: Het was wel een werelddoelpunt van die Hadji Moussa. Eerlijk.
3: Ja. Grappig is dat hij dus helemaal geen basisplaats heeft.
23: Nee.
3: Dat zit daar vooral ook, ook in dat elftal bij Algerije zitten heel veel van die iconische spelers die ze niet durven te passeren. Eigenlijk voor een Hadji Moussa. Maar dat is een type speler die moet je natuurlijk eigenlijk altijd als jong talent moet je die natuurlijk altijd opstellen.
23: Ik vond het ook zo grappig, dat wist ik helemaal niet. Maar die keeper is dus de zoon van Zinedine Zidane.
3: Ja, klopt.
23: Dat vind ik ook wel een mooi verhaal. En dat hij dan niet voor Frankrijk heeft gekozen, maar toch voor Algerije.
3: Ja. Had hij een gebroken neus of zo, of niet?
23: Ja, ik weet het, speelde met een masker op. Ja.
2: Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland. Dat heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt dat ongeveer 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Komt ook deels door onszelf, zegt een expert. 80% namelijk kans dat het lukt. 5 jaar geleden was het nog maar 70% dat het lukte.
23: Hoezo, ik ga onszelf dan?
2: Nou, dat ga ik nu vertellen. Omdat we wat slordiger worden. We zijn, we letten toch wat minder op. We zijn minder vaak thuis. En ook komt dat omdat we ook veel meer op het werk werken in plaats van thuis werken. Ja. En we letten gewoon wat minder op. Onze aandacht verslapt als het gaat om goede sloten, lampjes laten branden, dat soort dingen.
23: Oh ja.
3: Vroeger was er ook altijd rond vakanties altijd zo'n campagne van de politie, toch?
23: Ja.
3: Let op, of laat je lampje aan en allemaal dat soort.
23: Inbrekers weten ook dat je op vakantie bent.
3: Ja,
23: dan kreeg je zo'n foldertje in de bus. En dan hadden ze inderdaad van die tips, van die tijdschakelaars moest je dan op je lampen zetten. Nou, dan kon je op een gegeven moment als inbreker kon je gewoon kijken. Ging 3 keer het licht precies om 8:45 aan, dan wist je, die zijn niet thuis.
3: Die zijn niet thuis. Ik weet nog vroeger bij mijn opa en oma, als wij daar dan logeerden in de zomervakantie, de buren waren op vakantie. Mijn oma ging dan echt bij de buren ook echt de kranten op andere plekken
23: leggen. Ja, en de gordijnen.
3: En dan verwisselden ze de kopjes en dan ging het gordijn weer half open.
23: Ja. Hey,
3: die had daar een dagtaak aan om maar de suggestie te wekken.
23: Dat er iemand thuis
3: was. Ze zijn
23: er
3: echt wel, hoor.
23: Ja, ze had daar beter gewoon binnen kunnen gaan zitten. Iedere avond 1 uur of 2. Dan was ze sneller klaar.
2: Ja, je moet gewoon je spullen goed opbergen. En opklimmogelijkheden ook opbergen. Zoals kliko's, ladders, dat soort dingen.
23: Maar hoe berg je de kliko op?
2: Ja, misschien achter een bord zetten en niet voor je huis zetten.
23: Oh, zo.
3: Maar de ervaring leert ook van mij dat voordat ze echt bij je binnenkomen, houden ze je huis toch al een week.
23: Vaak wel.
3: Vaak zetten ze zo'n takje tegen de deur. Allemaal dat soort dingen. Bellen ze een keer aan.
5: Ik denk dat ze een keertje aanbellen. En als die bord open gedaan wordt, dan komen ze bij je binnen.
3: Ja. We hebben ons dus vroeger ingebroken. En er bleek achteraf dat wij werden continu gebeld, werd er opgehangen.
23: Oh ja.
3: En in het begin denk je nog van, weet je, mijn zus en ik waren een beetje in die puberleeftijd en met vriendjes en vriendinnetjes en allemaal dat soort dingen. Van, dat is een beetje elkaar. Maar achteraf denk je van, ze hebben ons gewoon dagen met die telefoon in de gaten gehouden. En als er op een gegeven moment 3 dagen, dat was toen nog met de vaste lijn, niet opgenomen wordt, dan gaan we daar eens even kijken.
23: Weet je dat ze niet thuis zijn?
3: Ja, man.
23: Nou, het blijft toch wel, als er eenmaal is ingebroken, ik heb het 1 keer meegemaakt, en vooral de politie komt dan komen ze spooronderzoek doen, en dan zegt uiteindelijk zo'n rechercheur als die weggaat, hou er maar rekening mee dat ze komen terug. Ze komen altijd terug, want ze weten nu wat het te halen is.
3: Ik denk dat
23: en ze weten ook dat je alles gaat vervangen. Dus ze weten precies wat ze bij jou kunnen halen.
3: Maar heb jij niet nog steeds, Tim, dat het aan je knaagt?
23: Nee, inmiddels is dat wel weg.
3: Je bent er toch dubbel door.
23: Maar het is wel echt een vervelend gevoel dat er iemand tussen je spullen heeft lopen neuzen.
3: Ja.
23: En dat het stom is, wij kwamen er echt weken later nog achter van shit. Ze hebben ook de fotocamera meegenomen. Die zouden wij pakken om met vakantie. Dat je hem opeens niet meer kan vinden. Dat je denkt, shit, die hebben ze natuurlijk ook meegenomen.
2: Ja.
23: En dat vind ik wel een gek idee, want er stonden natuurlijk heel veel privéfoto's op.
5: Ja, in jouw geval.
2: Voormalig schaatser Erben Wennemars, inmiddels 50 jaar, is onlangs getroffen door een herseninfarct. Zijn vrouw Renate die heeft een column geschreven in de Stentor. Gelukkig was hij er op tijd bij om gelijk te worden behandeld voor een propje in de hersenen. Ja, de klachten van Erben die begonnen eigenlijk toen hij tijdens een telefoongesprek een vreemd gevoel kreeg en hij steeds warriger ging praten. Hij had opgehangen en toen is hij dus naar buiten gelopen, zodat hij in ieder geval gevonden zou worden als hij bijvoorbeeld neerging.
24: Oh ja, dat is wel slim.
2: Hij was alleen thuis. Nou, gelukkig had hij ook nog de tegenwoordigheid van geest om op de fiets te stappen, in het midden van de straat te gaan fietsen naar de huisarts, gelijk met de ambulance naar de eerste hulp. En ja, hij was er gelukkig op tijd bij, maar het is, nou ja, goed afgelopen.
24: Hij is nu weer in orde, of niet?
2: Ja, hij kan alles weer doen.
3: Hij krijgt wel medicatie, denk ik.
24: Ja, ja, bloedverdunnend.
3: Maar ik zie hem wel eens, hij doet dat hyroxen, weet je wel.
24: Ja.
3: En dat is echt, nou, als je hem dat ziet doen, dan gaat er een beest door die zaal.
24: Dat gaat niet op een normaal tempo.
3: Dat je denkt, hoe kan zo'n man zo fit, zo gezond. Dat is toch bizar? Dat
24: kan iedereen overkomen, dus dat,
3: nou, dat is echt. Dit is echt het praktijkvoorbeeld van inderdaad, het kan iedereen overkomen.
24: Ja. Ik schrok er wel van, wij hoorden het gisterochtend, iets na 10 kwam het nieuws erbuiten, dat je toch zoiets hebt van jeetje, dat is door het oog van de naald in dit geval.
2: Nou ja, fusiepartij GroenLinks-PvdA die mag in ieder geval verder als progressief Nederland, kortweg pro. De Raad van State wees het bezwaar van lokale pro-partijen af, want die bestaan er ook. Tweede Kamer heeft ook nog wat te zeggen. Die stemt volgende week over het veranderen van de naam in pro. En om ze dan een duwtje in de rug te geven, heeft de voorzitter alvast een brief geschreven waarin hij eigenlijk adviseert, stem voor. Dus ja, ze voldoen aan de regels en 13 juni, dan is het echt officieel zover.
24: Oké, dan moeten we dat even aanpassen in alle documenten. Dankjewel, Florentien, voor dit moment. Dit is de ochtendshow met zo dadelijk jouw kans op de badjas. Groen of paars, je mag zelf weten welke kleur je wint. In Lekker na de Wekker, na Harry Styles.

0: American Girls. Is hij inmiddels al klaar met die concert? Ik geloof het nog steeds niet. Hij is nog steeds bezig. Het gaat maar door. Vanavond denk ik dat hij er weer staat.
1: Ik heb geen idee.
0: Ja,
1: ik
0: dacht ik wel.
2: Ik denk dat hij er meer speelt dan Ajax ondertussen.
1: En succesvoller.
2: Ja.
0: Nou. Ja, tot en met 5 juni. Volgens mij vanavond en morgen doet hij nog concerten in de Arena. Harry Styles, American Girls in de ochtendshow.
3: Lekker na de wekker.
0: Ja, laten wij eens even kijken wat we voor je kunnen draaien. Welke plaat mag straks helemaal klinken op de radio? Is dat in het geval van liedje 1, Katy Perry, Last Friday Night? Want Russell Brand is vandaag jarig. En dat is natuurlijk de ex van Katy Perry.
2: Ben ik een keer tegengekomen.
0: Volgens mij hebben ze hebben geen contact meer, toch? Of in ieder geval ze...
1: Wie ben je tegengekomen?
0: Russell Brand.
1: Waar?
2: Ja, in Australië.
0: Oh. Maar hoe herken je Russell Brand dan?
2: Nou ja, die herken je gewoon. Die had toen nog dat lange haar en...
1: Hebben we gesproken?
2: Ja. Hey Russell, how you doing?
0: Hij
2: zat koffie te drinken en ik zat op hetzelfde terras één tafeltje verder. Ja, dat is toch grappig.
0: Ja, dat is toch leuk.
2: Ja.
0: Maar goed, we hebben dus niet voor hem gekozen, maar voor

is dus Katy Perry, Last Friday Night. Daar zetten wij tegenover uit eigen land Alain Clark. Want die is jarig, 47 inmiddels. Die natuurlijk echt hoge ogen gooide met het album waar onder andere Father and Friend op stond. Dat was echt eigenlijk alleen maar leuke liedjes gemaakt in die tijd. Maar deze

and Zone of Father and Friend, zoals het liedje heet. Alan Clark, samen met Dane heette zijn vader volgens mij. Dus optie 2 vandaag. Wat is de leukste? Dat is de vraag aan jou. Je kan het doorgeven via de app van 538 of via 035-538-5538. Want dat werkt ook. Katy Perry dus optie 1 en Alan Clark optie 2. Wat is de leukste? Dat is de vraag aan jou.

0: Ingrosso, Sun is Shining. Nou, dat is vandaag een klein beetje tegenvallend voor de liefhebbers van de zon. Want het wordt nog een beetje slechte dag vandaag.
1: Ja, maar ik had gedacht dat het richting het weekend beter zou worden. Maar dat blijft ook een beetje aanbodderen.
0: Het is allemaal een beetje bijgesteld.
1: Ja, zonde. Ja. Ja. Ja.

0: Venray, want Twan aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hey Twan, hoe is het vanochtend?
1: Ja, goed.
0: Ja, was je aan
1: het
0: doen?
1: We zijn onderweg naar het werk, dus het hoort er ook bij, hè?
0: Ja,
1: we gaan
0: dat is,
1: gewoon door.
0: Precies, gewoon door. Een bedrijf in brandbeveiliging waar jij voor werkt.
2: Oh.
1: Ja, zeker. Mijn eigen bedrijf. Dat is mijn eigen bedrijf.
0: Oh, wat goed zeg. Maar jij gaat bij bedrijven en huishoudens misschien ook wel langs om tips te geven?
1: Nee, wat ik doe is, ik ga naar de bedrijven toe voor advies uit te brengen voor de brandbeveiliging en het keuren en het leveren van brandblussers, brandslanghaspels en dergelijke zaken allemaal.
0: Oh ja.
2: Maar nog, toen ik mijn nieuwe huis kocht, stonden daar nog wat brandblussers die allemaal over de datum waren. Kan je die uiteindelijk nog gebruiken of is dat gevaarlijk of werken ze niet of wat is...
1: Dat ligt eraan. Dat ligt eraan hoe oud dat ze zijn en wat voor blussers dat het zijn.
2: Oh.
1: Er zijn types die niet meer mogen en er zijn nog types die nog wel mogen en die hervuld kunnen worden en dergelijke zaken. Dus,
0: maar het is beter, lijkt me, om een oude brandblusser te hebben dan geen brandblusser.
2: Ja, dat vraag ik me dus af.
1: En ja, dat zou je denken. Ik zou dan zeggen, koop gewoon een nieuwe voor die paar euro.
0: Ja.
1: Maar een oude brandblusser, en heb je er eentje staan en dan voel je misschien wel veilig en dan doe je het niet meer.
0: Ja, precies.
2: Maar is het eigenlijk dan, stel er zit schuim of poeder in of zo, dat komt er dan niet uit of dat werkt niet meer?
1: Ja, dat werkt. Dat kan zijn dat het poeder ingeklonten zou kunnen zijn.
2: Net als een potje, net als een zoutvaatje. Krijg je natuurlijk ook
1: juist.
2: Aha.
0: Want als jullie die dingen keuren, hè, dat heb ik wel eens meegemaakt. Komt er iemand langs en dan staat hij een tijdje met dat ding. En op een gegeven moment gaat een sticker op. Van het ijs weer goedgekeurd. Maar wat doen jullie dan?
1: Wat wij keuren is, er zijn twee type blussers. Je hebt er eentje met een patroon die erin zit en eentje met een... Bijvoorbeeld, wij noemen die altijd onder constante druk. En als je onder constante druk hebt, dan meet je de druk. Je kijkt of je niet beschadigd is. Je haalt de slang eraf. Je kijkt of de diffuser voor of die nog goed is. Enzovoort, enzovoort. Er zitten andere regels aan die wij verplicht zijn om te volgen.
0: Ja.
1: En daardoor is bijvoorbeeld is ons bedrijf dan ook gecertificeerd door het KIWA. Dat zijn van die belangrijke zaken. En daar worden we ook op geaudit. Of hij ook alles keurig conform de normen die er zijn.
0: Ik kan me voorstellen. Ja, ik neem meteen terug dat ik het idee heb dat jullie maar een beetje dat ding keer in de rond draaien. En dan denk ik, stikker erop en door.
2: Is het ook zo dat op de vrijdagmiddagborrel wel eens een grapje als bij jullie op kantoor denkt van...
0: we trekken hem even open.
2: We trekken even de
1: fles
2: open.
1: Ik kan je vertellen, dat gebeurt ook wel eens ooit.
0: Je hebt een regelmatige schuimparty, begrijp ik. Ja,
1: zeker.
0: Twan, wij hadden vandaag Katy Perry als optie 1, Last Friday Night. Alain Clark met zijn vader, Father and Friend, optie 2. Wat moet het worden?
1: Optie 2.
0: Dat is de leukste.
1: Ja, vind ik wel.
0: Helemaal goed, gaan we die draaien, want daar kwamen de meeste stemmen op binnen. Voor jou een badjas, groen of paars?
1: Ik doe een keer een paarse.
0: Een paarse, nou. Wij zorgen dat een paarse jouw kant op komt. Veel plezier daarmee en maak er een mooie dag van vandaag, gaat van.
1: Prima, dankjewel.
0: Meeste stemmen gelden en daarom is dit de winnaar vandaag. Father and Friend. Oh.

0: Weekend, Alain Clark bij 58. In de ochtendshow waar vanochtend voor de allereerste keer luisteraars van deze radiozender richting de Verenigde Staten worden gestuurd. Tenminste voor dit WK voetbal. Dat gaan we overigens vaker doen, dit toernooi. Maar de eerste wedstrijd, dat is de wedstrijd tegen Japan. Die wordt op 14 juni gespeeld. En jij kan daarbij zijn in het stadion. Wij regelen de vlucht voor je. Je gaat dus de wedstrijd zien. Je krijgt zakgeld mee, $538. En een hotelovernachting is ook voor je geregeld. Kortom, je hoeft je nergens zorgen over te maken. Behalve je outfit, want dan moet je zelf regelen.
1: Nou ja, dat is ook vrij eenvoudig.
0: Dat is,
1: Oranje. Louis van Gaal zei toch dat hij altijd bij de wedstrijd een oranje onderbroek had?
0: Ja, dat zei hij ook.
1: Dat was zijn bijgeloof, toch? Ja. Die had hij in zijn tasje zitten. En dan
2: zijn je een beetje bijgeloof.
1: Truus deed hij erin.
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik moet wel zeggen, als ik een ladder zie, zou ik er nooit onderdoor lopen.
1: Nee, maar het is niet zo als jij een wedstrijd van het Nederlands elftal gaat kijken, dat je eerst 3 keer om de bank heen loopt. Dan winnen ze.
2: Of dat je 4 keer naar de koelkast loopt.
0: Ik betrap mezelf er wel op dat ik vaak afklop. Als je dan iets zegt van, nou, ik heb dit of dat nog nooit meegemaakt en dat is iets dat je niet wil, dat je dan zegt, maar klop het wel even af.
2: En hoeveel is het 3 keer, hè?
0: Ja, dat hou ik wel geen rekening mee. En eigenlijk moet het, geloof ik, ook op ongeschilderd hout. Want anders werkt het niet.
1: Ook op de wc-potten.
0: Afkloppen. Ja. Maar
1: 3 keer.
0: De wedstrijd in de Verenigde Staten. Ja. Kan jij dus gaan bekijken als je de scheidsrechtersfluit voorbij hoort komen. En we gaan sowieso even fluiten zometeen. Dus haal het niet door elkaar. Want we gaan even contact leggen met het NK Vogelfluiten.
1: Is dat weer?
0: Dat is weer.
1: Oké.
2: Okay. Jij kon wel aardig fluiten.
0: Nee, ja, ik fluit vals.
2: Ja, maar je kon wel fluiten. Het nieuws kan niet fluiten, ik kan niet fluiten.
0: Jawel toch, je kan wel fluiten.
2: Nee, ik kan echt absoluut... Nee. Ja, ik kan echt niet fluiten.
1: Je tuit ook je mond heel raar.
2: Ja, maar... Ja, je doet toch zo? Je moet toch een tuitje maken?
1: Ja, jij hebt een heel raar...
2: Ja, ik heb een raar tuitje.
1: Je hebt een raar mondje.
2: Ja, dus een raar, nou, dat past overal op, hoor. Maar
1: gaat om je bovenlip. Die krijg je niet goed...
2: Ik kan niet fluiten.
1: Grappig.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Moeten we je een keer op fluitcursus sturen?
2: Nee, ik kan het echt niet.
0: Zometeen dus meer daarover in de ochtendshow.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
5: Dat zeg ik.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
10: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hak je dag!
12: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
12: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
15: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
15: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
5: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
17: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
5: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez. Vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, maar het is WK!
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
25: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
26: Altap.
25: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
27: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
28: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
27: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
29: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
30: 538 Nieuws.
31: 7 uur.
32: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een organisatie die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers wil helpen is boos op het COA. Het gaat om Migrate, dat tentjes neerzet voor asielzoekers die de laatste bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mensen opgepakt. Er werden invallen gedaan en computers, telefoons en SD-kaartjes in beslag genomen. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door hun partner en bekenden werden verkracht. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want Oranje kreeg volop kans om een doelpunt te maken. Bondscoach Ronald Koeman die vindt dat Nederland soms te lief is en een stuk agressiever moet zijn. Dan het weer. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land zelfs onstuimig met pittige onweersbuien. Aan zee, daar kan het hard waaien en het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan de files. Ja. En waar je die tegenkomt, gaat Rikje nu vertellen.
2: Het zijn er 12. Begin op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord. 12 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam. 13 minuten. En de laatste is de A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug. De vertraging 16 minuten.
33: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
34: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2/2 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
35: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren

0: onvergelijkbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: Dit is
1: de 538 ochtendshow.
0: Ja, dat zeg ik. 9 over 7. Leuk dat je luistert. Even wat nieuws met je behandelen, want voormalig commandant der strijdkrachten, Mart de Kruijf, die reageerde bij Eva op het nieuws dat Oekraïne aanvallen op Sint-Petersburg heeft uitgevoerd. Volgens de Kruijf wordt Rusland nu diep in eigen land geraakt en dat is niet goed voor het moreel van de Russen.
2: Moskou, Sint-Petersburg, dat zijn natuurlijk wel de doelen die je aanvalt als je de oorlog dus terugbrengt naar Rusland. Dat is wat ze doen. En daar ligt wel een band met aanvallen op Kiev natuurlijk. Als jij onze hoofdstad aanvalt, en dat doen ze op een gruwelijke manier, dan kunnen wij ook jou raken waar jij kwetsbaar bent en jouw belangrijkste.
0: Ja, dat was een hele belangrijke economische bijeenkomst in Sint-Petersburg. Dus het was extra gênant voor Poetin dat op dat moment daar een olieraffinaderij in vlammen opging, onder andere. Na aflopen van de nederlaag tegen Algerije in de uitzwaaiwedstrijd van gisteravond reageerde Virgil van Dijk bij de NOS op het verlies.
3: Dit wil je niet, dat is afscheidswedstrijd, uitzwaaiwedstrijd. En als je naar de wedstrijd kijkt, denk ik dat we de eerste helft hadden we 2-0 minimaal voor moeten staan. Maar ja, daar staan we niet. Hopelijk komt die scherpte heel snel eraan en maken we het wel af.
0: Ja, dat zou mooi. Het was extra gênant voor Poetin dat op dat moment daar een olieraffinaderij in vlammen opging, onder andere. Na aflopen van de nederlaag tegen Algerije in de uitzwaaiwedstrijd van gisteravond reageerde Virgil van Dijk bij de NOS op het verlies.
3: Dit wil je niet, dit is afscheidswedstrijd, uitzwaaiwedstrijd. En als je naar de wedstrijd kijkt, denk ik dat we de eerste helft hadden we 2-0

0: Hij wist er geen één te benutten. Iets dat bij zijn eigen ploeg normaal gesproken altijd lukt. Hij reageerde zelf voor de camera. Maar luister even, hij klinkt niet helemaal... Of misschien klinkt hij altijd zo.
1: Ja, een beetje mixed gevoelens. Natuurlijk weer verlies, geen goed resultaat. Veel kansen wel gecreëerd, het liefst wil je scoren, maar dat is het eigenlijk.
2: Je bent gevaarlijk vandaag ook, je krijgt je kansen, maar dan gaan ze er hier net niet in, hè?
1: Nee, vandaag niet, maar dat is ook het leven van een spits.
0: Een beetje alsof hij... Ja, was op een tik ook teleurgesteld dat dit gelukt
3: was. Van Summerville?
0: Ja, die deed het leuk.
3: Dat was nog even een frisse...
0: Dat was... Een hoop mensen hadden op voorhand zoiets van... waarom laat je hem op die positie spelen? Want ja, je hebt hem eigenlijk nog nooit gezien.
4: Nee,
0: daar,
4: maar hij deed het hartstikke goed.
0: Hij deed het hartstikke goed.
3: Leuk, ik denk echt met dat soort frisse gasten... Ja. Robby die in topvorm is.
4: Robby, ja, absoluut.
3: Gaat helemaal goed komen.
0: En zo
3: meteen. Laten we ons niet door dat 1-0'tje nu...
0: En Denzel Dumfries speelt zo meteen weer mee, jongens.
3: Ja, man.
0: Die was er nu niet bij. De brommer uit Barendrecht.
3: Die
0: zo meteen gaat. Moet jij eens kijken.

0: Nou, redelijk. 18 files. En de file met de meeste vertraging die staat nu op de A50. Prachtige Arnhem-Os tussen Valburg en Maasbrug. De file is 12 kilometer lang. En de vertraging nu 21 minuten.
1: Dus

0: Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? 7:15. Tijd geworden voor de smulschijf van deze week. En die is van Bakermat.
1: En dit is de nieuwe smulschijf.

0: de hit vandaag die hij ooit scoorde. Maar dit is de nieuwste met Rani. En deze week de Smul schrijft bij ons I Love Life. 18 over 7. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, ja. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou.
1: Waar hebben mensen het vandaag over?
0: Ja, nou ja, mensen zouden het kunnen hebben over het feit dat je vandaag op 538 kans maakt op kaarten voor het WK voetbal. Dat heeft geen enkele radiozender, alleen 538. Hoor je de scheidsrechter fluiten, dan mag je bellen. Waar mensen het ook over zouden kunnen hebben, en dat heeft ook iets met fluiten te maken, dat is het NK Vogelfluiten.
2: Ja, is dat niet in Utrecht?
0: Ja, in het Giftpark vindt dat plaats.
2: Prachtig park.
0: Daar wordt vandaag gekeken welke vogelfluiter de beste van Nederland is. En misschien is dat wel regerend kampioen Ad van Seggelen. Ad, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want jij bent de titeldrager.
3: Ik ben de titeldrager, ja.
0: Werd er nou direct al gefloten, Ad?
3: Nee, er werd niet gefloten. Dat was scheidsrechter, denk ik.
0: Oh, oké. Hey, even voor de mensen die het helemaal niet kennen. Wat houdt het precies in, het NK Vogelfluiten, Ad?
3: Ja, volgens mij wordt het georganiseerd door het programma Vroege Vogels van BNNVARA.
0: Oh ja, dat zijn onze collega's. Ja,
2: die zijn al lang wakker.
0: Ja, die zijn nog vroeger dan wij eigenlijk.
3: Ja, daarmee het ook Vroege Vogels, denk ik.
0: Oh. Ja, dat is het. Maar er wordt gekeken wie het beste vogels kan imiteren.
3: Ja.
0: En jij bent dat... is het je één keer gelukt of meerdere keren al dat je de titel...
3: Nee, ik heb vorig jaar gewoon mijn dochter had een filmpje opgestuurd. En toen heb ik met de koekoek heb ik daar het kampioenschap gewonnen. Er waren ongeveer 18 finalisten.
0: Ja, ook 18 maar liefst. Zo.
2: Fluit een koekoek? Die zegt toch gewoon koekoek?
3: Nee. Ja, nee, het is meer koekoek. Het is dus het geluid, ja.
0: Ja, ja.
3: Het koekoekgeluid.
0: Oh.
2: Ja, ja.
0: Maar even op een gegeven moment...
3: Het mocht alleen maar Nederlandse vogels zijn, dus geen hoenders of zo. Dus het was echt alleen maar vogels.
2: Het is ook echt een NK, hè?
4: Ja,
3: Nederlandse. NK.
0: Het is echt voor...
2: Geen WK, anders heb je
0: maar
2: natuurlijk
0: in inheemse diersoorten dus, als ik het goed begrijp.
2: Ja, ja. Een toekant kunnen doen of zo.
0: Ja, nee, dat gaat niet.
2: Nou, is van de Valk.
0: Oh ja, natuurlijk. Die zouden
3: Nou, er was een jongetje en die deed een wespendief na, maar uiteindelijk was het dan het geluid van de harpij uit Afrika. Dus,
0: nou.
3: Maar dat gelden niet.
0: Ik ga ervan uit dat hij keihard gedisqualificeerd is.
3: Ja, het zijn gewoon Nederlandse vogels die je moet proberen na te doen.
2: Dus dan hebben we de mus, de spreeuw.
3: Ja, de spreeuw en vink en merel. Ja. En, noem maar op.
0: Ja, okay. Ja. Maar even, Ad, wanneer kwam het moment dat jij doorhad van... jeetje, ik ben eigenlijk best een hele goede vogelimitator.
3: Ja, nou, dat is eigenlijk al van jongens af aan.
0: Oh.
3: Vroeger dan fluiten we op een notendop. Het was dan tussen je handen en dan vloot je hem hoog na. Ja.
2: En op een graspriet?
3: Ook een graspriet ook. Ja, dat tussen je vingers nemen. Ja. En dan, ik pluit dan ook op mijn handen.
2: Ja, ja.
4: Graspriet.
3: Ja, dan is een graspriet tussen je handen. En dan kun je daarop blazen. En dan komt er een geluid uit.
0: Ah, maar even bij het NK mag denk ik alleen maar op de handen gefloten worden.
3: Nee. Je mag ook gewoon een kleine vogeltje. Gewoon fluiten, maar ik... ik doe het op mijn handen.
0: Ja, ja. Nou, vorig jaar heb jij gewonnen met de imitatie van de koekoek. En wij zijn natuurlijk ongelooflijk benieuwd, Ad, hoe de koekoek dan klinkt als jij hem imiteert.
3: Ja, ik kan hem nog wel proberen een keertje weer te doen, hoor.
0: Ja, ik weet, het is alweer even geleden.
2: Ja.
0: Het is misschien een beetje weggehebt, maar...
2: Even de boel opfrissen.
0: Ja.
3: Even wachten, hè?
0: Even luisteren.
2: Ja, pizza.
0: Kom maar. Ja.
2: Ja. Kan je nog één keer doen?
3: Ja.
2: Oh ja.
3: Jullie blijven ook altijd aan de gang, hè?
2: Ja.
0: Ja, dit is wel echt
2: heel leuk. Het is wel 3 uur.
0: Je waant je onmiddellijk in het bos als je dit hoort. Ja. Ontzettend lekker.
3: Ik kom op meteen normaal. Als het broedseizoen begint van de koekoek.
2: Ja.
3: En ik doe hem na, dan kom je bij mij voor boven. Gewoon op de deur zitten. Ja.
0: Meen je dat? Dus jij kan hem zo goed imiteren dat de echte koekoek. Weet jou niet van een soortgenoot te onderscheiden?
3: Ja, hij was vorig jaar 95% tegen het echte geluid.
0: Wow, zo.
3: Met de AI hebben ze meestal dan.
2: Echt knap. En wat doe je dit jaar dan?
3: Ik ga dit jaar de tortelduif doen. De Turkse tortel.
2: De Turkse tortel.
0: Oh, en wat zeg je? Jij zit net te vertellen, het moet in Nederlands.
2: En wat ga jij doen? De Turkse tortel.
0: Dat is vraag om moeilijkheden.
2: Ja, dat is gewoon
3: In Nederland is het allemaal voor een klein beetje inheems geworden. Hè, toch?
0: Oké.
2: Maar hoe klinkt,
3: in Nederland.
2: Hoe klinkt de Turkse tortel?
4: Ja, goed, dat weet iedereen.
3: Ik ga hem voor je doen.
0: Ja, ik ben benieuwd. De Turkse tortel.
2: Nou, daar komt hij. Oh ja. Een beetje... Ja, een soort twee trap.
3: Je wordt
2: er
3: morgen wakker van dat beest.
2: Oh, ja. Is dat de Turkse tortel? Oh,
0: maar dat is toch gewoon een duif?
3: Of nee, dat is de houtduif voor jong, maar dit is de Turkse tortel.
0: Ah. Hoe klinkt de houtduif ook alweer?
3: Ja, die houtduif die heb ik nog niet in mijn repertoire. Die hebben een beetje een overslag.
0: Oh, wat hebben die? Een overslag? Oh, nou, dat
3: ja,
0: weet je
3: die
0: toch?
3: Hebben een iets ander geluid. Dus ja, goed. Je moet doen waar je goed in bent.
0: Ja, nee, zeker. En als jij zegt van ja, de Turkse tortel, dat is echt mijn specialiteit in de houtduif, dan moet ik nog even op oefenen. Dan zou ik daar niet mee naar het NK gaan. Dat is,
3: Nee. Ja, maar ja, luister, het is ook wel heel gezellig hoor, trouwens. Hoor.
0: Ja,
3: het is heel leuk om te doen, echt. Maar jou was echt een geweldig mooi toernooi, ja.
0: Maar is dat ook, houden jullie na het NK als vogelimitatoren ook een beetje contact met elkaar?
3: Nee, echt helemaal niks. Nee. Oh, die mensen kwamen van alle kanten, van Amsterdam en van Drenthe, want er was één man die deed een Drentse raaf na, ja.
4: Maar is het zo dat je een week van tevoren even gaat oefenen, of ben je hier het hele jaar eigenlijk wat
5: terug mee? Ik denk het hele jaar.
3: Nee, dat zit gewoon in mijn handen, dat zit er gewoon in.
0: Ja.
3: Kijk, met de andere vogels, gelijk ook de chif-chaf, ja, dat is ook zo'n, dat is weer een heel ander geluid, maar ja, dat is misschien wel weer degene die ik ga doen, mocht ik dit jaar weer gaan winnen, dan wordt dat mijn volgende vogeltje.
0: Hoe klinkt die dan, de chif-chaf? Had toch even benieuwd.
3: Oh, ja. Dat is chif-chaf.
2: Ja, dat hoor je er
0: ook
2: in.
0: Ja, die is ook een stuk hoger meteen.
3: Ja, veel hoger, maar dat fluit je dan door je mond, hè. Dus de andere lui zijn met mijn handen.
0: Ja. Nou, spannend, Ad.
2: Ja, hoe laat waren
5: vroege vogel?
0: Wanneer vindt het plaats?
3: Vanavond om 8:00 in het strandpark.
0: En iedereen kan komen kijken?
3: En iedereen kan komen kijken. En ik weet niet hoeveel mensen er dat meedoen. Vorig jaar waren dan zeg maar 18 finalisten, omdat de mensen daarop moesten sturen.
0: Ja.
3: En we zien het wel. Ik ga er naartoe en ik hoop er weer een hele leuke avond van te maken. Nou. We rijden straks lekker gezellig aan naar Utrecht. Ik ben met pensioen, dus ik heb tijd genoeg.
2: Oh, ik denk dat ik wel even langs ga. Ik wel vlakbij het geven.
0: Oh, dat is leuk. Vanavond is vanavond om 8:00.
2: En als ik daar altijd even de Turkse tortel live kan zien doen,
0: dat zou ik even,
2: vind ik wel leuk.
5: Nou, de kans dat jij vanavond live daarbij bent...
2: Dat is om 8:00, hè?
5: Net zo groot dat ik vanavond seks heb.
0: Je weet het nog. Ad, we wensen je ongelooflijk veel plezier en succes vanavond.
2: Pak die prijs.
3: Dankjewel.
0: En laten we hopen dat wij dan vanochtend hebben gesproken met de kerstverse.
2: Ja.
0: De kakelverse eigenlijk. En vogelfluiten.
3: Nee, dat mag niet gekakeld worden. Geen
0: hoender. Oh, is dat ook nog? Jeetje, wat zijn ze streng.
2: Jeetje.
0: Nou, veel plezier vanavond, Ad.
3: Dankjewel.
0: En tot snel. Ad van Zeggelen, de NK Vogelfluiten.
2: Misschien is het leuk als je nu in de auto zit en je denkt van ja, leuk wat die Ad allemaal kan. Maar ik heb bij mij schuilt er ook nog een goede vogel.
0: Oh, dat is leuk, ja.
2: Hè? Kan ook een vreemde vogel zijn. Of een pechvogel. Pechvogel.
0: Stuur maar even in via de F-vogel.
2: Niet van goede tijden, toch?
0: Wie?
2: Erik Vogel.
0: Dat is Ludo. Nou, stuur maar in. Via de app, er zit zo'n hele mooie audiofunctie in. Dan kan je memootjes deze kant op sturen. Even jouw vogelimitatie. Ja. We maken maar straks even een mooie samenvatting van om te horen of onder onze luisteraars. Misschien zit er wel een kerstmis.

0: Supreme, bij 538, de ochtendshow voor de donderdagochtend. Terwijl langzaam maar zeker de appbox hier volstroomt met de luisteraars die vogels aan het nadoen zijn. We zullen zo meteen even laten horen wat er allemaal
1: binnen.
0: Ja, we hebben, er zit een hoop talent tussen.
2: Leuk.
0: Ja, dat heb ik al gehoord. Zo meteen even een kleine bloemlezing. Een samenvatting van wat er is ingestuurd. Florentine heeft ook het laatste nieuws.
3: Wat mag je niet meenemen naar het WK? Ja, de regeltjes zijn aangescherpt. Straks meer.
0: Serieus, staat voor je klaar. Justin Bieber is onderweg en je maakt straks kans op WK-kaarten.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Oranje

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
11: Thanks.
8: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
14: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
4: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
3: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
5: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Hey, goedemorgen. Vanochtend bewolkt, enkele buien die ook vallen. Later neemt de kans op hagel en onweer toe. Vanmiddag vallen de meeste buien in het binnenland en het wordt 19 graden maximaal vandaag. Hoe is het op de weg, Rick?
10: Ja, 43 files. Dit zijn de belangrijke knelpunten. A1 Apeldoorn Amersfoort bij Voorthuizen, 15 minuten. Dan de A2 Maastricht Eindhoven bij Leenderheide, 16. En de laatste is de A67 Venlo Eindhoven bij Geldrop. Daar is de vertraging nu 16 minuten.
9: 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie heeft 4 mensen opgepakt die in een chatgroep zaten waarin verkrachtingsvideo's werden gedeeld. De vrouwen werden gedrogeerd en verkracht, vaak door hun partners of bekenden. Tieners die extreem dik zijn, die kunnen voortaan een maagverkleining vergoed krijgen vanuit het basispakket. Het gaat volgens het Zorginstituut om kinderen die al van alles hebben geprobeerd, maar toch maar niet afvallen. Een uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want Oranje die kreeg volop kansen om een doelpunt te maken. Ja, Koeman die vindt dat Nederland soms te lief is en wil dat we wat agressiever gaan zijn.
10: Mag ik even één
12: land spreken?
10: Nou, nee, één naam noemen. En, ja, dan moeten jullie zeggen de eerste reactie. Ja?
12: Ja, ja.
10: Memphis Depay.
9: Ja, dat was niet best gisteren.
12: Nee.
9: Nee.
12: Die had, we hadden hem niet gemist als hij niet gespeeld had.
10: Maar die moeten. Hij gaat mee, toch?
12: Ja, zeker.
10: Mee.
12: Ja, zeker. Maar hij is de grote man voor Koeman.
10: Die moet je. Ja, ik weet, Ronald luisterde naar dit programma. Nooit meer opstellen. Ja.
9: En toch de grap is, er zijn heel veel spelers die wel zeggen van wij trekken ons op aan het persoon Memphis Depay. We vinden het prettig als hij erbij is in de groep.
10: Echt waar?
9: Ja, dit schijnt dat die spelers echt met hem weglopen.
10: Er zijn toch wel betere te vinden?
12: Nou ja, ik denk namelijk dat die er niet zijn.
10: Tuurlijk wel.
12: Noem er eens één.
10: Wout.
12: Noem er eens één.
10: Weghorst.
12: Nee, maar dat, is,
9: dat was ook niet goed, hoor, gisteren. Die heeft volgens mij geen bal geraakt.
12: Nee, man. Nee. Zat ook in de dugout. Dus misschien.
9: Hij heeft meegespeeld,
12: toch? Zeker, zeker.
11: Wie naar het WK voetbal gaat in Amerika, die mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is nu echt vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat je wel een lege, doorzichtige fles tot 1 liter mocht meenemen. Maar net veranderd om mensen maar te laten betalen natuurlijk voor die fles. Echt commercieel. Je mag overigens ook geen grote of niet doorzichtige tassen meenemen. Geen glaswerk, geen eigen eten, geen eigen drinken. Geen paraplu's, geen vapes of sigaretten.
12: Maar dat is toch in elk stadion?
11: En geen lawaaimakers zoals vuvuzela's.
12: Oh. Ik denk dat het, als je
11: fluitjes ook niet.
12: Als je naar de arena gaat, dat je ook geen liter fles drinken mee mag nemen. Of je eigen zakje met broodjes.
9: Mag niet?
12: Nee, dat denk ik niet.
10: Nou, eigenlijk mag het wel, want je bedoel, ze kunnen, niemand kan je verbieden om eten mee te nemen.
12: Natuurlijk wel. Als er een bord hangt van het is hier verboden, dan mag het toch niet?
11: Maar ik denk dat de controles daar iets strenger zijn dan hier.
9: Dat gevoel heb je wel,
11: Ik zou het niet proberen in ieder geval. Boer Frank dan, uit Rosmalen, die maakt iets heel geks mee. Hij heeft een heel groot terrein van 85.000 vierkante meter. En dat moest bezaaid worden met gras. Hele klus natuurlijk, maar het werd geen gras.
9: Frank. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
9: Het werd geen gras, maar dat is geen gras. Je zaait gras en dan komt er gras, toch?
12: Ja.
13: Ja, dat klopt. De natuur doet wat hij wil. We zaaien gras, ja, dat klopt. Kruidenrijk grasland.
9: Ja.
13: Gewoon normaal grasland, niks aan de hand.
12: Niks.
13: Nee, toen zagen we eigenlijk natuurlijk een week of twee geleden al, ja, het wordt wel een beetje kruiderig. En we zijn in de biologische landbouw natuurlijk wel gewend dat er iets meer onkruid in zit, zeg maar, tussen aanhoudstekens. Maar toen werd het in één keer vorige week helemaal rood. En tuurlijk, toen zei we van, oh, nu hebben we iets anders. En ja, het werd zo mooi. En uiteraard, je kunt met klaprozen kun je ook niet gebruiken als veevoer. Dus hebben we maar laten staan.
9: Want het werden klaprozen in plaats van gras.
13: Het werden helemaal klaprozen. Het is gewoon 8,5 hectare. Allemaal klaprozen. Eén rode hier.
12: Maar heb jij het zakje, je verkeerde zakje zaad gepakt bij de welkopen?
13: Ja, het is wel goed. Sterk zaad, zeg maar.
9: Ja.
13: Maar nee, het is gewoon grashaat. Maar goed, de natuur doet wat hij wil. Maar en natuurlijk zit er klap.
10: Dat kan toch niet?
13: Het is ja, het kan natuurlijk wel. Klaprozen zitten natuurlijk ook in de grond. Alleen, ja, hier is de klaproos de lachende eerste. En de boer de lachende tweede.
9: Ja, ja.
13: Want het is helemaal rood.
9: Maar is degene die het zakje gevuld heeft dan een beetje uitgeschoten met de pap?
13: Ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Ja, het is al toch gebeurd. Wat het dan precies vandaan komt, zal een samenloop van de positieve omstandigheden zijn, zullen we zeggen.
9: Ja, maar ik zie hier ook een foto van jou in dat veld. Het is wel een prachtig. Het ziet er geweldig uit.
13: Ja, die mensen, zeg maar, het is op een landgoed Haanwijk van Brabants Landschap. En dus er komen heel veel fietsers, wandelaars langs. Die vinden natuurlijk allemaal prachtig.
9: Ja.
13: Die denken, nou, dat is bewust voor ons gezaaid. Nou ja, goed. Dan geven we maar een positieve draai aan. Zeggen, ja, goed, ja. Klaar.
12: Maar het ding is, jouw koeien hebben geen eten.
13: Nee, dan moeten we dus de andere perceel. Dan moeten we natuurlijk zorgen dat er wel voldoende gras blijft komen. Anders wordt de koe wat aardig een beetje boos. Ja.
9: Maar dit is een financiële strop toch een beetje, denk ik?
13: Ja, dat is het zeker. Dat, absoluut. Maar ja, goed. Dat enigszins waar de mens moet plagen. Ja?
12: Ja. Wat een mooie man ben jij.
9: Ja, dit is een hele positieve boer. Zo, normaal gesproken zijn ze wat klageriger, toch, die boeren?
13: Ja, maar je moet het ook positief zien. Het is een goede PR natuurlijk voor de landbouw. We wouden bloemen zaaien. Meestal zaaien we akkerrand met bloemen.
9: Ja.
13: Alleen nou hebben we een beetje ons quotum gehaald voor de komende 20 jaar.
9: Nou, wat goed, man. Maar even, waar praat je over? Wat is het financiële gemis voor jou als het nu geen gras is, maar 85.000 vierkante meter met klaprozen?
13: Ja, kijk, je gaat zo'n klaprozen wel straks weer een keer, zeg maar, maaien. Dat doe je dan afvoeren. En dan ga je maar weer een keer volgend jaar een keer nieuw gras inzaaien op het eind van het jaar.
9: Ja. Nee, maar wat kost het jou dat het fout is gegaan? Daar ben ik gewoon benieuwd naar.
13: Nou, ik denk ik 700-800 euro per hectare. Dus,
9: dat is toch als je bij elkaar optelt. Ja,
13: ja.
9: Het gaat toch om een hoop geld.
13: Ja, het gaat om een hoop geld. Maar ja, goed, je kunt dat niet. Je kunt dat toch niet turnen. Dus,
9: maar kun je er iets mee met die klaprozen?
13: Ja? Nee, daar kun je eigenlijk niks mee. Nee, het is eigenlijk mooi en dadelijk over 2 weken dan zijn ze uitgebloeid. En dan is het gewoon weer hopelijk dat het gras wat eronder zit, een klein beetje gras, dan weer gaat groeien. Dat hopen we dan. Ja.
9: Nou Frank, ik ben in ieder geval blij dat je
12: kan
9: lachen. Ja, kunnen we kijken? Kunnen we iets doen?
13: Nou, wat kun je doen? Ja, veel foto's maken. Ja. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk wel een heel mooi plaatje.
9: Ja, en je vraagt ook een donatie toch aan voorbijgangers?
13: Nou ja, we zijn voor de gekkigheid. Nou, we hebben er maar een QR-code bij gezet. Ja. Nou, wat is het toe waard om zeg maar een mooie foto te maken in je gezin of met je paard of wat het dan is. Want we krijgen de gekste aanvragen.
9: Ja.
13: Nou, zeggen we, dan gebruiken we dat zomaar. En dan kunnen we volgend jaar misschien weer opnieuw indraaien.
12: Nou, ik kan me voorstellen, als jij bijvoorbeeld net getrouwd bent en je wil een huwelijksshoot doen. Dan is het toch fantastisch als je tussen die klaprozen kan staan.
11: Het is in Sint-Michielsgestel, toch? Oh. Bij Haanwijk.
13: Ja, Sint-Michielsgestel op Haanwijk. Ja.
9: Oké, nou, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in een 85.000 vierkante meter klaproos. Komt dat zien. Frank, fijn dat je er in ieder geval om kan lachen. En ik hoop dat het volgend jaar allemaal beter gaat met de perceel.
13: Ja, is goed. Okay, hey, dankjewel voor het bellen.
9: En een mooie dag, hè.
13: Bye. Oké, dankjewel.
9: Ja, wat een leuke boer Frank.
13: Ja.
9: Frank van Wagenberg. Klein beetje pech, maar hij maakt er maar het beste van.

0: hoef je in principe niet je excuses voor aan te bieden. Justin Bieber, leuk liedje gewoon. 9 minuten voor 8 uur in de ochtendshow. We hadden net even de regerend Nederlands kampioen vogelfluiten aan de telefoon.
1: Hou nog eens op met die fluit.
0: Ja, het NK vogelfluiten.
2: Bij, op de tribune bij FC Twente is dat ook. Twente zit toch zo'n fluitje altijd.
0: Is dat zo, Twente? Ja,
2: dacht bij Twente dacht ik altijd dat ze daar een fluitje doen.
0: Oh.
2: Dat is in een wedstrijd is dat zo irritant.
1: Oh, de scheidsrechter. Maar
2: nee, gewoon iemand in het publiek die heeft zo'n fluitje volgens mij. Ik dacht dat het Twente was,
0: Het komt mij niet bekend voor, maar... kampioen, Nederlands kampioen vogelfluiten... Ja, die je net even bij ons in de uitzendingen aan het uitleggen was... dat vanavond om 8 uur weer een nieuw Nederlands kampioen kan
2: schappen. Ging de Turkse troetel doen, toch?
0: Ja.
2: Nee, of hoe heet dat ding?
0: Ja, de Turkse troetel.
2: Ja.
1: Nee.
2: Ja.
1: De Turkse troetel.
2: Zeker.
0: In ieder geval een duif ging je nou doen. De
2: Turkse troetel.
0: Tortel.
2: Oh, tortel.
0: De tortel. Ja, de Turkse tortel. Ik kan wel even laten horen hoe die klinkt.
2: Oh ja. Dat is een duivachtige.
0: Ja, het is een duivachtig dier. Die gaat hij vanavond proberen na te doen. En als hij dat goed doet, is hij wederom Nederlands kampioen. Maar wij wilden even van onze luisteraars weten... of wij ook een beetje vogelimitatoren onder onze luisteraars
1: hebben.
0: Die hebben we, hoor. Dit is er allemaal binnengekomen. Nou, luister even mee.
2: Gaan we raden.
0: Oh ja, geen idee.
3: En dit is een heese mus.
0: Oh.
3: Tulp, tulp, tulp.
2: Oh ja, wat is dit ook alweer? Een beetje merel. Achtig.
4: Klinkt wel. Nou, ik heel de tijd in de auto te fluiten. Bedankt hoor.
0: Hoi, hoi.
2: Is weer kalkoen of zo?
0: Kalkoen, denk ik.
2: Ja.
5: De pauw.
2: Oh.
0: Ja! Die is goed.
2: Wauw.
6: Dit is een vogel uit Australië, de kookaburra. Komt ie aan.
0: Ja, je kan erop wachten natuurlijk. Hè.
2: Leuk.
0: Nou, we hebben
2: een goede vogelaars.
0: Er zitten lekkere vogelaars onder onze luisteraars. Leuke luisteraars hebben
1: dat
0: wij.
1: Sowieso.
0: Ja, de leukste van Nederland. Zullen we eventjes de grootste hit van dit moment draaien?
2: Absoluut.
0: Cheerio.

0: Gisteren die kuip,
1: vogel ook nog aan het eind. Hier zit ook nog een vogeltje aan het eind.
0: Hij werd in de kuip gedraaid. Nou, dat ging echt... meerdere keren heb ik er voorbij horen komen.
1: Grappig ook dat je deze plaat vaker kan horen.
0: Met gemak. Maar er is niemand die zegt... Nou,
1: gaan we weer.
0: Gaan we niks.
2: Maar wat moet zo'n jongen ook wel niet meemaken dat hij eens bekend is?
1: Ja, en het is ook iemand, we hebben hem nu een paar keer gesproken hier in de ochtendshow ook. Het is zo'n leuke gozer. Je gunt het hem ook echt van harte. Ja, niet dat wat anderen niet gunnen, maar hij geniet er ook echt van. En dat is leuk.
3: Maar het kan ook gevaarlijk zijn hoor, ineens zo succesvol.
1: Ja, jij zegt probeer maar eens hier overheen te komen.
3: Nou, dat één. En je maakt natuurlijk, je krijgt van alle kanten aanbiedingen, zowel financieel, maar ook vrouwen die ineens veel stukken interessant. De verleidingen liggen overal.
1: Ja, ja. Maar hij kwam mij over als een nuchtere gast. Een nuchtere jongen die daar wel mee om kan gaan. Zometeen vervolgen van dit radioprogramma met onder andere de scheidsrechtersfluit. Dus wij stoppen met de vogels, maar we gaan over op de scheidsrechtersfluit. Als je die zo dadelijk voorbij hoort komen, zou ik zeker even bellen naar de studio. We hebben kaarten liggen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Jij bent in het stadion tijdens de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Die wedstrijd die wordt gespeeld in Dallas en jij kan erbij aanwezig zijn. Alles is geregeld. Je vlucht die kant op, hotel, $538 zakgeld en tickets voor de wedstrijd. Wil je die winnen? Straks bel als je de fluit hoort.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Wat mij rust geeft... Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
13: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
16: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: Help!
2: GWC!
19: Help!
2: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven!
2: Opdrachten uitvoeren.
3: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
2: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
2: ...wordt tot ere Himba gekroond.
0: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
6: Fix!
17: Tickets to the Tribes.
18: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
19: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
22: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
23: 18 plus, speelbewust.
24: Ja.
25: Echt serieus?
24: Wat een geld.
26: 18.000.
27: Tot verdikken me.
28: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
29: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
30: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
31: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus, speelbewust.
32: 538 Nieuws. 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. Onder de doden zijn ook kinderen. Nieuwszender Al Jazeera die meldt dat er appartementencomplexen zijn geraakt en heeft het over chaotische taferelen. Een van de doden viel bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. De politie heeft 4 mensen opgepakt en er 4 in het vizier die in een chatgroep zaten waar verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Op de video's waren gedrogeerde vrouwen te zien die werden verkracht door hun partners of bekenden. Deze zaak heeft enorme impact, zegt de politie. En voor de slachtoffers is er psychische hulp ingeschakeld. En het lukt inbrekers steeds vaker om ergens binnen te komen. Het AD haalt uit cijfers van de politie dat in bijna 8 van de 10 pogingen om in te breken dat ook echt lukt. Dat was vorig jaar 7 op de 10. Ook het totaal aantal inbraken stijgt met 10% vergeleken met vorig jaar. Gaan we naar het weer. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land zelfs onstuimig met pittige onweersbuien. Aan zee, daar kan het ook hard waaien. En het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel Flo. Files dan, Rick weet waar. Begin op de A2 Maastricht, Eindhoven bij Batadorp. 23 minuten vertraging. A8 Zaandam, Amsterdam bij Zaanstad Zuid. 28. A58 Tilburg, Eindhoven bij Best. 27 minuten. En flitsers op de A6 Jouren, Emmeloord. Bij Emmeloord 283.0. Ander op de A28 Hogeveen-Assen bij Hooghalen 162.5.
33: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
34: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
33: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
34: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
35: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
36: Komt jouw voetbaldroom tot leven? Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd

0: dat een radioprogramma moet op de muziek gaan. Dat moet geconstateerd zijn op de muziek. En bij jullie, jullie vinden jezelf belangrijker dan het plaatje. Het plaatje hangt erbij.
1: We rijden met je mee. Dwars door de ochtendspits.
2: De 538.

0: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: Donderdagochtend is het vandaag, de 4e van juni. Gisteravond heeft het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd gespeeld.
2: Ik heb me rot gezwaaid in dat stadion.
1: Ja, was jij dat?
2: Ja, ik denk, je moet 90 minuten zwaaien.
1: Het was een beetje, het was ook een uitdruipwedstrijd. Was het? Man, wat ging het toe op een gegeven moment?
2: Nou, ik dacht ook alweer, kijk, we hebben bij FC Utrecht hebben ze natuurlijk ooit een beetje bespaard op het laatste metertje dak boven het team.
1: Ja, hebben ze dat in de Kuip?
2: Ik dacht, in de Kuip is het niet heel anders.
1: Oh jee.
2: Als daar de wind verkeerd staat, is het ook.
1: Ik zag mensen met poncho's.
3: Waren er niet ooit plannen om de Kuip te overdekken, zeg maar? Of te overdag,
2: zijn heel veel, plannen
1: geweest.
2: Nou, maar je hebt sowieso bij de Kuip ook natuurlijk op de... Wat, was het vroeger een wielerbaan?
3: De Kuip?
2: Dat denk ik.
1: Nee, toch?
2: Een atletiekbaan. Ik denk dat er een baan omheen gelegen
1: heeft. Ja, er heeft wel een simpele baan omheen gelegen.
2: Ja, er staan die losse tribunes. Als je daar zit, dan ben je echt de Sjaak qua weer.
3: Maar ik vind wel... Kijk, de Kuip moet natuurlijk nooit weg. Ja, dat moet alle blijven staan.
1: Iconisch stadion.
2: Iconisch.
3: Nee.
2: Het is een prachtig stadion,
3: het is het mooiste stadion van Nederland.
2: Qua aanzien, maar het is wel zijn tijd voorbij als het gaat om de infrastructuur.
3: Dat wel.
1: Maar dat zijn veel stadions.
3: Maar ik vind wel dat er een dakje overheen kan.
1: Een dakje. Nou, er waren toch nu weer plannen om het helemaal te verbouwen? En het naar de...
3: Ja, maar
1: zo een beetje toekomstbestendig te maken.
3: Dat moet ook gebeuren.
1: Ja. Nou, in ieder geval, Nederland verloor die uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Veel gemiste kansen voor Nederland. In de 86e minuut werd de winnende treffer gescoord door Algerije. Bondscoach Ronald Koeman reageerde na afloop op de nederlaag.
2: Bloed heeft wel zijn tijd voorbij als het gaat om de infrastructuur.
3: Dat wel.
1: Maar dat zijn veel stadions.
3: Maar ik vind wel dat er een dakje overheen kan.
1: Een dakje. Nou, er waren toch nu weer plannen om het helemaal te verbouwen? En het naar de...
3: Ja, maar
1: zo een beetje toekomstbestendig te maken.
3: Dat moet ook gebeuren.
1: Ja. Nou, in ieder geval, Nederland verloor die uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Veel gemiste kansen.

0: ik win liever met ook mindere momenten. Want ja, dat winnen geeft altijd een bepaald gevoel. En verliezen is ja, gewoon slecht. En ik vind dat de slechte kant van vanavond is.
1: Ja, want dus de
2: wat ziet hij toch in Depay wat wij niet zien?
1: Ja, ik weet het niet. Hij ligt in de groep.
3: Hij werkt ermee samen.
1: Ja. Is uiteindelijk hij bepaald.
2: Ja, maar hij kijkt toch dezelfde wedstrijd als wij?
1: Ja, maar het was gisteren was het niet best, nee. Michel van Egmond die vertelde bij Eva dat er op een WK altijd spelers zijn die hopen dat hun concurrent binnen het team afvalt of het niet goed doet, zodat ze zelf kunnen spelen.
3: Ja, natuurlijk.
1: Zo iemand zat ook bij hem aan tafel, namelijk Wim Kieft, maar die heeft ook wel eens een ander gevoel gehad.
4: Er zijn ook spelers, en er zit er ook weer een van naast me, die soms wel eens hopen dat ze worden uitgeschakeld, omdat
5: niet,
4: ze dan naar huis
5: dat
4: mogen.
5: Dat geloof ik niet, Wim.
4: Ja, het is nou eenmaal zo.
5: Heb je dat ooit gehoopt?
6: Ja.
5: Nee, joh.
6: Ja, weet je, als je gewoon helemaal niet aan het spelen toekwam. En kijk, ik kon wel hopen dat mijn concurrent het slecht deed, maar mijn concurrent was Michael van Basten.
5: Dus je wist dat je gewoon lekker op de bank ging blijven?
6: Die deed het nooit slecht.
5: Ja, maar dan wil je toch niet echt dat je...
6: Nee, je wil graag spelen, weet je. Of je wil ieder geval invallen.
1: Maar Wim Kieft zegt dus gewoon, ik heb wel eens bij een toernooi gezeten... dat ik hoopte dat we werden uitgeschakeld.
3: Ja, maar als je 4 weken op de bank zit, is toch geen reet aan?
1: Ja, maar je bent er wel bij en je wilt toch met een team zo ver mogelijk komen?
3: Ik denk dat je er niet bij hoort.
2: Want, weet je, het is de scorende, als je op de bank zit en er wordt gescoord... Je hoort er niet bij?
3: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Dus jij denkt dat er nu binnen de selectie, want er zijn een aantal spelers mee, waarvan Koeman op voorhand al heeft gezegd, die gaan waarschijnlijk niet spelen. Ja. Die zitten daar gewoon zo meteen met een beetje pech 4 weken lang te hopen.
7: Dat verschilt, denk ik. Want ik denk, als jij sowieso had verwacht dat je nooit mee zou gaan, dan ben je al lang blij dat je mee mag.
1: Ja, dat denk ik ook.
7: Maar als jij had verwacht dat jij bij de eerste selectie zit, ja, dan ben je
2: denk jij
7: sowieso
2: dat de Pai zo meteen rustig, relaxed als reserve gaat zitten? Nee.
3: Nee, man.
2: Daar wordt een splijt van.
3: God, ja. Jij bent een soort hetsen tegen de Pai.
1: Ja, dat heb ik ook wel een beetje.
2: Ja, inderdaad.
3: Waarom?
2: Die moet weg.
3: Die man die is topscorer van Oranje.
7: En ik weet zeker, niet, hè?
2: Onze luisteraars die zijn het met mij eens. De Pai moet weg.
1: Nou. Neem hem mee. Misschien komt hij een keer van pas. Maar ik zou hem niet meer in de basis opstellen, denk ik. Als ik dat gisteren zo heb gezien hoe het begon. Ging eigenlijk best aardig, toch?
3: De eerste helft was helemaal niet slecht. Nee,
2: dat was een leuke wedstrijd.
3: Dat die drie kansen niet benut werden. Maar die eerste helft was gewoon was een prima punt.
1: Nee, kans werd zelfs benut. Maar die werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Je hoort het al. De beste bondscoaches die blijven achter in Nederland. Maar het zou wel kunnen dat...

0: Sasha, Austin in de ochtendshow. Wij gaan volgende week donderdag de studio eigenlijk oppakken en op een andere plek in Nederland neerzetten, namelijk het Museumplein in Amsterdam. Want ja. Wij gaan er toch nog steeds vanuit dat het Nederlands elftal, na een aantal fantastische wedstrijden op het WK voetbal, daar eindigt. Op het Museumplein.
1: En wij gaan even controleren of alles al een beetje in...
2: Ja, ik neem een grasmaaier mee.
0: Oh, dat is handig,
2: ja. Ja, zeker.
1: En jij gaat ook doen, verticuteren.
0: Maar als je nu verticuteert, ligt het er over 4 weken ligt het te keuren bij.
2: Ja, maar een beetje zand instrooien. Ja. Dat is op dit moment ook wel even de tijd ervoor.
0: Ja, dat is wel goed, ja.
2: Beetje graskanten.
0: Misschien nog wat kalk, maar ben je wel laat. Over 4 weken zou het fantastisch zijn natuurlijk als Nederland zelf al daar met de wereldbeker staat. Het is een beetje dromen, maar wie niet droomt, komt nergens.
2: De finale is op een zaterdag, denk ik, is ergens zo rond 13 juli of zo.
1: Zondag.
2: Is de finale op zondag? Oh, dat zou heel goed kunnen. Ik denk dan 12 juli. Denk
0: de finale is op 19-7. Zo
2: 19
1: dat is
2: juli,
1: zondag, hè?
2: Dus dan huldigen we, ik denk die dinsdag, die want 20. We moeten natuurlijk uit Amerika komen. 21ste is de huldiging. Okay. Ik ga eruit van, dan moeten ze eerst naar de koning en dan moeten ze naar Jette. Ja. Dus ik denk zelf rond.
0: Jij gaat ervan uit dat Jette er dan nog zit, begrijp ik?
2: Ja, die zit nog lekker in zijn kopje koffie te roeren. Tegen die tijd hebben ze namelijk zelf nog niks gedaan. Dus er is ook geen reden.
0: Oh nee, dat zou
2: ik
0: zo natuurlijk.
2: Dus ik ga uit vanaf een uurtje of 3:30, 4 huldige Museumplein.
0: Oké, okay. Zet hem in dat
3: heel leuk.
0: Even voor alle woonbootbezitters daar ook.
3: 21 juli, zeg
1: je? Nee.
2: Ja. Die dinsdag 21 juli om een uurtje tussen 3 en 4 ergens. Ja.
0: Maar even, hoe fantastisch zou dat toch zijn?
2: Ja, dat gaat gebeuren.
1: Als je het één keer mag meemaken.
0: Ja, fantastisch. Nou, het kan. Het zou kunnen.
1: En alles kan.
0: Of alles er klaar voor is, gaan wij dus donderdag checken. Dan zijn wij aan het uitzenden vanaf het Museumplein. Of eigenlijk van onder het Museumplein. Want daar zit de supermarkt. Daar hebben we onze studio daar staan.
1: Wordt een bijzondere uitzending.
0: Wordt een hele leuke uitzending.
1: Over een bijzondere uitzending gesproken.
0: Ja.
1: Nou, morgen.
0: Morgen.
3: Tada. Nou, vertel.
1: Het is morgen vrijdag.
2: Ja, morgen is het vrijdag.
0: Ja.
2: En volgende week is weer vrijdag.
1: Ja, maar dan zitten hier toch...
0: Ja, maar daar gaan we het later over hebben. Ik probeer nu eventjes rustig naar het spelletje te kletsen.
1: Okay. Ja, maakt niet uit.
0: Ja. Je bent wel een stoorzender vanochtend, Rick.
1: Nou, dan ben je een stoorzender. Ja, ik word geroemd om mijn storen.
0: Ik wilde even een opmaatje maken naar een boodschappenspel.
4: Van welke oranje klant is de winkelmand?
0: Want wij hebben namelijk luisteraars nodig die volgende week donderdag het leuk vinden om aan te schuiven bij deze uitzending. Het Museumplein is dus zoals gezegd de plek waar we uitzenden in een supermarkt. En het fijne is van zo'n supermarkt dat je er ook allerlei spelletjes kan doen. Zeker voor 8 uur, want dan is de supermarkt nog niet open.
2: Kunnen we ook nog, hebben we ook nog een winkelwagenrace op de planning staan?
0: Vind ik wel een leuk idee.
2: Nou, wat ik gisteren zag was Albert Heijn stond ook op de fanzone. En dan kon je, was echt superleuk. En dat is nog moeilijker dan je denkt. Is ballen in winkelwagen. Schieten.
1: Juist.
2: En je denkt,
3: leuk.
2: Nou, ik schiet wel even zo'n bal in een winkelwagen.
3: Dat kan ook wel kunnen.
2: Nee, het is echt, want die winkelwagens, dat zijn best
0: een flink groot.
2: Is nog lastiger dan je denkt. Zeker. Wat laten we dat ook even...
0: We gaan een winkelwagentje schieten. Gaan we ook nog even doen. Moeten we niet op de afdeling doen met glaswerk. Nee, dat is niet handig.
2: Maar het is wel echt leuk hoor.
0: Wil jij erbij zijn? Volgende week donderdag. Deze speciale uitzending. En dat wordt echt ontzettend leuk. Dan zou ik nu even goed opletten. Wij hebben een oranje klant. Een oudspeler van het Nederlands elftal. Aan onze kassa staan. De cashière die kijkt wat er allemaal in zijn winkelmandje zit. Noemt dat ook hardop op. En als jij weet op basis van die winkelmand wie het is. Dan mag je bellen met 0909-3000-538. Kom je zo op de radio met het juiste antwoord. Dan ben je volgende week donderdag onze gast en kandidaat in het WK handscannen. Dat gaan we er ook organiseren. Luister goed naar de opgave.
5: Goedemorgen, meneer. Ah, u heeft uw glaswerk ingeleverd. Geef mij hoor, die emballagebon. Zo. En uw boodschappen? Een knoflookteen. Een droge Groninger worst. Een krat Duits bier. En een flesje glas heeft. Tot ziens.
0: Ja, ik weet het. Ik hoor een hoop glas.
2: Ja.
0: Ik hoor teentje knoflook. Ja. Ik denk dat ik wel weet wie dit is. Groninger worst. Nou, heb jij een vermoeden welke voetballer dit zou kunnen zijn? Dan mag je bellen met 0909-3000-538. Dus welke oranje klant hebben wij net aan de winkelband ontvangen en zijn winkelmandje leeggehaald? 0909-3000-538.

0: Groove van Shakira bij 538. Het is 8:58 en wij gaan weer even iemand blij maken. Tenminste, daar gaan we vanuit.
1: Van welke oranje klant is dit de winkelmand?
0: Met een plaatsbewijs voor onze live-uitzending.
2: Ik vind het een leuk spel.
0: Ja, het is een leuk spelletje dit.
3: Zijn jullie van de karretjes of de mandjes?
0: Mandjes. Mandjes.
3: En dan zo'n mandje wat je kan rijden of tillen?
0: Nee, tillen.
3: Ik vind ook een rijmandje fijn.
0: Ja. Ik ook zo'n tilmandje. Maar de tilmandjes zijn altijd op als ik kom.
2: Echt waar?
0: Ze hebben heel weinig tilmandjes.
4: Dat is irritant, want je gaat altijd meer kopen en dan zit je met zo'n zwaar tilmandje.
0: Ja, maar dat is wel. Ik heb altijd het idee, juist omdat je net aan het tillen bent, dat je ook wat kritischer
3: beheerst.
0: Ja.
2: Ik zag vorige week bij de Albert Heijn, waar ik altijd de boodschappen doe, daar gingen ze de winkelwagentjes afspuiten.
3: Oh, wat netjes.
0: Ja, het moet wel netjes blijven natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: Maar je hebt toch ook zo'n mobiele car wash?
2: Ja, zo'n mobiele car wash.
0: Ja, en dan komen de winkelwagentjes eens in de twee maanden worden die eventjes
2: een poetsbeurt. Maar binnen een dag is toch weer de car net zo vuil.
0: Nou,
2: ja.
0: Hangt er een beetje
2: van. Want eigenlijk, als je het goed is, het echt heel smerig.
0: Ja, je moet er niet te lang over nadenken. Leslie, goedemorgen. Leslie?
5: Hoi, goedemorgen. Met
0: Leslie. Hey, ja. Leslie. Je was even in slaap gevallen.
5: Nee, ik hoorde een harde piep.
0: Oh, ja. Dat is niet goed.
2: Nee. Dat is tinnitus.
0: Uit Oude Tongen.
5: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dat is Zeeland, toch?
5: Net nog Zuid-Holland. Oh. Ja, pas op hoor.
0: Oké, okay. Oh, dat ligt gevoelig, begrijp ik.
5: Ja, een beetje.
0: Ik denk dat is leuk, want dan kunnen we even over die Van Hekken beginnen. Want dat is voor het eerst sinds tijden dat er weer een echte zeeuw in het elftal zit.
3: Dat kan dan ook niet.
0: Nee.
5: Helaas.
0: Nee. Hey, Leslie, wij hebben net de opgave laten horen. Zal ik nog even één keer ook voor het spelelement laten horen wat er in het winkelmandje zat?
5: Ja, helemaal goed.
0: Daar gaan we.
6: Goedemorgen meneer. Ah, u heeft uw glaswerk ingeleverd. Geef mij hoor, die emballagebon. Zo, en uw boodschappen? Een knoflookteen, een droge Groninger worst, een krat Duits bier en een flesje glasheefs. Tot ziens!
0: Wie stond daar aan de kassa, Leslie?
5: Ja, de man van glas, Arjen Robben.
0: De man van glas, ja! Ja, en een teentje knoflook sloeg natuurlijk op de teen van Casillas. De wereldbreker.
5: Die had ik niet gelijk door, maar de rest wel.
0: Hey, hartstikke goed gedaan, Leslie. Dat betekent dat je erbij bent. Onze live-uitzending 11 juni. En je doet mee aan het WK handscannen.
5: Ja, geweldig. Gaan we doen. Helemaal leuk.
0: Ben jij een handscanner?
5: Sorry?
0: Ben jij een handscanner?
5: Jazeker, meestal
3: kijk,
5: wel. Ja.
3: Dan ben je getraind.
5: Ja,
3: lekker man. Ik zou nog even trainingskamp gaan dit weekend.
0: Trainingskamp. Ja. Nou, we zien je heel graag verschijnen in Amsterdam. En deze prijzen worden aangeboden door Albert Heijn.
5: Super, hartstikke bedankt.
0: Tot donderdag.
5: En een fijne dag nog. Tot
0: donderdag. Leslie is ook een van de kandidaten en onze gast volgende week donderdag. En we hebben nog één plaatsbewijs te vergeven. Dat gaan wij morgen doen in de ochtendshow. Dus wil je er ook bij zijn, dan heb je morgen de laatste kant om gezellig aan te sluiten.
7: Het grootste sportevent ter wereld.
8: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
7: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
8: Het WK Voetbal
7: 2026.
8: En vandaag
7: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
8: tot leven.
7: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
8: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
7: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
8: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
7: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
8: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
9: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
10: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
9: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
7: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
1: Yes!
2: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
3: Kenneth Smit.
0: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ik wil als Dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
19: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow,
22: kost je maar 3 minuten.
23: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Hey, goedemorgen. Vanochtend bewolkt met enkele buien. Later neemt de kans op hagel en onweer toe. Het is vanmiddag met name in het binnenland regenachtig en de temperatuur 19 graden. En dan een overzicht van de files. Ja. Waar staan ze, Rick?
25: Begin op de A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren. 26 minuten vertraging. A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen. 22. Problemen, grote problemen op de A28. Hogeveen-Zwolle bij Ommen. Daar is de vertraging 1,5 uur. En flitsers op de A16. Dordrecht-Rotterdam bij Dordrecht. 35,4. En de laatste is de A28. Amersfoort-Zwolle bij Wezep. 79,8.
24: 7:30. De hoofdpunten van het nieuws. Uiteraard gelezen door Florentien. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeker 8 mensen zijn op gaan komen bij een Israëlische aanval op Gaza. Dat meldt onder meer nieuwszender Al Jazeera. Er werden appartementencomplexen geraakt en onder de doden zijn 4 kinderen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's van vrouwen die werden gedrogeerd en verkracht door hun partners of bekenden. Het leven van de slachtoffers staat op zijn kop, zegt de politie. En tieners die veel te zwaar zijn en echt niet op eigen kracht kunnen afvallen, die komen in aanmerking voor een maagverkleining vergoed uit het basispakket. Wordt gezien als hun laatste redmiddel voor een gezond leven. Go Ahead Eagles dan moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melville Boel die gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting, die wordt genoemd als mogelijke opvolger.
1: Oh ja, ontslagen bij Twente toen, hè?
24: Ja.
0: Cabaretier Peter Pannenkoek, dat is de eerste gast van het laatste seizoen van Zomergast.
24: Oh, leuk.
0: Dat maakte Janine Albring bekend. Zij presenteert het ook. Bij Eva deed ze dat. En van 26 juli tot en met 30 augustus wekelijks te zien bij hem.
25: Hebben jullie wel eens een hele aflevering gezien van Zomergast?
24: Ja, in het verleden wel. Maar
25: met
24: dat
25: Linda de Mol, weet ik.
1: Ja, Louis van Gaal.
25: Louis van Gaal.
24: Ik kan me die met Raoul Heertje, kan ik me nog herinneren. Die was ontzettend leuk ook. Maar die is echt al heel lang geleden.
25: Maar er waren ook weer eens gasten dat je... Ik ken die mensen niet.
24: Nou, het lijkt wel alsof als je in Zomergasten zit, dat het een soort kunst is om...
1: Ja, ingewikkeld doen.
24: Meest ingewikkelde tv-momenten ooit uit te zoeken. Dan zie je weer een of andere wetenschapper die een heel ingewikkeld verhaal... of een kunstenaar die een project heeft.
1: Je zal nooit iemand naar te horen kijken? Zeggen van... joh, doe mij maar een fragment van het muziekfeest op het plein met Jan Smit.
24: Nou, dat vond ik zo leuk toen met Raoul Heertje. Die zei, ik wil heel graag de laatste aflevering van Swiebertje zien, een stukje. Ja. Nee, dat je denkt, ja, dat is... Ik denk dat heel veel mensen in Nederland namelijk... als je dat hebt meegemaakt in die periode, dat is al lang geleden ook... maar dat je denkt, van, ja, dat zijn
25: leuke dingen.
24: Dat zijn leuke dingen, dat is niet hoogdravend, maar dat is wel waar iedereen het over had.
0: Het moet
24: op dat
0: een
24: moment.
0: Beetje herkenbaar zijn.
24: Ja, en Linda de Mol had dat toen ook. Ja. Die had ook echt leuke momenten die ze wilde zien. En ik denk dat Peter Pannenkoek, die gaat ook niet ingewikkeld zitten.
0: Nee. Wat doe je als mensen altijd keihard langs je huis scheuren? Nou, Herman Klik uit Nieuwekerk, die wist daar wel raad mee. Hij heeft namelijk een nepflitspouw gebouwd van een oude cv-ketel. Even wat kleuren en van de strepen van de politie opgekladderd. En hij staat langs de weg. Resultaat, er wordt een stuk langzamer gereden.
24: Het werkt dus wel.
0: Het werkt zeker, ja.
24: En staat hij ook bij Flitsmeister aangemeld?
0: Nou, het is, de politie zegt ook, ja, want mag dit? De politie zegt, het is een grijs gebied. Een ludieke actie is het natuurlijk wel, maar we zijn geen voorstander van dit soort middelen. Probeer altijd eerst even dat gele poppetje.
1: Aan de andere kant, als het werkt, werkt het,
25: werkt
1: toch?
25: Werkt
0: dus,
25: ja.
0: Ja.
1: Dus maar bewijs dat de boete niet meteen €450 hoeft te zijn.
24: Je hebt in het buitengebied bij Nijkerk heb je een oude ijzerhandelaar. En die heeft ook een flitspaal heeft in zijn voortuin staan. Die doet het helemaal niet.
1: Nee, maar
24: maar je hebt toch, als je er langs komt, je gaat toch het risico niet nemen.
0: Ja.
24: Maar waar is dit, Flo?
0: Dit is in Nieuwekerkquist.
24: Maar gewoon in een woonwijk.
0: Nieuwekerkquist. Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ja.
24: Goeie actie, leuk.
0: Een klein dorpje, denk ik.
24: Flo, dankjewel even voor dit moment. Wij gaan zo dadelijk even contact zoeken met de Alpe d'Huez. Want daar wordt de Alpe d'Huez verreden vandaag. Er wordt geld opgehaald. In de strijd tegen de ziekte kanker, fantastisch doel. En er zijn heel veel talpa-collega's op dit moment ook op die berg aanwezig. SBS 6 is vanavond, of vanmiddag moet ik zeggen, live daar vandaan.
1: Vanaf 10 uur.
24: Vanaf 10 uur vanochtend al zelfs.
1: Zeker.
24: Onder andere collega Ronald Molendijk, die is aan het fietsen. Die spreken we zo

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City, Fireflies. Een bijzondere dag vandaag voor veel Nederlanders die op dit moment in Frankrijk vertoeven. Op de Alpe d'Huez, want daar wordt vandaag voor de zesde keer de Alpe d'Huez.
2: Nee, niet voor de zesde keer.
3: Ik denk dat voor de dertigste keer.
1: Je hebt gelijk, sorry. Er staat hier 6 keer de Alpe d'Huez op fietsen of onderzoek naar kanker. Dat staat hier. Ja, nee, het is niet de zesde keer. Vandaar is het weer zover. Duizenden deelnemers beklimmen de berg. Vaak met een heel persoonlijk verhaal. En een gezamenlijk doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. En iemand die daarbij aanwezig is vandaag is Talpa-collega Roland Molendijk. Roland, goedemorgen.
4: Morgen.
1: Goedemorgen. Vanaf de Alpe.
4: Ja, om precies te zijn, in bocht 11 sta ik.
1: Kijk.
4: En dan ben je gevoelsmatig op de helft, maar dat is in de werkelijkheid niet zo.
1: Nee. Maar heb je hem al een keer beklommen en afgedaald?
4: Dit is het derde jaar dat ik dit doe. En ik probeer zoveel mogelijk. Maar dat betekent gewoon eerst naar boven fietsen. Ja. Dan even kijken hoe je je voelt. Misschien even iets eten en dan nog een keertje naar beneden. En dan repeat.
1: Maar dit is jouw eerste klim vandaag?
4: Ja, het is de eerste keer vandaag, want het was vanochtend extreem koud. Hoogwaarschijnlijk gaat het vanmiddag regenen. Dus ik ben een beetje aan het zoeken van wat is het goede moment om je punt te pakken. Maar het gaat gewoon ook helemaal niet om de hoeveel keer. Het gaat vooral over hoeveel geld halen we op. Dat is het.
1: Want het is allemaal in de strijd tegen de ziekte kanker. Het gaat allemaal naar kankeronderzoek, het geld dat wordt opgehaald.
4: Ja.
1: En dat is ook de reden dat heel veel mensen die berg beklimmen vandaag, die hebben gewoon een persoonlijk verhaal dat ze met zich mee torsen.
4: Correct, ja. Wij mogen je zei het correct, vanuit Talpa zijn wij gekoppeld aan mensen die door KWF geselecteerd zijn. Mijn buddy, zo heet het dan, is Maaike Hendricks. En die was, let gewoon even op, eigenlijk 6 jaar geleden opgegeven. De dokter zei van, je hebt een soort van kanker, dat is heel heftig. Haar vader was een jaartje daarvoor overleden. Aan dezelfde vorm van kanker. En uiteindelijk kreeg ze een experimenteel medicatietraject. Mm. En ze is er gewoon nog steeds.
1: Wauw, dat is fantastisch.
4: En ik kan het niet heel veel duidelijker maken dan dat het dus werkt. Ja. Geld. Ja, dat klinkt zo plat al elke keer.
1: Dat is nou helemaal zoals het werkt. Je merkt wel, als je op die berg bent, er hangt altijd een hele bijzondere sfeer. Dat hoor je tenminste van iedereen.
4: Ja, het is heel heftig. Kijk, het is mooi. Er is een hele grote saamhorigheid. Dit is ook echt Nederland. Je kan niet anders concurreren dan dit is wat Nederland kan. Dus natuurlijk ook met dat voetballen. Dan vliegen wij een bus naar Amerika. En dan gaan we met z'n allen van links naar rechts. En dit is ook van links naar rechts de berg op. Iedereen is aardig, is lief en iedereen voelt ook, je doet dit niet voor de lol, zeg maar. Dit is gewoon niet grappig, dit doet gewoon pijn. En elke bocht staan heel veel kaarsjes met allemaal verhalen. En het is gewoon wat het is. Ja. Het is gewoon extreem heftig om hier te zijn.
1: Met welke talpa collega's ben jij aan het fietsen vandaag?
4: Jezus.
1: Ook nog.
2: Jezus, die vliegt omhoog.
4: Die is er ook bij. Dat mag je echt zelf opzoeken. Ik zit op dit moment gigantisch hoog in emotie en in energie. Maar Michael Bogert is er onder andere bij.
1: Die begeleidt jullie ook een beetje, hè?
4: René van de Bogaartjes is er ook bij.
1: Rob Geus zag ik ook op een fiets zitten.
4: Rob Geus is er ook. Die heeft hem vanochtend ook al een keer gedaan. Super knap.
1: Wauw.
4: Het is mooi. Weet je, kijk, jullie zitten nu in dat gigantisch pand van Talpa. Ja. En dan voelt dat misschien ook ver weg voor de luisteraars die nu in de auto zitten en denken, shit, ik sta lekker in de file, val me niet lastig. Ja. Doneer gewoon geld. En 2 euro is ook goed.
1: De kleine beetjes, die helpen ook als het om dit ding gaat. Hoe ziet jouw dag er verder uit vandaag, Ronald? Want ik neem aan dat het niet bij 1 keer blijft.
4: Pijn. Drinken. Je moet echt 2 flesjes leeg drinken om boven te komen. Reepjes naar binnen klappen die helemaal niet lekker zijn, maar die je wel naar binnen moet slaan. Dan boven even onder een douche staan en dan weer naar beneden.
5: Nou, het ding is, iedereen denkt altijd lekker afdalen, maar dat schijnt ook echt nog een ding te zijn.
1: Toch
5: dalen.
4: Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik liever 2 keer die bergen op fietsen en nooit afdalen dan andersom.
2: Ja, dat was echt warm.
1: Maar door de snelheid die je bereikt.
2: Ja, het is ook, echt eng.
4: Ja, en je armen, in de motocross noemen we dat armpump. Maar dat wil gewoon zeggen dat je armen aan de onderkant helemaal vol lopen. Ja. Ja, en je wil ook gewoon niet op het asfalt klakken. Ik keek net op mijn snelheidsmeter. Toen tikte ik toch 75 kilometer aan. Toen dacht ik, ik ga gewoon naar 60 toe. Ja.
5: Ik rem even af naar 60.
1: Ja, ik niet onderuit gaan. Doe alsjeblieft voorzichtig. Want
4: ja, doe ik.
1: We willen je heel hard terug hebben hier in Hilversum. Maar wat is jouw doel voor vandaag? Want dit is de eerste keer dat je omhoog gaat.
4: Maar... Nee. Wij zijn gekoppeld aan een buddy. Mijn buddy is Mike Hendricks. Maar iedereen heeft een buddy. En daar gaat het ook niet om. Maar... ik heb vanochtend mijn hele WhatsApp gespamd. Mijn hele Instagram gespamd. Kijk daar gewoon even op en doneer. Mijn enige doel is... dit is echt een hele slechte zin. Mijn enige doel vandaag is iedereen geld uit zijn zak kloppen.
5: Dat is hartstikke goed, man.
1: Dat is gewoon... vandaag mag dat. Is helemaal niet erg. Er kan gedoneerd worden via www.opgevenisgeenoptie.nl onder andere. Daar kun je...
4: En
1: je kan kijken op die site ook hoe Team Talpa het doet. Er wordt ontzettend veel geld opgehaald voor een fantastisch doel. Mooi dat jullie dit doen met z'n allen, Ronald. En het is vanaf 10 uur vanochtend ook allemaal te volgen op SBS6. Dus daar kunnen mensen ook mee kijken.
4: En als je me lang ziet kneuzen in de camera, zwaai dan even. Dat
1: dat zullen we zeker doen. Heel veel sterkte en doe de groet aan de rest.
4: Dankjewel, man. Jojo.
1: Hartstikke mooi. Ronald Molendijk vanaf de Alpe d'Huez voor de Alpe d'Huez die vandaag weer plaatsvindt.
5: Goed, man.
1: Laten we hopen dat er een geweldig geldbedrag wordt opgehaald in de strijd tegen de ziekte kanker. Nogmaals, www.opgevenisgeenoptie.nl. Daar vind je alle informatie. En daar kun je doneren. Sam Fender en Olivia Dean. Ring me in is dit.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Rain me in. Zullen wij even de stem laten horen voor begin de dag met een mooie bedrag? Want dat spelen we ook nog. Ja, misschien dat de fluit tussendoor komt. Dat zou kunnen, want we hebben sowieso... Ja, we hebben kaarten weg te geven voor het WK voetbal. In Amerika werd...
1: Maar eventjes, gaat het er voor 10 uit? Gaat het er voor 9 uit? Gaat het er misschien ergens uit?
0: Het gaat er in ieder
1: geval. Maar wel in ons programma.
0: Het gaat in dit programma gaat het eruit.
1: Dus voor 9:58 hebben wij die kaarten weggegeven.
0: Ja.
1: Oké.
0: Nou ja, dat is wel even... Voor 10 uur eigenlijk.
1: Ja, oké. Maar goed. Wel lekker om te weten of een luisteraar...
0: Ik zou sowieso de hele dag blijven luisteren. Ja, want het leuke is, later vandaag gaan er nog meer kaarten uit.
1: Serieus?
0: Ja, bij Frank, bij Frank hebben we ook nog een setje liggen. Dus het loont sowieso de moeite om te blijven luisteren.
1: In 60 minuten kan je dus gewoon een reis naar Amerika.
0: Dan ben jij de allereerste luisteraar van 538 die kaarten wint voor het WK voetbal. Die die kant op gaat en de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Japan daar in het stadion gaat bekijken. Maar goed, voor het zover is, gewoon de normale dingen in dit programma. En een van die dingen is begin de dag met een mooi bedrag.
2: Het is heel traditioneel, hè?
1: Ah, nee, hey, is het de internationale versie?
0: Die is makkelijk.
1: Toch of niet?
0: Ja.
2: Het is heel traditioneel, hè?
0: Klinkt inderdaad een
1: zeker klein, internationaal.
0: Klein Vlaams accent. Via 0909-3000-538 mag je bellen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4:00 middags en win een avondje.

0: 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
0: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu, bij Zalando.
19: 538 Nieuws. 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een laatste redmiddel voor een kleine groep tieners die ondanks dat ze meer bewegen en gezonder eten nog steeds veel te zwaar zijn. Ze kunnen een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket. Kinderen die extreem dik zijn lopen niet alleen risico op suikerziekte, maar hebben ook eerder last van psychische problemen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's waarin vrouwen werden verkracht. Sommige verdachten deden zelf ook mee. De chatgroepen zijn internationaal en er werden tips uitgewisseld hoe je zo'n video het beste kan maken. Politie zegt dat het leven van slachtoffers hierdoor op zijn kop kan worden gezet. En in achterstandswijken worden meer baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. En ook gaan ze vaker dood rond de geboorte. Dat hebben het Erasmus MC en de TU Delft uitgezocht. De leefomstandigheden in zo'n wijk spelen een belangrijke rol. Zo was al bekend dat criminaliteit in de buurt kan leiden tot vroeg geboorte. Gaan we naar het weer. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het niet veel beter. Het wordt in het hele land onstuimig. Pittige onweersbuien ook. Aan zee, daar kan het hard waaien. En het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Waar staan ze? Het zijn er 46. Dit zijn de drie langste knelpunten. A12, Den Haag, Utrecht bij Harmelen, 36 minuten. Dan de A12, Oberhausen, Arnhem bij Duiven, 24. A28, Hogeveen, Zwolle bij Ommen, bijna anderhalf uur. En flitsers op de A13, Rotterdam-Rijswijk bij Den Haag, 7.0. A28, Hogeveen-Assen bij Hooghalen, 162.0. En de laatste is de N227 in beide richtingen bij Langbroek, 13.1.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
21: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
22: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
24: Komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: Cooking on Three Burners met Koenks en This Girl om bijna 9:15. Gaat de fluit zo dadelijk klinken? Dat is de grote vraag. Nou, hij gaat sowieso klinken voor 10:00. En als dat gebeurt, dan maak je kans op kaarten voor de WK voetbal. De eerste groepswedstrijd van Nederland is tegen Japan. Die wedstrijd wordt gespeeld in Dallas. En jij kan op onze kosten die wedstrijd gaan bekijken. Wij zorgen voor vervoer die kant op. Hotelovernachting, $538 zakgeld. En kaarten voor de wedstrijd waar je dan dus aanwezig bent. Ja, hoe leuk zou het zijn om erbij aanwezig te zijn? Straks ergens de fluit voor 10:00. Maar nu eerst de vraag die wij jou stellen. Herken je deze stem?
1: Het is heel traditioneel, hè?
0: Ja.
2: Het komt bekend voor.
0: Ja, een vrij bekende stem, ja. Maar wie is het? Wie zoeken we? En volgens mij...
1: Het is heel traditioneel, hè?
0: Op basis van het Vlaamse accent wordt de keuze zeg maar al een stukje kleiner. Via 0909-30538 mag je meespelen met begin de dag met een mooi bedrag. En dan maak je kans op geld. €538. Daar is de hoofdprijs dus 0.

0: The Way I Are, zo heet de plaat echt. Timbaland en Carrie Hilson om 9:30. Wij zijn in afwachting van de scheidsrechtersfluit. Die gaat zo meteen ergens klinken. En als dat gebeurt, sturen wij iemand richting het WK voetbal. En dat is dan de eerste luisteraar die namens 538 richting het WK gaat. Straks gaat hij klinken, want eerst hebben we dus...
1: Het is heel traditioneel, hè?
0: Deze stem op

0: Michael, tenminste, ik ga ervan uit dat Michael gewoon weet wie dit is. Goedemorgen, Michael.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Hij is makkelijk, hè, vandaag?
1: Ja, nou ja, ik hoop dat ik hem goed heb.
0: Nou, wie is het dan?
1: Ik denk Tom Waas.
0: Tom Waas! De ja. acteur.
1: Ja.
0: Ja.
2: En het is heel traditioneel, hè?
0: Nee.
3: Hè?
0: Die is het niet. Oh.
1: Jammer.
0: Jij dacht, ik noem gewoon een bekende Belg.
3: Ja, had je ook Urbanus kunnen noemen.
0: Ja, had gekund.
3: Ja.
0: Koen Wouters.
3: Ja.
0: Ja. Het is niet goed, Michael.
1: Oké, jammer.
0: Hé, hey, mooie dag. Hoi, hoi.
1: Fijne dag, hoi.
0: Kelly, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Kelly.
0: Hallo. Wij dachten nog wel dat hij heel makkelijk was.
4: Ja, ik dacht Gert Verhulst.
0: Gert Verhulst.
3: Gertteke.
0: Samson en Gert.
2: Dat is heel traditioneel, hè?
0: Nou, dat is natuurlijk helemaal goed.
3: Ja. Dat kan ook niet anders, hè?
4: Super!

0: om geld te lenen.
1: Niet te geloven. Maar hoe leuk zou het zijn als het morgen nog een keer gaat lukken?
2: Ja, dat zou fantastisch zijn.
1: Maar goed, voor Kelly nu al de blijdschap, want jij wint gewoon 538 euro, Kelly.
3: Nou, fantastisch, super.
1: Dat is leuk, hè? Wat ga je daarmee doen?
3: Ja. Nou, wij zijn net verhuisd, dus het komt heel goed uit.
0: Snap ik.
1: Waar ben je naartoe verhuisd?
3: We zijn van Hoofddorp naar Nieuw-Vennep verhuisd.
1: En bevalt het?
3: Ja, zeker. Tot nu toe wel. Maar we wonen er pas een maandje. Dus nog niet zo lang.
1: Oh ja, dan is maar dan moet je ook nog een hoop dingetjes in huis doen, denk ik.
3: Klopt, ja, zeker. Dus het komt super goed uit.
1: Wij gaan zorgen dat geld snel bij jou op de rekening staat. En veel plezier ermee.
3: Nou, hartstikke bedankt. Fantastisch. En fijne uitzending nog.
1: Ja, dankjewel. Ah, wat goed zeg. Dus we maken iemand blij met 538 euro. En dan sturen we zo meteen ook nog iemand richting de Verenigde Staten.
0: Wat kan niet op.
1: Het is echt niet normaal wat hier allemaal gebeurt. Want zo dadelijk gaat het gebeuren. Dan hoor je de fluit op de radio. En mag jij dus gaan bellen met de studio. Schrijf op 0909-3058 of toets het vast in, dat is onafhankelijker. Want als jij zo meteen die fluit hoort, dan gaan wij op zoek naar beller 538. En die gaat naar het WK.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
11: Jij gebruikt energie

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuis in, mooi wonen.
10: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
11: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
13: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
17: Ja, goedemorgen, vanochtend is het bewolkt met enkele buien. Later neemt de kans op hagel en onweer toe. Vanmiddag vallen de meeste buien in het binnenland. Het wordt 19 graden maximaal. En dan eens even zien hoe druk het op de weg nog is nu.
18: Best nog wel druk, 28 files. Dit zijn de knelpunten A12 Den Haag, Utrecht bij Harmelen 22. A12 Oberhausen Arnhem bij Duiven 19 minuten. A28 Hogeveen Zwolle bij Ommen 1 uur en 7 minuten. En flitsers op de A16 Gent met België Breda bij Breda 72.1. A22 Velzen Beverwijk bij Velzen Zuid 9.2. En de laatste is de A28 Amersfoort Zwolle bij Wezep 79.7.
17: Exact 9:30, keurig netjes, de hoofdpunten. Florentien, goedemorgen.
19: Goedemorgen, 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in een chatgroep zaten waarin beelden werden uitgewisseld van vrouwen die werden verkracht, vaak door hun eigen partner en bekenden. De vrouwen waren gedrogeerd. De KNRM is helemaal klaar met onnodige zoekacties naar surfers die al lang veilig op het strand zijn. De reddingsmaatschappij roept daarom nog maar een keer op om bijvoorbeeld altijd je telefoonnummer op je surfboard te zetten. En in armere wijken worden vaker baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. Uit onderzoek blijkt dat het ergst is in Amsterdam-Zuidoost. 8 op de 1000 baby's sterft er tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte.
17: Japan is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK-voetbal. Dan gaat het echt beginnen, dan gaat het los voor Oranje. En het leuke is dat jij erbij kan zijn. Dat WK-voetbal kun jij in het stadion gaan ervaren. Jij bent erbij tijdens die wedstrijd. Als Nederland het opneemt tegen Japan in de eerste groepswedstrijd. Als je nu belt met 0909-3000. 538, want...
20: Nee!
17: Hier is de vraag! Welke beller? 0909-3000-538 voor beller 538. Want dat is de beller die naar Amerika gaat. Dus 0909-3000-538. Dit is het moment.
20: Ah, man.
17: En wie weet, ga jij gewoon lachend naar de United States. Vliegtickets, hotelovernachting, $538 zakgeld en dus tickets voor die wedstrijd Nederland-Japan. Door nu te bellen naar de studio. Beller 538.

0: liedje Soul Sister uit België kwamen ze. Dus heel erg goed in de Belgen dit uur. Net nog Gert Verhulst als stem. Oh ja. En nu The Way to Your Heart op de radio. Waar de fluit heeft geklonken, onze scheidsrechtersfluit. Dat is dit geluid. Sowieso een geluid dat je goed in de gaten moet houden vandaag. Want verderop gaat er nog een setje kaarten uit. Maar wie gaat er nu als allereerste naar Amerika?
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Dat is sowieso beller 538, want daarna waren we op zoek. En in die zoektocht kwamen wij onder andere Jeffrey tegen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij zou het heel leuk vinden om richting die wedstrijd te gaan.
2: Ja, absoluut.
3: Maar ben je een voetbalfan?
2: Ja, in hart en nieren, absoluut. Ja? Mijn vader komt uit Amsterdam, die is Ajax-ziet. Maar Oranje is echt, een andere verhaal, ja.
0: Maar ik begrijp hieruit dat jij niet voor Ajax bent.
2: Zeker wel.
0: Oh nee, omdat je zou zeggen, mijn vader komt uit Amsterdam en die is
2: Ajax.
0: Ja, nee,
2: dus voetbal, dat adem ik zo wat, zeg maar.
0: Ja, precies. En Nederlands elftal, ja, sowieso altijd leuk natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, gisteravond ook gekeken?
2: Ja, helaas wel gezien, maar ik had het beter gehoopt.
0: Ja, nou de eerste helft was hartstikke goed eigenlijk, toch?
2: Ja, precies. Het begon goed, maar daarna was het een beetje jammer.
0: Maar je moet zo'n toernooi moet je een beetje ingroeien. En dat gaat gebeuren vanaf de wedstrijd tegen Japan, dat weten we helemaal zeker.
2: Ja, zeker.
0: En of dat eerste opmaat is richting dat wereldkampioenschap, dat ga jij in het stadion bekijken. Want van harte gefeliciteerd!
2: Ja!
0: Je bent beller 538!
2: Tuurlijk! Jawel!
0: Je wint twee kaarten voor de poolwedstrijd Nederland-Japan op 14 juni in Dallas.
3: Maar dat is toch niet alles, Tim?
2: Ongelooflijk.
0: Dat is inclusief reis, verblijf en $538 zakgeld.
3: Niet te geloven.
2: Oh, ik ga mijn vader zo blij maken, dat wil je niet weten.
0: Daarnaast win je een 55-inch tv.
3: Nee, joh!
2: Wat?
0: en een 538 voetbal.
3: Nee joh.
2: Nee joh.
0: Ja, het kan niet op.
2: Oh, hou eens op joh.
0: Al deze prijzen, die worden je aangeboden door Hisense.
2: Hisense bedankt en 538 bedankt. Enorm bedankt.
0: Alsjeblieft man. Ik wens jou en je pa onwijs veel plezier richting de Verenigde Staten.
2: Oh, gaaf. Dank jullie wel.
0: Dank jullie, man.
3: En weet je wat? Laten we, als hij geweest is, nog een keer bellen hoe het was.
0: Ja. Oh, dat is leuk, ja.
2: Ja, tuurlijk. En natuurlijk. Gaan we zeker doen.
0: Even hoe de sfeer was in de Verenigde Staten. Jeffrey, gefeliciteerd. Ga ervan genieten. En ga het blijde nieuws ook aan je vader overbrengen.
2: Ah, super. Ik ga hem gelijk bellen. Dank je wel.
0: Oké. Jeffrey is de eerste winnaar van deze trip naar de Verenigde Staten. Vandaag dus nog een keer gebeuren. Als jij ook zo blij als Jeffrey wil gaan klinken en richting Amerika wil vermiddelen.

0: Harris in de ochtendshow. Ah, mooi man, Jeffrey, die net hier een trip naar de Verenigde Staten heeft gewonnen.
1: Hij was blij.
0: Hij was buiten de uitzending om, zelfs in tranen. Zo gelukkig was hij.
1: Ja, tranen van geluk, neem
0: ik
1: dan.
0: Dat zeg ik, zo gelukkig was hij. Twee kaarten voor hem voor de poolwedstrijd van Nederland tegen Japan op 14 juni. En vanmiddag dus bij Frank wederom kans op kaarten voor die wedstrijd. En voor de andere poolwedstrijden van het Nederlands elftal geldt dat we daar ook tickets voor hebben. En dat we die later nog weggaan.
1: Dat is echt niet te geloven.
0: Doen wij gewoon. Het radiostation heet 538. Het radiostation waar je morgen rond dit tijdstip deze man hoort. Rob Schepers.
2: En vandaag vrijdag 22 mei. Goed nieuws voor alle zeikers. Het is vandaag namelijk de internationale dag van het bedplassen.
1: Ah. Wow.
2: Ja, in bedplassen. Ah, get voor wat vies. Al dus Patricia Pai. Want mijn zoontje in zijn bedplas is niet eens het probleem. Wel dat het je doet vanaf zijn bureau. Als ik 's nachts moet plassen, ga ik altijd keurig naar beneden. Maar daar is de onderbuurvrouw inmiddels ook wel klaar mee. En de laatste voor vandaag. Ja, ik moet van mijn vrouw altijd de bril omhoog doen bij plassen. Maar ja, in het donker zie ik geen fluit zonder bril.
0: Morgen is hij er weer op Schepers om de week officieel af te sluiten. De week in one-liners. Ben Howard nu.

0: Keep Your Head Up als laatste vanochtend voor ons dan. Want het gaat gewoon zo meteen
1: door. Voor het Nederlands elftal. Keep Your Head Up. Nou ja, hou je hoofd omhoog.
0: Ah ja, natuurlijk, man. Het kan alleen maar beter gaan, hè?
1: Hoe laat vliegen ze eigenlijk? Is dat bekend? Of gaan ze via een achterdeurtje?
0: Want ze gaan vandaag vliegen ze naar New York.
1: Maar zitten zij dan gewoon op een lijnvlucht?
0: Ja, ze gingen met een lijnvlucht, maar wel met een toestel met heel veel business class seats.
1: Ah. Oh. Ja, dus daar moet je wel even je beentje kunnen strekken.
0: Selectie vertrekt vandaag 4:55 van Schiphol naar JFK Airport.
1: Met de KL.
0: Dat vertelt toch wel niet.
1: Oh, ja. Okay. Nou, wel leuk. Kunnen we ook nog een soort uitzwaaien. Of krijg je terug alleen zo'n brandslang? Als je terugkomt, krijg je toch altijd van de zo'n onthaal.
0: Ja, nee, als ze het goed doen, dan komen er zelfs straaljagers komen ernaast. Maar dan moeten ze het wel goed doen.
1: En anders krijg je ook geen brandspuit.
2: Een wijkje meegemaakt is dat we terugkwamen van de Olympische Spelen. Ja. Kwamen er twee straaljagers.
0: Dat is wel gaaf, hè?
2: Nou, ook een beetje eng, hoor.
0: Maar dat had ook te maken met die judoka. Hoe heet hij ook alweer? Die zat bij Defensie.
2: Hoe heet die? Joeri van Gelder?
1: Nee.
2: Die
1: hoe heet die nou?
2: Judoka.
1: Huizinga. Die hebben een radioprogramma ooit.
2: Ja.
1: Met een heel Huizinga. Ja,
0: zo'n trekkast in de studio staan. Jongens, de Service Desk.
3: Oh ja. De 538 Ochtendshow. Service Desk.
0: Die moeten we nog even behandelen, want hier zijn nog wat suggesties binnengekomen. Allereerst iemand die zegt, heel goed dat jullie aandacht hebben besteed vandaag aan de Alpe d'Huez. Misschien toch goed om mensen nog eventjes te attenderen op het feit dat ze nog steeds kunnen doneren en mensen daar kunnen
2: steunen. Omgeven is geen optie, hè?
0: Ja, omgeven is geen optie.nl. Daar vind je alle informatie. En dan kan je ook het team van SBS kun je steunen. Met onder andere Ronald Molendijk, die hebben we daar vanochtend even over gesproken. Dan een lekker naar de wekker top 50. Is dat geen goed idee, zegt hier iemand. Keuze uit de winnaars van de afgelopen jaren. Laat je mensen stemmen en dan maak je een leuke hitlijst van.
1: Heel goed idee.
0: Denk er eens over na, zegt... Ja.
2: Vind ik helemaal geen slecht idee.
1: Nee, zeker geen slecht idee.
0: P zegt dat. Ik weet niet wie P is, maar dat staat eronder onder het appje. P.
4: Ja. Pieter. Paul.
0: Ja, kan van alles.
2: Petra.
0: Ja.
2: Paulien.
0: Kan ook inderdaad.
2: Ja. Patricia.
0: Ja.
1: Laat.
0: Maar leuk idee. Gaan we over nadenken. Morgen zijn wij er weer met de ochtendshow. En dan een vrij bijzondere editie van dit programma. Want we zijn morgen jarig, jongens. We staan morgen precies 3 jaar op 538.
1: Dat is leuk. Maar het gezegde luidt, wie jarig is, die trakteert.
0: En dat gaat ook gebeuren.
2: Oké, waar trakteren we? Op
1: gebakjes?
2: Roomsoes?
1: Frikandellen?
0: Wel een beetje uitpakken natuurlijk, als je 3 jaar bezig bent met de radioshow. Dus we dachten, we pakken het wat groots aan. We laten de taartjes en zo, dat is ook voor mensen die dat niet mogen, is dat ook niet leuk.
1: Oh, dat mag allemaal niet met suiker.
0: Nee. We dachten, en het is ook misschien een beetje goedkoop, we gaan gewoon echt serieuze prijzen weggeven. Morgen gaan we een minuut lang televisies weggeven.
1: Nee joh.
0: Ja, een minuut lang.
1: Win it in a minute.
0: Iedereen die in de uitzending komt en zijn naam noemt, die wint een gloednieuwe televisie.
2: En wat moet je daar een rekensom op lossen?
0: Nee, je hoeft je naam te noemen. Alleen je naam, dat is het enige.
1: Dus zeggen we met Piet.
0: En dan zeggen wij, Piet, gefeliciteerd met je nieuwe televisie.
1: Wauw.
0: Oh,
4: ja. Nou, dat trakteren we nog eens, hè?
0: Precies. Dus dat morgen bij ons in de jarige ochtendshow. Veel plezier met Dennis.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
11: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
10: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6. Because we
12: door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
19: Ja, voor maar €6,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
22: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
23: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
22: Voor pallets van 100 kilo?
23: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
21: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
25: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
26: Aldi. Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
27: Zo klinkt de mooiere toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
28: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
29: Kenneth Smit.
27: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
30: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
31: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
32: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
31: Dus waar moet je zijn voor de magic?
32: Joujou.
33: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
34: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
35: Nieuws. 10 uur.
36: Goedemorgen.
0: bij Florentin van der Meulen. Vier mannen zijn opgepakt omdat ze in een chatgroep zaten waarin beelden werden uitgewisseld van vrouwen die werden verkracht, vaak door hun eigen partner en bekenden. De vrouwen waren gedrogeerd. De politie heeft nog meer Nederlandse mannen op het oog, maar die zijn nog niet aangehouden. Alle surfboards moeten een sticker hebben met contactgegevens, zoals telefoonnummers. Dat vindt reddingsmaatschappij KNRM. Surfspullen die in het water worden gevonden zorgen elk jaar voor meer dan 100 onnodige zoekacties. Surfers blijken dan al lang veilig op het strand te zitten of zelfs alweer thuis te zijn. En dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was 2 jaar lang dichter des vaderlands, terwijl ze toen al heel erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was 35 jaar. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het er eigenlijk niet beter op. In het hele land zelfs onstuimig met pittige onweersbuien. Aan zee, daar kan het hard waaien en het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Voor de 10, dankjewel. Radio

0: in de parten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
9: Komt jouw voetbaldroom tot leven? Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
10: Dennis Ruijer.
11: 538 regelt het voor je. Richting Amerika voor die wedstrijd Nederland-Japan. Blijf bij de radio. Hier zijn Katrina en de Waves.
10: Radio 538.
9: 538. De vijf van het bedrijf.
11: Ja, goed idee wel. Walking on Sunshine.

0: ideaal zondagmorgen liedje dit, toch? Croissantjes, lekker gin tonic, heerlijk.
1: 538, 5 van het bedrijf.
0: Zijn jullie een zondagmorgen gin tonic? Eigenlijk. Na een wilde nacht misschien. Ed Sheeran. Het zijn de 5 van het bedrijf. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ja, mocht je denken die ruier is gek geworden, Sunshine. Het is hartstikke wisselvallig. Maar volgende week, rond woensdag, dan komt de zon er weer bij en dan wordt het weer lekker warm, hoor. De 5 van de bedrijven hebben vandaag de gast potplantenkwekerij Falstar BV. Leni, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen.
0: Leni, jij houdt je bezig met planten en stekjes.
2: Ja, klopt.
0: Ja, wat wordt er zo gekweekt op dit moment?
2: Shadowplanten bij Canatea's.
0: De Canatea, oh, dat zijn wel mooie plantjes.
2: Ja, zeker.
0: Leuk, leuk. En wat is jouw persoonlijke favoriet, Leni, qua planten? De zon er weer bij, dan wordt het weer lekker warm, hoor. De 5 van de bedrijven hebben vandaag de gast potplantenkwekerij Falstar BV. Leni, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen.
0: Leni, jij houdt je bezig met planten en stekjes.
2: Ja, klopt.
0: Ja, wat wordt er zo gekweekt op dit moment?
2: Shadowplanten bij Canatea's.
0: De Canatea, oh, dat zijn wel mooie plantjes.

0: het licht wordt, wordt dus weer wijder. Oh ja, dat is een heel leuk gezicht.
1: Dat is ook wel bijzonder, ja. Het lijkt me ook handig zo'n vleesetende plant. Stel je voor, je hebt gebarbecued, je hebt een restje kip. Je gooit het in de vleesetende plant en het is gecomposteerd.
0: Nou ja, ja, dat zou ik denken. Maar nee, die hebben we niet.
1: Hey Leni, potplantenkwekerij Valstaar. Met hoeveel mensen werk je daar?
0: Ja, 10. Dus de 10 en 12.
1: Oké, dan sturen we voor 13 mensen taart.
0: Dan zou het goed wel uitkomen, ja. Soms is een staartje erbij en soms...
1: Nou, wat leuk. En jullie planten zijn te koop bij onder andere de IKEA?
0: Ja, en, Intratuin.
1: Intratuin, kijk eens. Dus er wordt wel echt serieus gekweekt in aantal ook.
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: Nou, mooi.
0: Ja.
1: Leni, gezellig dat jullie hier vandaag bij ons zijn in de vijf van het bedrijf. En sturen zo snel mogelijk de slagroomtaart richting de plantjes en de bloemetjes.
0: Goed, leuk. Dankjewel.
1: Gezegende dag daar. Geniet ervan, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi.
0: Dag.
1: Leni Pot.

Guus, maar dat is wel dronkenmans praat dan, hè? Want er is natuurlijk flink gezopen. En is het dan 's morgens vroeg nog steeds wel leuk? Ja, goed. Dat vraag ik me altijd af bij deze onwijze hit van Guus Meeuwis. Toen nog met Vagant. Wat een goed liedje blijft dit, hè? Het is in nacht levensecht. Potplantenkwekerij, Valstar BV, te gast bij ons vandaag.

0: Voetbaldroom tot leven. Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
0: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
0: Het WK Voetbal. Beleef je. Met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life. Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
0: tijdens de 538-werkdag.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
20: Welkom in Afrika!
19: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
21: Help!
22: GWC!
21: Help!
22: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
21: Laten we het proeven.
22: Opdrachten uitvoeren.
23: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
22: Maar wie het best integreert...
24: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
22: ...wordt tot ere Himba gekroond.
25: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the Tribes.
22: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.

Jurgen. Better Off Alone, gewoon lekker in je eigen bubbel. Helemaal goed, Jurgen, lekker bezig, man. 10:34 voor de donderdagmorgen. Ja, en vanmiddag bij Frank en Ayden natuurlijk weer kans op die reis naar Amerika. Om daar die eerste poolwedstrijd van het Nederlands elftal tegen de vrienden uit Japan te gaan zien. Luister de hele dag naar 538 voor die fantastische WK-prijzen. En ja, even een vraag. Gebruik je wel eens artificial intelligence? Misschien om een mailtje even voor te kouwen voor je. Of gewoon even een stom plaatje te maken van je collega die jarig is. Ik las deze week nog een artikel over dat AI ons dommer kan maken, omdat we onze denkspieren een stuk minder gaan gebruiken. En die worden daardoor slapper. Net als dat je nooit meer fietst, zeg maar dat. Al is dat iets waar de volgende artiest zich geen enkele zorgen om maakt. Teddy Swims vertelde in een interview onlangs over hoe AI hem helpt om zijn liedjes te maken. Terwijl hij in Australië zat, probeerde zijn team in Los Angeles een nieuwe track af te maken. Daarvoor moest één zinnetje tekst net iets anders. En met behulp van een AI hebben ze dat kunnen fixen, zonder dat Teddy op en neer moest vliegen en 15 nieuwe takes hoefde te doen. Hij kan natuurlijk gewoon een microfoon meenemen in zijn auto, met zijn telefoon even inzingen, en dat is natuurlijk ook gewoon gedaan. Zo is het ook. Maar deze stem wil je niet, AI, want dit is puurheid vanuit de ziel, vanuit de onderbuik, vanuit het universum gebracht in het strottenhoofd van Teddy Swims. De man met de gouden stembanden nu, met Mr. Know-it-all op 538.

Eric's in Love en Mad 538. Waar we mad zijn op het Nederlands elftal. Vandaag die trip natuurlijk die je kan winnen richting Amerika. Swan, die hebt. Dennis, wat een top t-shirt heb jij. Ah, dank je, Swan. Via de Insta van Michael J. Fox, de acteur uit Back to the Future. Inderdaad, deze Back to the Future retrofit. En over retro gesproken.

0: Die goed voor de gym. En deze staat op nummer 1, Purple Disco Machine, Ilar Dopamine op 58. Het is Dennis hier, met zometeen een nieuwe ronde Stop or Go. Kun je weer €100 in harde contanten verdienen hier. En zometeen het nieuws met Esther. Die gaat aan het fluiten door de werkdag tot nu. Hoe is het, Es?
1: Ja, goed hoor.
0: Wat heb je voor ons zo in nieuws?
1: Nou, fluiten klinkt natuurlijk gezellig, maar er is een plek in ons land waar die fluittoon maar niet ophoudt en mensen worden er gek van.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
8: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
7: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez. Vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
9: Wat is nou lekkerder dan een avond yoga je kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur.

0: 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
10: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
12: Thanks.
11: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
15: Thuis in, mooi wonen.
16: 538 Nieuws.
17: 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Er is meer bekend over een Britse man die pas om het leven kwam bij een steek- en schietpartij in Herugowaard. Volgens regionale media werd hij al jaren gezocht voor een dubbele moord in Amsterdam. Van de week werd de man aangevallen op een bedrijventerrein en overleed. Twee verdachten zitten vast. Er zijn volgens de inspectie veel fouten gemaakt rond een man die vorig jaar in Nieuwegein vanuit het niets een meisje van 11 doodstak. Hij stond al jaren bekend als verward, maar instanties gaven hem niet altijd de zorg en begeleiding die hij nodig heeft. Voor het doden van dat meisje kreeg de man TBS. Op de Mount Everest is een berggids terecht die al 6 dagen werd vermist. De man uit Nepal werd gevonden toen hij door de sneeuw kroop, melden verschillende media. Reddingswerkers noemen het een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden in de kou. En hij wordt in het ziekenhuis verder onderzocht. En in Rotterdam klagen mensen over een fluitend geluid. De Milieudienst denkt dat het van de Euromast vandaan komt. Die wordt verbouwd en daarom hangen er netten en kabels aan. Een inspecteur en iemand van de gemeente die staan bij de mast. En later wordt duidelijk of het fluiten inderdaad daar vandaan komt. Het weer dan nog, het is wisselvallig met een paar stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten, vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon en het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
19: Ja, dankjewel Es. Misschien werd het toch gefloten voor die Feyenoord-speler die gisteren scoorde namens Algerije tegen Oranje. Misschien was dat het.
18: Misschien wel,
19: toch die uitzwaaiwedstrijd met 0-1 hebben moeten bekopen.
18: Oei.
19: Dan 538 verkeer. A12, Arnhem-Utrecht, bij Grijshoort, ongevalsonderzoek. 3 kwartier vertraging, 9 kilometer langzaam rijden. A15 Nijmegen, Gorkum, Waddenooyen 20. A50 Apeldoorn-Os bij Grijzeoord 53 minuten. Daar 12 kilometer langzaam rijden.

0: 87.7 en op de A4 Leiden-Den Haag bij Leidschendam. Een flitser bij 34.8. En ook de A28 Hogeveen als een snelheidscontrole bij Hooghalen 162.1.
1: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
7: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
0: Ja, even de WK-koffiegong. Daar is hij voor een driedubbele Johnny Bakker voor jezelf of de collega's. Een

0: Styles. En zijn vrienden zijn allemaal in love with American Girls. Je bent bij 538, het is je 538 werkdag.
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Ja, mijn oma zei altijd, drie keer is scheepsrecht. Voor de één geldt dat voor het halen van dat rijbewijs. Bij mij was dat in twee keer. Lang verhaal. Mijn ex met de triese leek op Catharine Keil. Met zijn houten kralenketting en deed een ingreep om niets. Ben ik nog steeds gefrustreerd over. Mag, hè. De ander doet het drie keer over om zich te herinneren dat dat ene pakketje nog retour gestuurd moet worden. Ik val een beetje in die categorie. Voor Calvin Harris was het andere koek. Het kostte hem drie pogingen om een zangeres te vinden voor deze Dance Smash Classic. Eerst belandde dit liedje in handen van Leona Lewis. Ze nam een demo met hem op, maar zag er toch vanaf. Ze wilde liever een ander liedje uitbrengen. Toen kreeg Pussycat Doll Nicole Scherzinger de kans. Maar ja, ook zij heeft nee gezegd. Ze wilde geen danceplaten maken. Goed nieuws voor Rihanna, want zij was wel enthousiast. En daarmee was ze iets op het spoor, want samen met Calvin brengt ze in 2011 deze rammer van een hit uit. Een kast aan awards en vandaag de Dance Smash Classic op Radio 538. Rihanna en Calvin Harris, dit is We.

Grammar op Radio 58. Ja, misschien wel leuk, een van de mooiste liedjes in mijn persoonlijke collectie. Dit liedje van de King of Pop, Michael Jackson, stond op het legendarische album Thriller, het jaar 1982, maar werd opvallend genoeg niet door Michael zelf geschreven. Het nummer kwam van toetsenist Steve Porcaro van de wereldband Toto. Die had het oorspronkelijk als demootje oorspronkelijk opgenomen. Producer Quincy Jones die hoorde dat demootje. Die had zoiets van, wauw, dit zou perfect bij Michael passen. De tekst werd verder uitgewerkt door John Battis. Hij gaat over nieuwsgierigheid, verwondering en de aantrekkingskracht

leven in de nacht. Dromerige synthesizers en zachte zang vormden een opvallend contrast met de grotere hits op het album natuurlijk. Je had Beat It, Billie Jean stond erop, Thriller. En hoewel het nooit de grootste hit van het album werd, groeide Human Nature uit tot een van Michael's meest geliefde liedjes. En later veel gesampled, hè, onder andere door SWV en Right Here. Even wegzwijmelen. Sluit je ogen op een plek waar dat kan natuurlijk. Disclaimer.

0: Zonnebrand in de rechter, zonnebril op. Op Ibiza chillen met Jonas Blue en die Edge of Desire. Nieuw tijdens de 58 werkdag. 58 stop or go. Krijg je 1 minuutje de tijd. 5 vragen kun je beantwoorden in die minuut. Een categorie die je mag kiezen. We hebben de categorieën algemene kennis. Die is populair. Sport, topografie, showbiz, muziek en geschiedenis. Iedere vraag €20 waard. De winst kan oplopen naar €100. En je geeft je heel simpel op. Dat is gewoon via de 58 app. Nu je naam hebben met go naar de 58 app. Je naam en go naar de 58 app. Voor een nieuwe ronde stop or go.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: 18 plus speelbewust.
23: Ja.
24: Echt serieus?
23: Wat een geld.
25: 18.000. Tot verdikken me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. bij Burger King.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
5: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
26: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: take of ten lijstje op mijn streamingsdienst deze Offenbach Miles Away. Voor als je in het vliegtuig zit en je gaat over de wolken en dan lekker deze luisteren van Offenbach Miles Away. Stop or go. Ja, het leukste spelletje van de Nederlandse radio is weer hier. Giel uit Kessel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vanmorgen hadden we al de vijf van het bedrijf en een plantenkwekerij. Maar jij werkt ook bij een plantenkweker.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is een zeer groene uitzending vandaag.
1: Ja, dat is mooi.
0: Opgewekt met een groene stroom. Giel, wat
1: groen doet leven.
0: Ja, wat doe je? Ja, groen doet leven sowieso. Wat doe je bij de plantenkweker?
1: Ja, vandaag planten oppotten.
0: Planten oppotten. En welke planten zijn dat?
1: Irissen.
0: Kijk, irissen. Prachtig, man.
1: Nee, pirissen.
0: Oh, pirissen. Geen idee wat dat zijn, maar klinkt heel mooi. Hey, mooi. Je krijgt zometeen 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Jij hebt de categorie algemene kennis gekozen.
1: Ja, klopt.
0: Iedere vraag 20 euro waard. Je mag na iedere vraag stoppen of doorgaan. Ga je door en is de vraag fout, dan ben je wel de centjes weer kwijt.
1: Ja, duidelijk.
0: Mooi, daar gaan we. Vraag nummer 1. Hoe heet de beroemdste klok in Londen?
1: Dat is de Big Ben.
0: De Big Ben is het juiste antwoord.
1: Ango.
0: Hoeveel zintuigen heeft een mens?
1: 5.
0: Ja, dat is het goede antwoord. 40 euro in de pocket. Go. Hoe wordt Breda tijdens het carnaval genoemd? Zeg het maar.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee. Roep iets. Nee, niks. Nee.
1: Goed al dank.
0: Ah, helaas man. Helaas, die was niet goed. Dat was Kielegat.
1: Ik kom in Limburg. Dat weten we niet.
0: Nee, ja, dat maakt niet uit, man. Maar hey, ik heb hier wel een heel mooi paars apparaat naast me staan in die studio. Het felbegeerde Radio 50 Tosti-ijzer. En die komt zo snel mogelijk naar je toe.
1: Dat is ook mooi.
0: Dus dan kun je lekker de bammetjes bakken en dan ons denken.
1: Doen we.
0: Leuk, man. Hey,

0: De legend Phil Collins, 58 werkdag en In the Air Tonight. Zoals Phil zelf zegt, ja, een uiting van frustratie en emotionele pijn. Zeg maar de pijn die ik voel als ik een gemiddelde influencer op Insta zie. Dat Phil Collins In the Air Tonight. Lindo zometeen, nieuwe ronde, stop or go. En Esther is aangeschoven voor het nieuws van 12 uur richting de lunch. Wat heb je van ons in petto?
1: Nou, heb jij ooit willen schat zoeken, Dennis?
0: Schat zoeken? Lijkt me een soort Sjaak in de chocoladefabriek. Leuk.
1: Ja, niet met een schepje, maar echt in real life. En dit is je kans.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Tickets to the Tribes.
4: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
10: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
11: Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij ons.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
10: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: 538 Nieuws.
15: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er komt geen hoger beroep in de strafzaak tegen voormalig advocaat Ines Wesky. Wesky zelf en ook het Openbaar Ministerie leggen zich neer bij de uitspraak van de rechtbank. En daarmee is de zaak definitief afgerond. De rechtbank oordeelde dat Wesky betrokken was bij de criminele organisatie van Ridwan Taghi, maar ze hoeft niet terug de gevangenis in. Ze heeft al 42 dagen cel uitgezeten in haar voorarrest. De Kamer houdt een debat over de fel bekritiseerde bezuinigingen op uitkeringen. Door die plannen willen de vakbonden niet meer met het kabinet praten. En dat komt volgens GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver door 1 partij binnen het kabinet.
16: Laten we de olifant in de Kamer benoemen. Dat komt vooral door de VVD. Deze coalitie staat toe dat de VVD dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten en elke dag opnieuw het partijbelang voorop stelt.
15: En dat terwijl ze in een minderheidskabinet zitten dat dus de steun van andere partijen hard nodig heeft. De instanties die de verwarde man moesten helpen die later een meisje doodstak in Nieuwegein erkennen dat er veel is misgegaan. De inspectie kwam er bijvoorbeeld achter dat belangrijke informatie verloren ging en dat agenten verkeerd handelden toen ze hem vorig jaar op de dag van de moord tegenkwamen. Ze wisten niet hoe ze hem moesten natrekken. Ja, en een slimme marketingtruc van Lapland. Vakantiegangers kunnen deze zomer kans maken op een goudstaaf ter waarde van €20.000 daar. In het noorden van Finland wordt een grote schattenjacht georganiseerd om zo meer toeristen in de zomer naar de regio te trekken. De zoektocht begint op 18 juni en loopt tot eind augustus. Het weer dan nog. Het is nog wisselvallig hoor. Met een paar stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Vooral vanmiddag. En tussendoor is er ook wat zon. En het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot zover het 538 nieuws.
1: Dan even kijken naar de weg. Ga je via de A1 naar Duitsland. Je weet het, grenscontrole. 20 minuten extra geldt ook voor de A12 trouwens. Daar heb je momenteel 10 minuten voor de grens. Dan de A1 Hengelo Amersfoort voor Kootwijk nog een kwartier. De A4 Dinteloord Antwerpen bij Berg op Zoom Zuid. 13 minuten extra. Even kijken naar de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen de knooppunten Waterberg en Grijshoort. Ongeluk gebeurd, zijn onderzoek aan doen. 40 minuten moet je daarbij je reis optellen. En dat geldt dan ook voor de A50 die daarop aansluit. Ook van Apeldoorn naar Os voor knooppunt Grijshoort. Daar heb je een uur vertraging. Controles A1 Amsterdam Amersfoort 18-3, A2 Eindhoven Weert 187,6, A28 Amersfoort Zwolle 80,1 en de A325 Arnhem Nijmegen 13,5.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Komt jouw voetbaldroom tot leven? Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

Stones and I, gone, gone, gone bij 58. Het is Lindo hier zo, een heel goede middag. Gisteren was ik even een dagje niet. Ik weet niet of je hem gemist hebt, maar niet dat je nu denkt, is het zo? We hebben een hele grote verbouwing bij ons thuis. En gelukkig een goede aannemer. Dat is heel, als je goede aannemer hebt, dan ben je al voor, weet je, al 60-70% onderweg. En gisteren kwamen ze de spullen voor de badkamer even brengen. Daar moet je even bij zijn. Moet je even tekenen en zo, even controleren of alles erin zit. Maar wat ik niet wist, is dat ze de spullen van de badkamer netjes naar boven brengen. Maar de tegels niet. Die zetten ze netjes op een pallet voor de deur. Dag meneertje. En dan zit je daar met 18 pakken tegels van 60 bij 60. Maar god. Ik kan nu zelfs mijn drinkglas al niet meer optillen, weet je. Zo zwaar is het. Het is 5:08. Sienna Spyro. Zometeen Material Lover. Na deze classic van Wes. Dit is

ben even een dagje niet geweest. Ik heb nu een beetje woensdag vibe. Maar het is natuurlijk al donderdag. Het is al donderdag. Donderdag is de dag dat jij tickets kan winnen voor de eerste wedstrijd. De echte wedstrijd waar het wel om de knikkers gaat van het Nederlands elftal op het WK voetbal. En die is tegen Japan in Dallas. Volgende week zondag de 14e. En daar kan jij gewoon bij zijn. Vanmiddag in de middagshow. Kans op tickets en een reis richting Dallas. Zodat je er echt bij kan zijn als we daar gaan winnen. Dan wel, ja.

0: Hey, where is my husband? Hey, luister eens, dit is Luc.
1: Hey, ik wil graag een high 538 geven voor Wesley van Wesley's Cars and Bikes. Graag een high 5 bovenop Samuel.
2: High 538.
0: Ja, dit is nou een high 538. Kan je ook even inspreken, hoor je hem zo hier op de radio. Mag voor een collega, al je collega's, het hele bedrijf of je beroepsgenoten, wat je wilt. Spreek hem even in via de 538-app. Als je in die app zit, rechtsboven op dat WhatsApp-icoontje klikken. En dan ga je naar WhatsApp. Je hebt een rechtstreekse verbinding met de studio. En als je daar dan zo'n spraakberichtje doet, dan komt dat hier. En dan hoor je hem zo meteen op de radio. Kies even uit wie je een high 538 gegeven. Spreek het berichtje dan even in en hoor je hem zo hier. En Somber komt er ook aan dan.
3: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:15. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
4: Goed nieuws voor alle zeikers. Het is vandaag namelijk de internationale dag van het bedplassen.
5: Ah. Oh.
4: Want mijn zoontje in zijn bedplas is niet eens het probleem. Wel dat het dit doet vanaf zijn bureau.
3: 538! De 538-ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
13: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: 10 tenders, alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan 8 euro.
15: Hè? 8? Oké. Okay.
17: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
23: Vakantie!
22: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Wil jij je fitter voelen?
1: beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
16: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
23: Binnen 1 minuut
24: meer muziek
23: tijdens de 538 werkdag.
25: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club 1 liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
26: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
27: Peugeot.
25: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
0: 538. Lindo Duval. Hey, van Max, zometeen naar Zomer. Dit is Home Wrecker.

0: Even kijken wat komt er binnen. Ellie.
1: Ik wil een high five 38 geven aan Tom de Gooier. Die wereldtax toch maar weer overeind houdt. Ondanks alle zieken, ondanks alle stress. Tom, je bent een topper. Ja.
0: Arno.
2: Een high 538 voor alle medewerkers van de busspecialist uit Ede. Groetjes, Arno.
0: Patricia van de schoolkinderen daar.
3: Hoi, met Patricia. Mijn high 538 wil ik geven aan alle mensen van de Oldenij die altijd druk bezig zijn met de kinderen op school. Fijne dag.
0: Fijne dag. En Tim?
4: Hi, ik zou graag iedereen een high 538 willen geven die op dit moment vanavond en morgenavond nog het verkeer zit te regelen voor de avondvierdaagses. Die in de stromende regen natuurlijk buiten staan. En die de jongens, iedereen natuurlijk helpt, maar ook natuurlijk wel de kinderen ook. Die natuurlijk allemaal hardlopen om hun medaille te halen. Wil ik ook allemaal een high five geven.
0: Ja, leuk Tim, dankjewel. Succes daar. En je krijgt een tosti uit. Tim, komt jouw kant op. En laat ik ook iedereen even noemen, de Abdu 6 fiets vandaag. Ook even een high five jacht voor iedereen daar. Zo, ik hoop dat je het redt, want het is toch best een klim. Sprint Doctors nu, dit is Two Princes.

Ja, wat dacht jij, zeg Reet? Zonnetje, halen we gewoon langzaam tevoorschijn met Ugel en Salto en de favorite voor deze week, Jamaican Bam Bam. Wil je meer van dit? Tuurlijk. Mark van Dalen, zometeen, Whatever, naar deze Shaboozey en Miles Smith. Dit is Blink Twice.

0: Mark van Dalen.
1: En Rico.
0: Whatever, hartstikke idee. Esther heeft zo'n nieuws. Ja, en we moeten in het nieuws, Esther, we moeten heel even nog terug naar niet goed afgelopen wedstrijd van Oranje van gisteravond. De 1-0 verlies tegen Algerije.
2: Ja, het was niet best. Nou ja, Oranje moet zich natuurlijk ook nog zien te houden tegen Japan tijdens het WK. Maar ja, ook Japan heeft wat tegenvallers.
0: Kijk, dat hoor je zo.
3: Pas op hoor, deze is heet. Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
13: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
14: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
13: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
15: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
19: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
20: Boost yourself.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf.
1: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
22: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
24: 538 Nieuws. 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De Partij voor de Dieren krijgt een nieuwe fractieleider. Esther Ouwehand stopt na 7 jaar als partijleider, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen wordt de nieuwe leider van de Dierenpartij. Binnen de partij was de laatste tijd veel kritiek dat de standpunten te veel over mensen gingen in plaats van dieren. Op Schiphol zijn dozen vol nep WK-shirts onderschept, volgens de douane voor meer dan 1 miljoen euro. Tegen RTL zegt een criminoloog dat het werk is van grote bendes.
25: Je moet zorgen dat op het begin die shirts geproduceerd worden, dat het duidelijk is, ze moeten er genoeg op te lijken op de echte, maar ze moeten niet echt zijn. We gaan ze als vals verkopen. Er zit vaak een hele grote organisatie achter. Dus in de regel ook best vaak gewoon echt grote criminele organisaties.
2: Ja, met het kopen van zo'n nep oranje shirt help je dus eigenlijk criminaliteit te financieren. De Joodse organisatie Sidi gaat zaterdag protesteren rond het concert van rapper J in het Gelredome. Ze zijn verontwaardigd dat hij in Nederland mag blijven, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. Gisteren verloor een andere Joodse organisatie een rechtszaak daarover en het Sidi weet nog niet hoeveel demonstranten er komen zaterdag. En Oranje is niet perfect begonnen aan de voorbereiding op het WK, maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander, Japan, even niet mee. Zij moeten namelijk in Mexico op zoek naar een andere plek om te kunnen trainen. De velden liggen er zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. Nederland speelt de WK-wedstrijd tegen Japan over 1,5 week in Dallas. En het weer, het is wisselvallig met een paar stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon en het wordt niet veel warmer dan 18 graden. Ook morgen kans op regen, vooral in het oosten en zuidoosten. En bij 18 graden wederom. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Hartstikke goed. Dankjewel. Even kijken naar de weg. Het is een beetje druk via de A1, de A12, de A37 naar Duitsland. Je weet het inmiddels, grenscontrole. Dan de A1 Apeldoorn Amersfoort voor Voorthuizen 20+. De A2 Den Bosch Utrecht bij de Empelbrug bij de 20 minuten extra. En vanuit Duitsland naar Arnhem, dus ook de A15, de A12, 15 minuten. En verderop van Arnhem naar Utrecht verknopend Grijshoord 3 kwartier na sleep van een ongeluk daar. En nog de A50, dat is ook waar het uitkomt op de knopend Grijshoord vanaf Apeldoorn naar Os. Daar heb je zo'n uur vertraging momenteel. Nog de A73, Maasbracht-Nijmegen voor de Maasbrug 23+. Dan even kijken naar de controles. A1 Amersfoort-Amsterdam 33,8. A2 Weert-Eindhoven 187,6. A12 Gouda-Utrecht 39,0. A28 Amersfoort-Zwolle 79,8. En de A28 Amersfoort-Utrecht 4,7. Ben we helemaal bij.
26: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
27: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: aanbiedingen voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Komt jouw voetbaldroom tot leven? Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd.

0: binnen voorlopen is David Guetta en Save Me Tonight bij 538. Ja, morgenmiddag, zoals ook een vrijdag rond die tijdstip, dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie of op een bepaalde plek, maar ook in een sekstape. Het moet hetzelfde dingetje zijn. Even terug naar vorige week, toen ging het over de
1: dingen die
0: je kan zeggen tijdens het voetbal kijken.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, zou je nou kunnen zeggen tijdens het voetbal kijken, maar ook in een sekstape. Dennis die dacht aan dit.
2: Vind je 11 man niet een beetje veel in één keer?
0: Toch? Ja, dat kan je zeggen bij het voetbal kijken, maar ook in een iets wat gekke sekstape. Christina.
3: Zo, die oude vaart er wel in.
0: Ja. Michael.
4: Je mag toch 3 keer wisselen, of niet?
0: Zou je kunnen zeggen. Melissa.
5: Wat een teamwork.
0: Wat een teamwork. Dit kan bij het voetbal kijken, maar ook in de sekstape. Remco zei dit.
6: Oh, weer tegen de paal.
0: Ja, natuurlijk. Kruising zat er ook nog wel eens in, geloof ik. Esther.
7: Je zit ernaast.
0: Robin.
8: Dat wordt minimaal 90 minuten genieten. Zin in.
0: En Patrick, die zei dit.
9: Zo, ik ga er eens even lekker hard in.
0: Ja, precies. Dat kan je zeggen bij het voetbal kijken. Maar ook in de sekstape. Ellen.
10: Moeten die ballen er helemaal in?
0: Ja, Ellen, jij gaat op het randje, vind ik. Even nog eentje, er kwam er nog één van René. En die had ook gewoon, die had er alle leuk. Die kreeg je in je tosti uit. Wat kan je zeggen tijdens het voetbal kijken, maar ook in de sekstape?
11: Als we zo gaan beginnen, stop dan die fluit maar in je reet.
1: Dingen die.
0: Kan, hè? Morgen dus een nieuwe editie rond dit tijdstip. Hier bij 5-8 heb ik je hulp hard voor nodig. Morgen dingen die je kan zeggen op zo'n oer-Hollandse kringverjaardag. Maar ook in een sekstape. Als je wat bedenkt, dan spreek ik het van zin via de app. En anders op een morgen mooi overzicht. Nu.

0: Martin Garrix en Jackson, I told you so. Stop or go. Het nieuwe spel van de 5-jaar werkdag heet Stop or Go. En ik zoek een kandidaat, misschien wil jij meedoen, waarbij je eigenlijk gewoon 100 euro per minuut kan winnen.
1: Dat is het daar.
0: 100 euro in 1 minuut, verdeeld over 5 vragen. En elke vraag levert je 20 euro op. Je mag na elke vraag zeggen stop or go. Als je doorgaat, zit je wel alles weer op het spel. Durf jij het aan? Top! App even je naam, deze kant op via de 538-app. Even je naam en go in de 538-app. En wie weet ben je zo kandidaat.
2: Vanochtend won 538-luisteraar Jeffrey de eerste reis naar het WK voetbal in Amerika.
3: Goedemorgen.

0: ook werkelijkheid? Luister zometeen naar de 538 Middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
0: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd, Nederland-Japan.
0: Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
12: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
11: Ja, voor maar €6,99.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
11: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
19: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
21: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
22: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
23: Peugeot. Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
24: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
25: 538. Lindo Duval.
26: Daar ben ik. Offenbach komt eraan. De nieuwe ronde stopper go.

0: Van Bach en Wasted Love. Stop for now. Julian, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Je woont in Hoge Zand.
1: Ja, dat klopt.
2: Waarom denk ik dan altijd Hoge Zand, Sappermeer? Is dat hetzelfde of niet?
1: Ja, zo ongeveer. Het tegen elkaar aan.
2: Ah, zo ja. Ze noemen het altijd in één. Het is één gemeente misschien of zo, maar jij zit dan in het Hoge Zand. Dat is wel het leukste deel dan.
1: Ja, ja zeker.
2: Ja, natuurlijk. Ja, je zal wat anders zeggen.
1: Ja.
2: Julian, we gaan stop or go doen. Jij hebt gekozen voor de categorie geschiedenis. 5 vragen maximaal. Elke vraag 20 euro. Na elke vraag mag je zeggen stoppen of go. En dat betekent doorgaan. Maar dan zit je wel alles weer op het spel.
1: Ja.
2: Als jij go zegt, beginnen we.
1: Go.
2: Welke oorlog duurde van 1914 tot 1918?
1: De Eerste Wereldoorlog.
2: Ja, natuurlijk. Stop or go?
1: Go.
2: Go. Welke muur viel in 1989?
1: De Berlijnse muur.
2: De Berlijnse muur, hartstikke goed. Wat gaan we doen?
1: Go.
2: Go. Wie ontdekte Amerika in 1492? Heet die
1: mag
2: ik weer?
1: Ik kan het nog een keer halen.
2: Wie ontdekte Amerika in 1492?
1: Christopher Columbus.
2: Ja. Okay. Wat gaan we doen? Stop or go?
1: Stop.
2: We gaan stoppen bij 60 euro. Ik vind het heel verstandig. Ja, hartstikke goed gedaan, Julian. 60 euro verdiend, alsjeblieft.
1: Dank u wel.
2: Alsjeblieft. Hey, dankjewel dat je er was.
1: Graag gedaan.
2: En de groeten aan iedereen in Hoge Zand en in Sappermeer ook.
1: Ja, zou ik zeker doen.
2: Wil je ook een rondje meespelen met Stop or Go? Dat kan bij Mark weer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen vanmiddag. En dit is Alanis Morissette natuurlijk.

is nog steeds in de race voor beste zomerliedje van 2026 deze. De Bauza en Magnetic bij 538 richting een nieuw WK-voetbal. En vanmiddag hier bij 538... jouw kans op de laatste twee kaarten voor de wedstrijd Nederland-Japan. Dan ben je erbij in Dallas. Je kan ze hier winnen en alleen hier winnen bij jou 15. Dit is Anastasia. I'm

0: Teddy Swims in het geld. Inmiddels Guilty hoorde je bij 5 uur. Mark de Brand zo na 2 uur. En Esther heeft zo'n nieuwtje, een beetje een showbiz nieuwtje ineens.
1: Jazeker, ja, goed nieuws voor vrijgezellen in ons land. Want er is een showbiz koppel uit elkaar.
0: Allebei weer op Tinder zo meteen.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, 2 bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
16: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
19: Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
7: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hola, collega.
6: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
6: Mark?
4: En die prijzen.
6: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
10: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg heb. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: 538 Nieuws.
23: 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Van de vier mannen die waren opgepakt voor het delen van beelden van de verkrachting van hun vrouw of vriendin zit er nog maar één daadwerkelijk vast. Het is een man van 49 uit het Limburgse Horst. Hij blijft zeker 2 weken in voorarrest. Hoeveel vrouwen slachtoffer zijn geworden, wordt nog uitgezocht. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona. Dat zegt de oud-directeur tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zou vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. En dat bleek anders. Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer en wordt opgevolgd door Christine Teunissen. In de tijd van Ouwehand waren er interne ruzies en probeerde het partijbestuur haar te wippen als lijsttrekker. Het is allemaal veel van haar gevraagd, zegt ze in een verklaring. En zangeres Maan de Steenwinkel en Goldbandzanger Karel Gerlach zijn uit elkaar. Dat heeft het management van Maan bevestigd aan RTL Boulevard. Na 3,5 jaar hebben de twee besloten als vrienden uit elkaar te gaan. Over de reden van de breuk willen ze niet zeggen en ze vragen om hun privacy te respecteren. Het weer, het is wisselvallig met een paar stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. En tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Ook morgen kans op regen en ook weer 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
24: Dan de twee grootste files. A1 Apeldoorn Amersfoort. Tussen Hoenderloo en Stroe. Ongeluk, 30 minuten doe je er langer over. En ook 30 minuten voor de A15 Ridderkerk Nijmegen voor de brug over de Linge. En dat komt ook door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. De A2 Weert Eindhoven bij Eindhoven, 170.2. A15 Rotterdam Maasvlakte bij 46.2. De A28 Hogeveen naar Assen toe bij 162.0. Amersfoort Utrecht, A28 bij Zeist, 4.7. En de A35 Wierde Hengelo bij Wierde bij 43.1. En de laatste is de A58 naar Tilburg toe bij Bavel vanuit Breda, 57.6. Wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
25: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
26: Hak je dag! Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
28: Ah, nee hè.
29: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
28: Ja, weer eens.
29: Nou, proef jij even?
28: Oh ja?
29: Ik heb net koffie gezet.
28: Lekker.
29: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
30: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
22: Jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
24: Donderdagmiddag. Zo, de werkweek staat dan met één been in de vrijdagmiddagborrel. En zometeen Olivia Rodrigo.

Jouw 538, Raven Lené, je hoorde Love Me Not. Zometeen de Backstreet Boys. Ja, en bij ons in Nederland krijg je een bijnaam als Goethe, Maat of hey, ouwe. In Spanje ben je ineens een papi. Nou, dat klinkt toch een stuk exotischer dan, hé, Henk.

0: Olivia Rodrigo. Ja, soms moet je een bijzonder achtergrondmuziekje uitkiezen als het heel goed bij het verhaal past. En kun je nagaan, dit gaat over de Guru George Project Infinity 2008. Tenminste, indirect. Oké, okay, in het jaar 2008 gebeurt er iets supermafs in Edinburgh in Schotland. Er wordt een pinguïn geridderd door het Noorse leger. Die heet Sir Nils Olaf. Noorse soldaten kozen hem als een soort van officiële mascotte. Gewoon omdat ze hem geweldig en cute vonden. En als hij promotie krijgt, want dat is net als bij Koningshuis, hè, die titel wordt doorgegeven. Dus die eerste pinguïn is inmiddels al overleden, maar het is doorgegaan als promotie. En de pinguïn die nu de titel heeft, is inmiddels generaal. Ja. Maar dus ergens in Noorwegen loopt een soldaat rond die al 30 jaar keihard werkt. Maar dus lager in rang is dan een vogel die constant omvalt. Lijkt me heel frustrerend. En toen waren we dus in 2008, toen dit allemaal gebeurde, de Guru George.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ja, het is season door je werkdag met de Guru Josh. Je hoorde Infinity 2008. Dit is 538 met meer hits. Zometeen Like a Prayer. Madonna komt eraan. De nieuwe van Jonas Blue staat klaar. En Pink, What About Us?
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: KPMG als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpm.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
4: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
3: Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
4: 18+, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikken me.
3: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18+, speelbewust.
8: 538. Marc Labrand.
9: Hey, goedemiddag. Werk ze met...

0: Pink die had vlak na de 35e verjaardag even een koffietje met haar platenbaas. En die zei, ja, hey, je bent nu boven de 35 en vrouw, een hit wordt nu echt lastig voor jou. Hey, helemaal van deze tijd ook. Dus ik acht het onmogelijk. Nou, dat is net zo motiverend als dat je kapper zegt, ik zou gewoon een pet gaan kopen. Maar Pink, die maakte gewoon scheidwijf als dat ze is. En cool, what about us? Met daarin één grote vraag aan mensen met macht, zoals die platenbaas. Hallo, en wij dan? En hey, verrassing, het werd de nummer 1 hit. Ja, je hoorde Pink.
1: 538, jullie zijn de lekker.

Madonna en Like a Prayer. Zo, Jeffrey, heb je hem gehoord vanmorgen? Ja, het kan zijn dat er nu wat ruis in je speaker zit. Jeffrey ging helemaal uit zijn aardlek schakelaar. Want hij won tickets, ja, een reis plus één naar Dallas. Waar hij gaat kijken naar Nederland-Japan bij het WK. Ik zie of voel een kleine teleurgestelde prellip aan de overkant van de speaker. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, want zometeen de 50 middagshow met Frank en Iron. En dan maak je nog een keer kans op die fantastische prijs om naar het WK te gaan, naar Oranje tegen Japan. Houd de scheidsrechtersfluit goed in de gaten. Hey, en trouwens nog even over de 58-ochtendshow gesproken. 3 jaar jubileum vieren ze morgen. En daarom gaan ze morgen binnen 1 minuut zoveel mogelijk tv's weggeven. Kun je ook lekker het WK kijken alsof je er echt bent. Jonas Blue is hier. Edge of Desire.

even een kleine muzikale warming-up voor als je morgenavond gaat. Het is de laatste in zijn Johan Cruijff Arena-reeks. Harry Styles, ik zag onder andere in de appbox Anne Lotte en Misha, die gaan er naartoe. Heel veel plezier morgenavond. Deze was speciaal voor jullie. You're the American Girls. Dit is 538 met zometeen de nieuwe Martin Garrix. Naar Clean

0: muzikale tak van Greenpeace, Coldplay, We Pray, Radio 538. Met zometeen ons nieuwe spel tijdens de werkdag, Stop or Go. Met kans op 100 euro, je kunt je zometeen daarvoor gaan aanmelden. En verder hoor je Kelly Clarkson, Teddy Swims, de nieuwe Martin Garrix met Ed Sheeran samen. En Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Een flinke botsing in de Tweede Kamer over de bezuiniging op de sociale zekerheid.
0: Dat en meer, zometeen hier.
2: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi, heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
23: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
13: Merci.
24: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
25: 538 Nieuws. 3 uur.
26: Ik ben Iris Schut. Het CDA in de Tweede Kamer verdedigt de bezuinigingen op de uitkeringen, onder andere voor arbeidsongeschikten. Er is veel kritiek uit de Kamer, ook omdat het kabinet geen centimeter in beweging komt, zegt de SP.
27: U krijgt op deze manier echt nooit partijen en nooit de vakbonden aan tafel. Het is zeer terecht dat die vakbonden vol in actie komen. Op deze manier, zonder een spiegel bij coalitiepartijen, komen we echt geen steek verder in het debat.
26: De vakbonden gaan later deze maand staken. Een oud-medewerker van de ANWB moet 2 jaar de cel in omdat hij een dief doodreed. Die had in Eindhoven de telefoon en portemonnee gestolen uit zijn busje. Toen de dief vluchtte op de fiets, ging hij er achteraan en daarbij kwam de dief onder de auto terecht. Hotels weten nog steeds niet waar het lek precies zit, waardoor hun gasten nepberichten van cybercriminelen krijgen met betaalverzoeken voor een hotelreservering. Daarom gaat de brancheclub Koninklijke Horeca Nederland onderzoek doen en ook een meldpunt beginnen. En automobilisten in de regio Utrecht die deze zomer tijdens de spits op een andere manier reizen, worden daarvoor beloond. Als ze reizen met het OV of de fiets, kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld een NS-abonnement. Deze zomer gaat de A12 tussen Lunette en Veenendaal op de schop en dat gaat voor veel files zorgen. Krijg je nog het weer? Pittige buien met onweer en hagel. Het is een graad of 18, morgen ongeveer hetzelfde. En tot zover het 538 Nieuws.
28: Ja, Iris, dank. Dan de 3 grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 21 minuten bij je reistijd optellen. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hoogt. Ongeluk veroorzaakt een klein half uur. En ook een klein half uurtje voor de A15 Ridderkerk richting Nijmegen voor de brug over het Merwedekanaal. En dan de belangrijkste controles. A9 bij Heemskerk richting Alkmaar, 57.8. De A16 Dordrecht richting Breda, 61.0. Dan de A28 Zwolle richting Meppel, 94.6. Amersfoort-Utrecht, A28 meer dan bij Zeist, 4.7. A35 Wierde richting Hengelo, 43.1. A50 Os Arnhem, 139.0. En de laatste is de A58 Breda-Tilburg. Opgepast bij Bavel, dat is bij 57.6.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
30: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
31: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
32: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
34: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
35: Boost yourself.
36: Komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
28: Met de nieuw van Martin Garrix met Ed Sheeran samen zometeen. Teddy Swims komt er ook aan. En dit is Alan Walker.

Hi, goed. Welkom. Dit is 538. Misschien even leuk om te weten. Exact 34 jaar geleden werd er vandaag een Europees kampioenschap van het spelletje Memory gehouden. En bij de kinderen en de volwassenen werd dat allebei gewonnen door een Duitser. Opvallend, want de Duitsers hadden 50 jaar eerder nog een vrij matig geheugen. Bruno Mars zometeen. Dit is Martin Garrix met Ed Sheeran samen.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding. Ja, in de wacht. Hier tickets voor jou om naar Amerika te gaan. Voor de Nederland-Japan wedstrijd. Zometeen bij Frank en Arjen daar kans op. Maar eerst... Stop or go. Ja, kans op 100 euro. Je krijgt hierin 1 minuut de tijd met maximaal 5 vragen. Na ieder goed antwoord krijg je de optie stop or go. Zeg je stop, krijg je al het geld wat je tot dan bij elkaar hebt gespaard. Per goed antwoord is dat 20 euro. Zeg je go, ja, dan gaan we alsmaar door. Maar heb je dan een keer een vraag fout, ja, dan ga je helaas wel terug naar 0 euro. Win je wel het super dikke, exclusief, niet te koop, 538 Tosti IJzer. Wil je meedoen? Dan ben je van harte uitgenodigd. Je kunt je gratis aanmelden. Pak even de 538-app erbij. Stuur het woord go en dan je voornaam. Dus go, G-O en je voornaam. Wie weet ben je weer zo meteen terug en doe je mee aan een nieuwe ronde met kans op maximaal 100 euro. Stop or go. En verder hoor je de hits van Cressip, David Guetta en Sia. En Miles Smith, zometeen hier.
1: Vanochtend won 538-luisteraar Jeffrey de eerste reis naar het WK voetbal in Amerika.
2: Goedemorgen.
3: Bellen!

0: ook werkelijkheid? Luister zometeen naar de 538 Middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
0: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
0: Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl... of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals... en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie... nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
18: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Jij bent mijn kampioen.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
23: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.
0: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Hey, goedemiddag.
27: Maak Labrand.
26: Met zometeen een nieuwe ronde Stop or Go. Crassip hoor je en ook David Guetta, Sia.

0: Progressive. Stop or go. Fleur van 24 uit Noordwijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Zo, heb je heel ChatGPT al uitgeprint?
1: Nee, dat niet.
0: Niet voor het spel, maar jij vertelde je moet dinsdag je scriptie inleveren.
1: Ja, klopt.
0: En heb je dan überhaupt nog zin in het weekend of zie jij geen verschil meer tussen dagen?
1: Nou, ja, eigenlijk het laatste. Ook alweer wel een beetje zin in het weekend, maar het is nog wel even afzien, eerlijk gezegd.
0: Ja. Maar ChatGPT speelt denk ik een groot... Ja, doet iemand het nog zonder eigenlijk?
1: Nee. Ik denk dat iedereen ChatGPT zeker gebruikt voor je scriptie. Ik moet eerlijk gezegd zeggen, want ik zou niet weten hoe je het zonder moet doen.
0: Jij bent wel echt, toch?
1: Ja.
0: Even testen. Ja, okay.
1: Ja. Ik goed. Ben een mens.
0: Fleur, jij hebt gekozen voor de categorie algemeen met kans op 100 euro. 5 vragen binnen 1 minuut. Na iedere vraag en een goed antwoord leg je de keuze voor stop or go. En per goed antwoord 20 euro. En zeg je stop, dan stoppen we.
1: Oké, duidelijk.
0: Zeg maar go, dan gaan we beginnen.
1: Go.
0: Yes. Hoe heet het bekende reusachtige amfitheater in Rome, waar vroeger de gladiatoren vochten? Als je in Rome bent een weekendje, dan ga je natuurlijk kijken bij het... Ja, heel goed. Stop or go?
1: Go.
0: Van welke crimineel is tv-kok Miuska Wietsenhausen familie?
1: Holleder.
0: Stop or go?
1: Go.
0: Van welke politieke partij is BBB de afkorting?
1: Boerburgerbeweging, sorry.
0: Boerburgerbeweging, ik hoor hem, heel goed. Oké, stop or go.
1: Go.
0: Wie is het nieuwe vrouwelijke gezicht van het koffiemerk Nespresso?
1: Vrouwelijke gezicht van Nespresso. Is dat Dua Lipa?
0: Ja, jeetje, Mina, wat ontzettend goed. Vraag 4, dat betekent 4 keer 20 euro. Je zit op 80 euro. Stop or go voor de laatste.
1: Dat heb ik dus sowieso al.
0: Ja, je gaat door?
1: Go, ja.
0: Oké, welke populaire noot is het hoofdingrediënt van marsepein?
1: Amandel?
0: Hey, Fleur, wat onwijs goed.
2: Oh mijn god.
0: Goed gedaan, hé!
2: Wat leuk!
0: Dat is een scriptie in één keer helemaal niks, joh.
2: Nee, joh.
0: Nee, hartstikke goed gedaan. Oh, wat heerlijk om ook een student gewoon even 100 euro te kunnen geven. Wat ga je daarmee doen?
2: Ja, wel heel veel leuks. En het komt sowieso goed van pas. Dus ik ben een student, dus dat komt helemaal goed.
0: Ik wens je heel veel succes met je scriptie en maak er een lekker weekend van.
2: Mega erg bedankt.
0: Graag gedaan. Hoi. Stop for go. Morgenochtend bij Dennis, een nieuwe ronde. En dit is hem, de favorite van deze week. Uzel!

0: kijken. Veel plezier met ze.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Attap.
9: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
12: Bij Euro.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Jij gebruikt

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: 538 Nieuws. 4 uur.
3: Ik ben Iris Schut. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn in de zaak rond de chatgroepen, waarin beelden werden gedeeld van gedrogeerde vrouwen die werden verkracht, vaak door hun eigen partner of bekende. De politie doet nog onderzoek.
4: Het is wel bekend dat het om internationale groepen gaat. Dus inderdaad ook in verschillende landen verschillende verdachten zitten, waarin soms wel honderden tot misschien maximaal wel duizenden deelnemers zaten.
3: In ons land zijn er nu 4 mannen opgepakt. De politie heeft nog meer Nederlandse mannen op het oog, maar die zijn nog niet aangehouden. Het kabinet moest vandaag in de Tweede Kamer de bezuinigingen op de uitkeringen verdedigen, onder andere voor arbeidsongeschikten. Door de lagere uitkering zouden meer mensen aan het werk gaan, is het idee. Maar de oppositie vindt dat onzin, zoals Jesse Klaver van Pro.
5: Maar wat dit kabinet doet, is bezuinigen op de uitkeringen van mensen die zijn afgekeurd, die niet kunnen werken.
3: De vakbonden gaan later deze maand staken. De politiek is ook bezig met de details van het vuurwerkverbod met Oud en Nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken en dat wordt nu aangescherpt. Moeten verenigingen zijn die een band hebben met één bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen en dat is niet de bedoeling. En in Glanerbrug bij Enschede zijn bomen omgewaaid, daken van schuren afgeblazen en dakpannen losgeraakt, waarschijnlijk door een windhoos. Ook een basisschool in de buurt werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen al veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Gelijk maar door naar het weer dan. Vanavond en vannacht ook lokaal nog een bui met kans op onweer. Het is dan 12 graden. Morgen ook buien met onweer, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
6: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
7: Het is al druk. Er staan al 57 files. De langste nu op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muiderberg en Blaricum. Daar staat een uur. Op de A1 richting Duitsland. Daar staat voor de grens een half uur. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en de Van Brienenoordbrug door een ongeluk 27 minuten. Flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 33.2 en nog eentje op de A12 Gouda-Utrecht bij 39.0.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.

0: superprijs donderdag.
1: Ja, maar echt.
0: Hoofdprijs donderdag.
1: Ja, wat een goed nieuws dat je de radio aan hebt staan. Dat je erbij bent. Want het inderdaad. Is gewoon hand ophouden en vangen.
0: Maar dat is hem. Stel dat je morgen had gehoord. Even reizen weg naar het WK bij 538. En je bent te laat. Dat is helemaal kloten.
1: Ja.
0: Nee, je bent nog op tijd. Vanochtend is er al een geweldige trip uitgegaan naar Amerika voor het WK. Ik zit even te kijken wat je dan precies wint. Je mag dan naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan. Dat is in Dallas, 14 juni. De prijs is inclusief vliegtickets. Ook met verblijf zit erin. Je krijgt dus tickets voor die wedstrijd. En we geven je ook nog $538 zakgeld om een beetje eruit te kunnen geven.
1: Ja, wat heerlijk.
0: En je wint ook nog een televisie
1: En
0: erbij.
1: Ook nog een televisie.
0: Ook
1: dus.
0: Nog een ik weet niet of dat in de handbagage meegaat, maar nee, is voor thuis natuurlijk.
1: Ja.
0: Hij gaat er zo uit, die hoofdprijs, als je de scheidsrechtersfluit hoort.

0: zijn eerste werkdag is ontslagen.
1: Ja, het was een fantastische paar dag.
0: Ja, ja, dat eentje. Je thuis komt en dan hoort, hoe was het, schat?
1: Ja, hoe was je eerste dag?
0: Ah, de laatste.
1: Ja.
0: Ja, dat het niet zo goed ging.
1: Ja.
0: Ik ben zo benieuwd wat daar is gebeurd.
1: Ik ben benieuwd of mensen dit hebben meegemaakt en of ze erover willen vertellen.
0: Nou, mensen hebben het meegemaakt, maar ik weet niet of hij gaat bellen. Ja. We weten dat Donald Pols het sowieso heeft meegemaakt toen bij Tata Steel. Ja. Na één dag kon hij alweer zo zijn biezen pakken.
2: Het is je proeftijd, dus je kunt er ook in één keer uitgegooid worden. Ja. Als jij een hele domme fout maakt op je eerste dag, dan kun je gewoon het bokje zijn.
1: Ja, en misschien dat je wel rondkeek en je dacht, met deze mensen ga ik niet nog een tweede dag verder.
0: Maar dit is niet dat je na één dag zelf hebt gezegd.
1: Dat is natuurlijk waar, dan ben je niet ontslagen.
0: Nee,
1: je hebt gelijk. Ben jij na één dag ontslagen? Bel ons eventjes, want dit vinden we mega interessant. 0909-30538 is het telefoonnummer. Mag ook in de app.
0: Ja, appen kan ook altijd. We kijken elke app naar en dan word je gewoon lekker teruggebeld.
1: Ja, dus zit er iemand te luisteren? Misschien ben jij het wel die na één dag is ontslagen. Laat het eventjes weten. Laat van je horen. En welkom bij de middagshow.

0: een feitje over het gebonk voor de gitaarsolo. Kijk, in de wereld van de Michael Jackson feitjes, dat is natuurlijk een community op zich, wordt gestrooid natuurlijk met wetenswaardigheden over liedjes van Michael Jackson.
1: De scene.
0: En er gaan veel verhalen over het gebonk voor de gitaarsolo.
2: Ja, die weet ik al. Heb je al verteld?
0: Wat heb ik verteld? Dan ben ik benieuwd wat ik verteld heb. Want in de scene gaan er namelijk twee verhalen.
2: In de scene. Nou, het verhaal wat jij verteld hebt was dat het in de badkamer was.
0: In de badkamer?
2: Ja?
0: Nee. Er komt geen badkamer aan te pas. Ik vraag het ook echt weer de verkeerde.
3: Ja, was
0: nou goed, laat eerst even luisteren naar het gebonk. Liedjes van Michael Jackson.
1: De scene.
0: En er gaan veel verhalen over het gebonk voor de gitaarsolo.
2: Ja, die weet ik al. Heb je al verteld?
0: Wat heb ik verteld? Dan ben ik benieuwd wat ik verteld heb. Want in de scene gaan er namelijk twee verhalen.
2: In de scene. Nou, het verhaal wat jij verteld hebt was dat het in de badkamer was.
0: In de badkamer?
2: Ja?
0: Nee, nee.

0: dat het gewoon de studiodeur is. En het is niet de studiodeur.
1: Nee.
0: Het is Eddie Van Halen die de gitaarsolo doet en tokkelt op zijn gitaar.
1: Oh!
2: Super.
1: Wisten we dat al? Nee. Dus we niet,
0: niet zo doen, niet zo doen.
1: Ja, goed.
0: Ondertussen zijn we op zoek naar iemand die op de eerste dag ontslagen is.
1: Juist, ja.
0: Zit er iemand te luisteren?
1: Die hebben we hoor.
0: Die hebben we. JJ?
3: Yes.
0: Ben jij op de eerste dag ergens ontslagen?
3: Nou, sterker nog, ik was na 2 uur al ontslagen.
0: Oh, wat heb je gedaan?
3: Nou, ik ging samen met mijn broer ging dus tomaten plukken. Allemaal hartstikke leuk, we waren wat jong. En die man, die beste baas, die deed dat voor. En die zei van, ja, kijk, en dan loop je zo'n pad in. En dan kijk je naar de rode tomaten. En die ga je dan allemaal plukken. En ik dacht, wat een werelds mooie pand is dit. Alle tomaten zijn rood. Ik denk, dat zijn goede tomaten. Dus mijn broer kreeg het pad links. Ik kreeg het pad rechts. En einde van dat pad, 2 uur later. Ik had die kar van beneden tot boven helemaal volgestapeld. En ik keek naar mijn broer. Ik zeg, wat heb jij voor pad dan? Ik zeg, zijn die tomaten niet goed daar? Ik zeg, je hebt er zo weinig. Hij zegt, wat heb jij nou gedaan, joh? Dus toen kwam die baas erbij en die was helemaal over de zijk. Want ja, ik bleek dus kleurenblind te zijn. En van mij ook gewoon rood. Dus ik heb dat hele pad heb ik leeggeknipt. En ik dacht, ik ga als een trein door dat pad heen.
0: Oh, maar JJ, dan ben je dus eigenlijk te ijverig geweest ook.
3: Weet je, een leermoment was. Ik leerde daar dat ik dus kleurenblind was.
0: Ja, en ergens
3: nog, ik heb niet eens betaald gekregen.
0: En werd hij rood van woede of kon je dat ook niet zien?
3: Wat zeg je?
0: Dan heeft hij rood van woede werd.
3: Ja, woestrood, zeg maar.
0: Ja.
1: Jij dat pad inkeken, mooi man. Allemaal rode tomaten.
0: Helemaal trots op het resultaat.
1: Oh, wat heerlijk.
3: Helemaal trots.
0: Twee uurtjes en toen kon je weg.
3: 2 uurtjes afgetikt van Noppers.
0: Je hebt wel een goed verhaal eraan overgehouden. Dankjewel, man.
3: Yo.
0: Hoi.

0: luisteren naar Houston Now, de middagshow van 538. Waarbij ik hoop dat iedereen in de startblokken staat. Dat je al je vrienden, familie hebt verteld. Niet bellen. Ik heb een telefoon voor iets anders nodig vandaag. Laat me met rust.
1: Ja, ik ben druk.
0: Dat wil je niet meemaken, toch? Dat je net wil bellen, je drukt op dat groene knopje... en op dat moment belt er iemand, neem je iemand anders op... en ben je kans kwijt.
1: Ja, nee, jij wil klaarzitten, want jij wil die tickets winnen... voor de WK-wedstrijd Nederland-Japan.
0: Ja.
1: En bij ons kan dat. En je krijgt ook nog overnachtingen. En je krijgt geld mee. En ook nog een tv.
0: En niet denken, ik heb vanochtend een winnaar gehoord... dus ze zullen het wel niet weggeven. Nee, vanochtend hadden we inderdaad een winnaar. En zometeen weer. Dus hoor je de scheidsrechter fluit, bel met de studio... als je dan beller 538 bent. Ga jij naar het WK in Amerika?
1: Ja, waanzinnig.
0: Dat zometeen. En ook het nieuws van 16:30. Dat komt eraan. Iris, wat heb je mee voor ons?
2: Iets minder gouden tijden voor zangeres Maan.
3: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Rob Schepers en de Week in One-liners.
4: Goed nieuws voor alle zeikers. Het is vandaag namelijk de internationale dag van het bedplassen.
5: Ah. Oh.
4: Want mijn zoontje in zijn bedplas is niet eens het probleem. Wel dat hij het doet vanaf zijn bureau.
3: 538! De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus...
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
17: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn. Maar nu staat ook je rekening.

0: tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Vakantieveilingen, het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Vanavond en vannacht lokaal nog een bui. Kans op onweer ook. Het is dan 12 graden. Dan morgen ook weer buien met onweer. Er is wel ook af en toe zon morgen. En de temperatuur is rond de 18 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
11: Het is druk. Er staan 80 files. De langste nu op de A2. De Bos-Utrecht er staat voor Zaltbommel 32 minuten. Op de A12 Arnhem-Oude Rijn voor de Galen-Kopperbrug 31. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikje de Ambacht en Feyenoord 34 minuten. Flitsers op de A1 Eemnes-Amersfoort bij 37.0. De A2 Maastricht-Echt bij 224.3. Op de A12 Gouda-Utrecht bij 39.0. En op de A31 Harlingen-Leeuwarden bij 23.9. De laatste op de A50 pas op tussen Zwolle en Apeldoorn, want daar staat een flitser bij 229.0.
10: Het is 1 minuut over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
12: Goedemiddag. De politie weet nog niet hoeveel slachtoffers er zijn in de enorme misbruikzaak die aan het licht is gekomen. Er zijn tot nu toe 4 mannen opgepakt omdat ze in een chatgroep zaten waarin beelden werden uitgewisseld van vrouwen die werden verkracht, vaak door hun eigen partner of bekende. De vrouwen waren gedrogeerd. Het gaat om internationale chatgroepen en de politie heeft nog meer Nederlandse mannen op het oog.
10: Bizarre, dit gaat enorm worden. We spreken John van de Heuvel zo meteen over het laatste nieuws.
13: Ja, vreselijk dit.
12: Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer en wordt opgevolgd door Christine Teunissen. Ouwehand heeft niet meer genoeg energie om partijleider te zijn na een burn-out een paar jaar geleden en de interne ruzies.
11: Wordt ze directeur van Tata Steel misschien? Daar is het plekje open, hè?
12: Harde wind heeft een ravage aangericht in Glanerbrug. Bomen waaiden om en dakdelen en dakpannen vlogen rond. Waarschijnlijk was het een windhoos en de veiligheidsregio waarschuwt voor instabiele bomen en gebouwen. De Joodse organisatie Sidi gaat zaterdag protesteren rond het concert van rapper J in de Gelredome. Ze snappen niet dat hij in Nederland mag blijven, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. Gisteren verloor een andere Joodse organisatie een rechtszaak daarover. Het Nederlands elftal vertrekt nu wellicht een beetje chagrijnig vanaf Schiphol naar New York voor het WK.
10: Ik zou niet graag een stewardess als een steward willen zijn op die vlucht.
12: Nee.
10: Toch, met allemaal van die zuurpruim in de business class.
12: Maandag spelen ze in New York een laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En daar trainen ze dan ook nog een paar dagen.
13: Wat wil jij zeggen, Jelt?
10: Die moeten ze kunnen.
13: Ja, maar zeg het niet.
10: Oezbekistan? Ik hou maar vast.
13: Kijk ook.
12: Ze trainen dan nog een paar dagen ook in New York voordat ze naar Kansas vertrekken, waar het elftal verblijft tijdens het WK. De eerste wedstrijd is dan volgende week zondag tegen Japan.
13: Als je nou, je hebt erbij gezeten. Jullie hebben ernaar gekeken. Waar lag het aan?
10: We spelen met ons hoofd, niet het hart.
13: Ach, oh. Mooi. Mooi. Ja, dit heb jij gehoord daar.
10: Ik vond
13: het gelezen.
10: Nou,
13: ja.
10: Maar wat vind je ervan?
13: Nou ja, ik ben benieuwd. Jij kijkt veel voetbal.
10: Je ontwijkt hier de vraag.
13: Ik vond het helemaal niks.
10: Ja, maar waarom niet? Wij lachen het aan.
13: Ik vond het echt... Ik vind dus echt dat je gewoon... Je gaat ook spelen zoals je wordt aangestuurd. Er zit nul begeistering in.
10: Dus het is Koeman?
13: Nou ja, ik wil niet zeggen dat het Koeman is... maar ik denk dat het er wel mee te maken heeft.
10: Ja. Meer beleving.
13: Ja.
10: Meer hart.
13: Hup, gewoon, weet je. Het was een flatliner. Echt. En jij? Wat vond jij?
0: Ik vond de tweede helft de wissels gewoon niet zo sterk. Eerste helft waren we eigenlijk best wel goed. En het is een uitzwaaiwedstrijd.
13: Ja, best wel goed. We misten allemaal kansen. Iedereen had gemist worden.
0: Je hebt goed gevoetbald eerste helft. Je mist een paar kansen. En daarbij, het is een uitzwaaiwedstrijd. Ze moeten het op het WK laten zien tegen Japan.
13: Ja, vind ik allemaal leuk. Maar hier had je het ook niet. Je had jou wel iets kunnen laten zien. Maar goed, hè?
12: We gaan door. Iets minder gouden tijden voor zangeres Maan en Karel. Ze zijn uit elkaar.
10: Waar lag het dan?
12: Dat bevestigt het management van Goldband na berichtgeving van Shownieuws. De twee waren ongeveer 3,5 jaar samen en ze zijn als vrienden uit elkaar.
10: Ja, ze gaan altijd als vrienden uit elkaar. Daar geloof ik natuurlijk wat van. En het is ook altijd met het bericht erbij dat ze natuurlijk dit in privacy willen doen.
13: Ja. Gaan we niet doen.
10: We willen weten wat er gebeurd is.
13: Maar het is jammer, want ze waren op wereldreis geweest. En ik dacht echt, zij gaan kindjes maken samen.
10: Dacht je dat?
13: Misschien vond het wel leuk samen. Misschien.
10: Nou, het is wel sneu natuurlijk.
13: Ja,
10: toch? Dit wil niemand.
13: Ja.
10: Dankjewel Iris.
12: Graag gedaan.
8: 538. De 538 Middagshow.
10: Die kaarten voor het WK in Amerika gaan er zo uit. Radio 538. En een hele trip erbij, hè?
13: Ook nog.
10: Reis, alles. Zakgeld, ook
13: en
10: verblijf
13: daar.
10: En als
13: je thuis komt, gloednieuwe tv.
10: Ook nog een keer. Zometeen gaan ze eruit. Die

0: David Guetta en Save Me Tonight in de middagshow van 538. Nou, grootste nieuws vandaag, dat bizarre netwerk dat bloot is gelegd van mannen die hun eigen partner zouden drogeren thuis.
1: Ja.
0: Het zijn van die berichten dat je denkt, gebeurt dat in Nederland?
1: En dan lekker zo dat gaan uitwissen met elkaar. Ja. Nou, en het gebeurt door heel Nederland, echt overal.
0: Nou, wat je zegt inderdaad. Ik denk dat iedereen in Nederland denkt, dat is bij mij in de buurt.
1: Ja.
0: Er zijn mensen geïdentificeerd in plekken als Sassenheim, Hulst, Rotterdam, Hilversum, Veldhoven, Sint-Willebrorst, Horst aan de Maas, Amstelveen. Gaat om mannen van de leeftijd van 21 tot 51 jaar. En dat zijn dus mannen die een eigen partner zouden hebben gedrogeerd, vervolgens hebben misbruikt en daarvan vervolgens de beelden hebben gedeeld bij elkaar in een soort online groepje.
1: Ja, vreselijk.
0: We gaan even bellen met John van de Heuvel. John, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoe groot gaat dit verhaal worden, denk jij, John?
2: Nou, het is natuurlijk al heel groot, maar als je het zo beluistert dat het onderzoek eigenlijk nog pas in de beginfase is, nou, dan vrees ik dat er dus een olievlek straks verder gaat. Twee collega's van me van de Telegraaf, Gerda en Marcel Vink, die hebben dit boven water gekregen. En ja, die zijn er volop mee bezig en die zijn er ook wel van overtuigd dat er nog wat meer gaat gebeuren. En de politie ook. En de politie roept ook echt mensen op die informatie hebben over dit alles om zich te melden. Want ja, dit moet natuurlijk wel gestopt worden.
1: Ja, en John, ik ga gelijk naar die zaak in Frankrijk van die man bij die pelikaan die vrouw dan heeft gedrogeerd en door allerlei mannen heeft laten misbruiken. Is het nou zo dat dit een soort geïnspireerd is daarop? Bestond dit al? Is het... Ja.
2: Nou ja, dit is niet spontaan uit de lucht komen vallen. En heel wel mogelijk is dat wat er nu dus is ontdekt, dat dat ook al veel langer duurt en misschien geïnspireerd is. Of omgekeerd, dat die Franse zaak eigenlijk ook al een onderdeel is van dit hele netwerk. Wat mij het meest frappeert is dat dus inderdaad wereldwijd er mannen zijn die hun vrouw drogeren en dan of zelf misbruiken en het filmen of later misbruiken door anderen. En dan die filmpjes online gaan uitwisselen op besloten chatgroepen. En dan als je toegang hebt tot zo'n chatgroep, dan is het ook nog zo dat je bijna verplicht wordt om dat ook met je vrouw te gaan doen, anders word je er weer uitgegooid. Dus je hebt ook mensen die dat kennelijk spannend en leuk vinden om daarnaar te kijken. Maar je moet uiteindelijk, wil je in zo'n chatgroep blijven, moet je dus ook nog deelnemer worden. Ja, het is bizar.
0: Ja, maar wat maken de vrouwen hiervan mee, John? Weten die dat dit gebeurt?
2: Dat hangt een beetje natuurlijk af van de middelen die worden gebruikt. Vaak is dat GHB in combinatie met een heel zwaar slaapmiddel. En van de daad zelf of de daden zelf maken ze dan kennelijk niet zo heel veel mee. Maar goed, je wordt ook nog een keer wakker en dan merk je daar misschien wel wat van.
1: Toch zou je lichaam toch wel misschien iets kunnen voelen of dat je je echt super gaar voelt, denk ik.
2: Ja, dat bedoel ik. En dat is ook iets wat ik zeg. Heb je nou het gevoel van dat jou dat is overkomen? Hè? Dus dat je 's nachts wakker wordt of 's ochtends wakker wordt en dat je zo'n katergevoel hebt. En ook misschien allerlei lichamelijke dingen. En maar je weet er niks meer van. Ja, ga dan toch eens bij jezelf na wat dat zou kunnen zijn. En of dit past in het profiel wat er nu is gebeurd.
0: Want er zijn dus gesprekken geweest met vrouwen die dit is overkomen zonder dat ze dit wisten.
2: Ja.
0: Dat is ongekend, John.
2: Ja, nee, maar dat was natuurlijk ook een feit met die Franse zaak. Dat het best wel lang duurde voordat zij begreep wat er nou eigenlijk gaande was.
0: Ja.
2: Maar je kunt dit natuurlijk ook niet verzinnen. Dat als je, en hoe kun je ook als jij een liefdevolle relatie hebt met je vrouw of met je vriendin of met je partner, dat je dan zo iemand op een gegeven moment gaat bedwelmen en laat misbruiken door andere mannen en dat gaat filmen en dan ook toch gaat verspreiden. Het is krankzinnig.
1: Ja. Het is eng. Het is eng. Het is heel eng.
2: Ja.
0: Waar eindigt dit, denk je,
2: John? En het is op een redelijk grote schaal. Want jij noemde net ook al dus al die plaatsen. En dan denk je van, ja, dit kun je bijna niet voorstellen dat dus ook in Nederland gebeurt. Maar het is wel zo. En de politie is hier van op de hoogte gesteld door politiekorpsen in Engeland en in Duitsland. Daar is het eigenlijk ontdekt. En nu zitten er dus 4 mensen vast in Nederland. En er worden er nog 4 verdacht.
1: Waar moet je beginnen? Ik zit echt te bedenken.
0: Ja,
1: stel nou dat jij denkt, goh, ja, ik herken vreselijk genoeg hier iets in. Of ik, en dan wat? Waar begin je?
2: Ja, je hebt het meldpunt seksueel geweld. Dat zou sowieso al een stichting zijn waar je zou kunnen melden voor overleg en zo. En als je dan echt met elkaar tot de conclusie komt van, nou, hier zit niet aan de haak. Ja, dan kun je in ieder geval met de politie in de zedenpolitie Rotterdam ook contact opnemen. Want die coördineert het onderzoek. Ja, dat is eigenlijk het enige wat je op dit moment kan doen. Is goed nagaan of je een soort gelijke ervaring hebt.
0: Ik denk niet dat dit de laatste keer is dat we elkaar hierover spreken, helaas, John.
2: Ik denk het ook niet.
0: Dit gaat enorm worden. Heel erg bedankt voor jouw uitleg vandaag.
2: Graag gedaan.
0: Fijne dag.
2: Jullie ook. Hoi, hoi.

0: komen veel vragen binnen van wat moet er eigenlijk gebeuren voor die reis naar Amerika voor het wereldkampioenschap? Nou, helemaal niks.
1: Niks, je moet even een nummertje intoetsen.
0: Ja, je moet ons bellen en dan moet je beller 538 zijn. Gewoon, en dan, nee, oké. Nee, precies. Je moet wel iets doen.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste dat je een geldig paspoort hebt. Want je gaat natuurlijk volgende week. Het is volgende week zondag, hè?
1: Dat is serieus een goed punt wat jij nu
0: maakt.
1: Maar moet die een half jaar geldig zijn? Of je gewoon
0: hij moet zo lang als dat je daar bent geldig zijn. Okay, dus hij moet gewoon nog een paar weken goed geldig zijn.
1: En als ik nu zit te luisteren, denk ik ga een noodpaspoort aanvragen. En dan heb
0: je moet hem echt nu hebben liggen. Want we gaan vanavond alles al voor je regelen namelijk.
1: Oh,
0: ja, je moet snel weg. Het is volgende week zondag al. Dan is in Dallas de wedstrijd Nederland-Japan. Waar jij, ik herhaal het nog eventjes, bij kan zijn. Alles zit erbij. Een vliegticket, hotel, overnachting. Je krijgt zakgeld mee. En je mag dus naar het wereldkampioenschap.
1: En je krijgt ook nog een tv.
0: Je krijgt nog een tv ook erbij. Beller 538, die wint. Als je belt 0909-3000-538. Nu niet bellen, nu niet.
1: Nee.
0: Als je zometeen de scheidsrechtersfluit hoort.
1: Dan moet

0: Marshmello met nieuwe muziek. Where We Go op 538 in de middagshow. Zullen we het binnen een kwartier doen, de scheidsrechter?
1: Ja, ja.
0: Anders worden we ook zo'n programma, weet je wel.
1: Nee, dat maar van,
0: het duurt maar in de. Het zou kunnen zijn dat we vergeten, maar het is niet omdat we jou willen laten.
1: Vergeten?
0: Ja, dus dat.
1: Vergeten? Nee, man. Nee, dat gaan we
0: niet. Nee, we gaan deze niet vergeten.
1: Oh.
0: Maar kijk, wij doen het niet om jou. Om jou per se hier te houden en, en te rekken en te strekken.
1: Nee, maar we willen wel dat je er klaar voor bent. Want als jij al ons de hele week hebt gehoord, dan willen we dat je het niet mist.
0: Laat ik het anders zeggen. Als wij het binnen een kwartier niet gedaan hebben, help ons even herinneren. Want dan zijn we het vergeten. Maar we gaan het niet vergeten.
1: Nee. Als je die scheidsrechtersfluit zometeen hoort, dan moet je meteen bellen naar de studio. En check nog even of je een geldig paspoort hebt. Want dat moet je geregeld hebben.
0: 0909-3000-538. Hoor je hem zo meteen binnen een kwartier, hè? Dan kun je bellen en ga je naar het WK
1: in Amerika. Ga je naar Nederland, Japan?
0: Ja. Dat zometeen, Iris. Ook het nieuws komt eraan. Wat heb je mee?
2: De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden misschien toch verlaagd.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Getallen horen is centenscoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: 538 Nieuws.
12: 5 uur. Ik ben Iris Schut. Het kabinet is bereid de voorgenomen bezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen. Maar dan moeten de vakbonden wel eerst weer aan tafel komen. En ook de oppositie moet het ermee eens zijn. Dat zei premier Jetten in het debat over die toekomst van de WW en de WIA. Want vandaag was de oppositie vooral nog boos.
13: Dit kabinet stelt voor om de uitkeringen van mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn, die hoeven niet opnieuw gekeurd te worden. Dat is al gebeurd. Met honderden euro's per maand te verlagen. Dat is de keuze die de VVD maakt. En dat is super, super pijnlijk.
12: Maar de afspraken uit het regeerakkoord blijven wel de basis. De twee moeders uit Stadskanaal die vastzitten voor de mishandeling van 2 jonge kinderen worden nu ook verdacht van poging tot doodslag. Dat laat justitie weten aan het AD. Een van de kinderen belandde in een kunstmatige coma. De vrouwen, die elkaars vriendinnen zijn, mogen intussen wel weer contact hebben met hun families en vrienden. Hotels weten nog steeds niet waar precies het lek zit, waardoor hun gasten nepberichten van cybercriminelen krijgen met betaalverzoeken voor hun hotelreservering. Daarom gaat de brancheclub Koninklijke Horeca Nederland onderzoek doen en ook een meldpunt beginnen. En de spelers en staf van het Nederlands elftal zijn op weg naar Amerika voor het WK. In een KLM-vliegtuig met de toepasselijke naam Orange Blossom werden ze bij de ingang opgewacht door de piloten. Oranje gaat eerst naar New York voor de oefeninterland maandag tegen Oezbekistan. De zondag daarna speelt Nederland in Dallas de eerste groepswedstrijd tegen Japan.
14: Kun je bij zijn?
12: Kun je bij zijn?
14: Ja, straks als je de strijdsregels sluit hoort, zeg het maar even.
12: Krijg je ook nog een weer?
15: Goed, ik steef vermeld, ja.
12: Vanavond en vannacht lokaal een bui met kans op onweer. Het is 12 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer buien met onweer. En het wordt dan een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
14: En dan het verkeer graag, Jelte.
16: Het is druk. 83 files. De langste op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Hilversum Noord. Een half uur. Op de A2 Utrecht-Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug staat 28 minuten. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de Wijkertunnel en Akersloot een half uur. Flitsers op de A1 tussen Deventer en Hengelo bij 158.1. Op de A2 A2 als je rijdt tussen Maastricht en Echt is het oppassen bij 224,5. De A6 Joure-Emmeloord 282,4. En op de A12 Gouda-Utrecht, dat is de laatste bij 39,0.
11: Het duurt niet lang meer, zo meteen de scheidsrechter sluit.
15: En dan moet je bellen, hè, als de wiede weer gaat.
11: Mag je naar het WK in Amerika?
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
21: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
11: Mensen, mensen.
22: De 538 Middagshow.
11: Het duurt echt niet lang meer. Zometeen de scheidsrechter sluit voor die reis naar Amerika het WK. Eerst Mike.

0: Miley Cyrus en End of the World in de middagshow van 538. Ja. Voelt als stilte voor de storm.
1: Is het het moment?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ga naar de eerste WK-poolwedstrijd. Nederland-Japan. Bel nu 0909-30538.
0: Ach, alles erop en eraan, hè. Je wordt naartoe gevlogen, naar Dallas. Het is volgende week zondag al, hè.
1: Ja.
0: Er zitten overnachtingen bij, tickets natuurlijk voor de wedstrijd. Je krijgt $538 zakgeld erbij, zodat je ook gewoon lekker een beetje centjes kan uitgeven.
1: Hey, maar jij bent daar gewoon. Jij bent er gewoon bij. Weet je hoeveel mensen dat willen?
0: En als
1: dat
0: je thuis komt, krijg je ook nog een nieuwe televisie erbij.
1: Ook nog.
0: Als een soort extra prijsje erbij.
1: Jij moet gewoon nu bellen, als je daar naartoe wil. 0909-30538. En dan, als jij beller nummer 538 wordt, dan ben je er gewoon bij op 14 juni.
0: Ga je naar Amerika, naar het wereldkampioenschap. Dit is je kans, 0909-30538.

0: Toujour in de middagshow.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Marinus.
2: Hey, goedenavond.
3: Goedemiddag. Heb jij een mooie dag gehad vandaag?
2: Ja, zeker. Druk in de tuinen geweest. Wel iets minder weer, maar...
3: Je bent hovenier.
2: Hoort erbij. Ja, klopt.
3: Ach, mooiste beroep wat er is, toch?
2: Zeker, zeker.
4: Ben je dan ook de hele dag al naar 538 aan het luisteren, aan het voorbereiden?
2: Ja, zeker. Vanaf 's ochtends al tot 's middags. En nu in de auto even naar de volgende klant toe.
3: Maar kun jij wel een paar dagen weg? Want die tuinen moeten gedaan worden, Marinus.
0: Ja. Marinus!
2: Hey, goedenavond.
3: Goedemiddag. Heb jij een mooie dag gehad vandaag?
2: Ja, zeker. Druk in de tuinen geweest. Wel iets minder weer, maar...
3: Je bent hovenier.
2: Hoort erbij. Ja, klopt.
3: Ach, mooiste beroep wat er is, toch?
2: Zeker, zeker.
4: Ben je dan ook de hele dag al naar 538 aan het luisteren, aan het voorbereiden?

0: Ja, zeker.
1: Voor het weigert staat er onkruid. Hé,
2: hey, maar wacht eens even. Ik neem aan dat jij op zo'n werkdag helemaal niet je paspoort op zak hebt. Dus weet je wel zeker dat jouw paspoort nog geldig is?
0: Ja, want ik ga dit jaar naar Algerije toe. Dus dan moet ik een geldig paspoort hebben.
3: Algerije, je kiest het wel uit, hè?
1: Algerije, nou, daar gaan we naartoe, denk ik, hè?
2: Mond gaat open!
4: Marinus.
0: Ja?
4: Jij gaat naar het WK in Amerika!
2: Yeah! Ja, joh, jij gaat gewoon. Je bent erbij.
0: Bizar dit.
4: Iedereen wil en jij gaat.
2: Ja.
0: Nee, joh, ongelooflijk.
4: Ja.
2: Wie ga je meenemen? Weet je dat al?
0: Ja, ik ga mijn vrouw meenemen.
4: Ja.
2: Is haar paspoort wel mee?
0: Ja, die is ook geldig, gelukkig.
2: Oh, wat goed dit.
4: Marinus, jij hebt de prijs gewonnen die iedereen wil winnen. Wie kan nou zeggen dat hij naar Amerika gaat, naar het WK? Nou ja, Marinus en zijn vrouw.
0: Ja, zeker, zeker. Bizar, bizar dit.
4: Jij krijgt 2 tickets voor de poolwedstrijd Nederland-Japan. Die is 14 juni in Dallas. De reis zit erbij, ook het verblijf. Je krijgt $538 zakgeld mee. En je wint ook nog een 55-inch televisie.
0: Kijk, helemaal top. Helemaal gaaf, joh. Echt ongelooflijk dit.
4: En een 538 voetbal.
2: Ook nog!
4: Daar belde je voor natuurlijk.
3: Voor in de tuin.
0: Zeker, hè?
4: In de tuin, lekker ballen.
3: Lekker man.
4: En
0: is goed.
4: De prijs die wordt verzorgd door Hisense.
0: Kijk, top. Helemaal fijn. Gaaf, joh.
4: En beloof mij, Marinus, dat je laat weten hoe je het daar hebt.
2: Ja!
0: Zeker, zeker. Ga ik laten doen.
4: Je bent onze 12e man daar. Gefeliciteerd!
0: Dank

0: Marinus gaat.
1: Hey, de Hovenier?
2: Hij gaat gewoon naar Amerika. Hij is erbij in Nederland-Japan.
1: Ja. Van Beeldhoven naar Dallas.
0: Ja, echt te gek. Over Hovenier gesproken, heb je dat gelezen van boer Frank? En die zijn veldje ging inzaaien.
2: Maar die wilde gras.
0: Hij wilde gras, maar hij kreeg klaprozen.
2: Ja.
0: Ging om 85.000 vierkante meter.
2: De foto was ook geniaal, zo tussen allemaal klaprozen.
0: Echt fantastisch. Dan denk je lekker gestrooid te hebben, een mooi grasveldje te krijgen en klaprozen.
3: Ja, en je ziet het ook zo heel langzaam totaal misgaan.
0: Ja,
3: weet je, het komt ook langzaam op.
0: Zo'n ramp die zich in slow motion
3: niet.
0: Ja, we willen jou vragen, want dat doen we elke dag altijd. Gaan we altijd alle verhalen verzamelen van alle luisteraars. Heb jij wel eens een tuinongelukje gehad? Dus een ongelukje specifiek gericht op de tuin. Iets verkeerds geplant, weet ik veel. Je ging een put graven en toen gebeurde
2: het. Ja, iets verkeerds aangelegd.
0: Ja.
2: Verzakkingen.
0: Help, mijn man is tuinier.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ja. Ja, wil je het even van ons laten weten? Dan kunnen we alle verhalen verzamelen. Mag in de 538-app natuurlijk. Gewoon even een berichtje sturen. Je mag ook bellen. 0909-3000-538. Maar we vinden het altijd leuk om alle verhalen te verzamelen. Dus mocht jij ellende in de tuin hebben meegemaakt. Tuinongelukjes.
2: Tuinblunders. Ja,
0: tuinblunders. Leuk. Alles is welkom. We gaan alle verhalen verzamelen. 0909-3000-538. Belt even door als je wil. Of laat het weten in de 538-app met een berichtje. En het nieuws van 6:30 komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons?
4: Nou, nog even over Japan. Die moet namelijk op zoek naar een nieuwe trainingslocatie op het WK.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
7: Vomar, voordeel markt.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
18: Peugeot. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando. Let's
22: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
22: En weet je wat ook fun is?

0: aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Vanavond en vannacht lokaal nog een buitje met kans op onweer ook. Het is zo'n 12 graden. Dan even kijken naar morgen. Morgen ook weer buien met onweer. Er is wel af en toe zon en de temperatuur morgen is zo rond de 18 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
5: Er staan 68 files. De langste op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel staat een half uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Heerhugowaard ook daar een half uur. En op de A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Houten-Oost en de Gallenkoppenbrug ook een half uur file. Flitsers op de A2 Maastricht-Echt 224.5. A6 Muidenberg-Lelystad bij 61.3. Op de A12 Utrecht-Gouda 34.1. En op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij 16.6. De laatste op de A31 Harlingen-Leeuwarden bij 30.6.
4: Het is 2 minuten over half 6. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
6: Goedemiddag. De strafzaak tegen auto-advocaat Ina Zweski is definitief klaar. Nadat ze zelf had besloten om niet in hoger beroep te gaan, zet ook justitie er nu een punt achter. Zweski werd een paar weken geleden terug veroordeeld omdat ze crimineel Ridwan Taghi had geholpen, maar ze hoefde niet terug de cel in.
4: Ze kreeg 42 dagen cel en die had zij precies 42 dagen
6: al uitgezeten.
7: Ja. Dus niet geen cel, maar,
4: nee, maar
7: niks
4: wel schuldig.
7: Extra's.
4: Ja, precies. Het blijft een gekke uitspraak, hè?
7: Maar eentje die wel oké voelt.
4: En ja. Dat is. En misschien is dat nog wel best.
6: Ja. Er trekken pittige buien over het land en op meerdere plekken was er stormschade. Niet alleen in Glanerbrug, daar was een windhoos. In Leidschendam kwam een vrouw onder een boom terecht. In een Apeldoorn sloeg de bliksem in. In een flatgebouw en zitten mensen zonder stroom. Al veel mensen hebben zich gemeld met een tekenbeet. Het ligt al vroeg in het jaar op een hoog niveau, dat zegt de Wageningen Universiteit. Het komt door de weersomstandigheden de afgelopen tijd. In mei was er eerst regen en later die maand was het dan heel zonnig en droog. En de piek moet nog komen, die is waarschijnlijk volgende week of de week daarna.
5: Ja, we hebben hier een tekenradar. We hebben MacTake hebben we hier.
4: Ja, ze zit ook vaak in pieken, dus pas op.
7: Ja, met de tekenmagneet.
5: Ja, hoeveel heb je er al dit jaar?
4: Nee, net nog eentje uitgehaald.
7: Nee, dag.
4: Ik heb bijna dagelijks,
7: Waar zat die? Maar ze gaan toch al donkere, vochtige plekken?
4: Dat is inderdaad waar. Oksels, knieholtes.
7: Ja. En bij de balzak.
4: Ja, daar heb ik ook wel eens eentje weggehaald.
7: Ja. Waar zat die nu?
4: Het was een mannetje, want hij zat lager. Maar je moet, kijk, we lachen erom, maar je moet me gewoon vooral snel eruit halen. Want ik heb me er helemaal op ingelezen, op verdiept, weet je wel.
7: Moet je het niet bewaren, opsturen, kijken of...
4: Eigenlijk wel, ja. Maar als jij binnen 12 uur bent, zeg maar, dat je hem hebt gevonden en uit je huid hebt getrokken, dus gewoon elke avond even checken.
7: Maar hoe weet je dat je hem zo snel hebt gevonden?
4: Nou, als je elke avond hebt gecheckt, weet je de dag ervoor zat.
7: Maar wie checkt jou dan overal?
4: Ik heb meerdere mensen die zich vrijwillig hebben aangeboden om te zoeken. Nee, ja, dat moet je zelf even voelen.
7: Ah ja.
6: Op de luchthaven van Frankfurt zijn wat mensen gewond geraakt toen een vliegtuig van Lufthansa door zijn voorwiel zakte. Het zijn medewerkers, want er zaten geen passagiers in het toestel. Het stond geparkeerd bij een gate. Het Nederlandse elftal moest zich ook melden op een vliegveld vandaag en is inmiddels veilig vertrokken vanaf Schiphol richting Amerika voor het WK. Jurriën Timber heeft zich als 26e en laatste speler gemeld bij de selectie van het Nederlandse elftal. Hij kreeg na de verloren finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain wat langer rust van de bondscoach. Oranje is natuurlijk niet perfect begonnen, hè, aan die voorbereiding op het WK met de verloren wedstrijd gisteravond. Maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander Japan even niet mee. Zij moeten in Mexico namelijk op zoek naar een andere plek om te trainen. De velden liggen er zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. En in Assen hebben ze te maken met belletjes van de spoorwegovergang die echt constant afgaan, tenminste, dat dachten ze. Het blijkt een orfuis spotvogel te zijn die het geluid nadoet.
4: Ach.
6: Spotvogels die kunnen namelijk andere vogels heel goed nadoen, maar deze doet dus die alarmbellen na. Ja.

0: zelf een zwembad aangelegd in de tuin. Bleek de bak lek, moest hij er weer uit.
1: Dat is
0: horror natuurlijk. Ja, wij zoeken horrorverhalen die in de tuin zijn gebeurd.
2: Ik kan me ook zo voorstellen dat er vaak iets misgaat met een vijver.
0: Oh ja.
2: Het is ook niet 1, 2, 3 gedaan. En dan moet ik allemaal in balans zijn of de een gaat de ander opvreten.
0: Maar het zijn ook wel verhalen die zijn begonnen met ik doe dat wel even.
2: Ja. Hoe moeilijk kan het zijn?
0: Wij kunnen dat prima zelf.
2: Ja.
0: Is het wel eens goed misgegaan bij jou in de tuin toen je iets aanlegde of je was iets aan het planten of iets? We zoeken al die verhalen, want we zijn alle verhalen aan het verzamelen. Mocht je dat hebben meegemaakt in de tuin bij jou, laat het even weten. Bel het even door als je wil. 0909 30538 of laat het weten in de app. Ga

0: Ja, maar dat is geweldig. Wat een blamage.
1: Nou, inderdaad. Ook foto's van de herstelwerkzaamheden. Oei, het is verschrikkelijk. Ja, er kan veel misgaan in de tuin.
0: Ja.
1: We zijn weer alle verhalen aan het verzamelen. Dat doen we elke dag. Vandaag met de vraag aan jou. Heb je wel eens iets horrors meegemaakt in jouw tuin?
0: Ja. Jouw tuinblunder.
1: Nou echt dat, ja. Dat het flink misging bij jou in de tuin. Bel het even door. 0909-3000-538. Laurens! Laurens!
0: Zak de deur in elkaar!
1: Laurens, hoe is het bij jou in de tuin gegaan?
2: Nou, het is bij mijn vader gebeurd. Mijn broertje was in de jaren 5. En die had de zeepsop gevonden. En die vond het wel leuk om die zeepsop in de vijver te sparken.
1: Oh, ja.
2: Dus de vijver, de vissen hadden een hele mooie zwemparty.
1: Oh, God. Oh, hebben ze het overleefd?
2: Ja, een aantal wel, een aantal niet. Ja. En het paard was er eigenlijk niet zo heel blij mee, maar...
1: Dat was wel schoon.
2: Hij was wel schoon, ja. Hij kon er wel om lachen nog. Dat is
1: gelukkig. Gelukkig, Laurens. Dank je wel. Maartje?
3: Ja?
1: Hey, heb jij een tuinhorrorverhaal?
3: Ja, nou ja, wij gingen trouwen 21 jaar geleden. En mijn vader die had de tuin helemaal mooi. Zodat er mooie foto's konden gemaakt worden. En kinderen van mijn klas kwamen allemaal. En dacht, ik gooi nog een beetje kalk bij de buxus. Want dan worden ze extra mooi groen. Maar er was een beetje veel kalk. Dus we hadden uiteindelijk alleen maar dorre struiken. Helemaal bruin. Ja. En gaten in de tuin. Omdat alles eruit moest.
1: Oh,
3: waar die uitzag.
1: Nee. Oh, Maartje, dank je wel. Mike!
4: Ja?
1: Horror tuinverhalen.
4: Kun je wel zeggen, hè?
1: Vertel eens.
4: Nou ja, wij dachten in de coronatijd van er mag niet gefeest worden. Laten wij een kelder bouwen in de tuin.
0: Mooi, mooi. Dit vind ik goed.
1: Kijk aan hoe dit begint, is wel heel goed.
0: Daar bepaal ik zelf wel, ja. Ga ik het wel regelen.
1: Wij gaan een kelder maken.
4: Ja, dus wij graven een gat, bouwen een kelder. En op een of andere manier, ja, luchtfoto's of iets, heeft de gemeente toch daar lucht van gepakt.
0: Maar hoe groot was het? Was het gewoon een klein keldertje waar je gewoon met een man of 10 kon? Of?
4: Nee, ja, dat was wel echt letterlijk een café onder de grond. Het was 22 bij 5.
0: Zo!
1: Oh, nee joh! Dat is enorm!
0: Dat is echt groot!
1: Gemeente
0: maar goed, ze hadden er lucht van gekregen dat er iets gebeurde.
4: Ja, en nu zei ze van, ja, het moet uit de grond, maar het was 22 centimeter, 30 centimeter bewapend beton, haal hem eruit.
1: Oh, je was al zover?
4: Ja, het was al dicht.
1: Nee, en toen?
4: Ja, het was nog geen kroeg, maar wel al dicht.
0: En nu?
4: En nu, nu is het dak eraf gesloopt en zijn we zwembad aan het bouwen.
1: Maar ik hou wel van hoe jij in het leven staat.
0: Ik vind het heerlijk.
1: Ja hoor.
4: Ja, je kunt erover zitten, maar ja, je kunt er het beste van maken. Een zwembad bouwen, toch?
1: Ja, dan doen we een zwembad. Heb je wel aangevraagd of het mag? Dat we die...
4: Ja, daar heb ik goedkeuring voor.
1: Hey, goed zo, Mike. Wereldverhaal, dank je wel. Rob!
5: Ja, hoi.
1: Heb jij een horror tuinverhaal?
5: Nou ja, horror is een groot verhaal, maar een aantal jaren terug is dat alweer, ging ik een partytent opzetten in het najaar in mijn achtertuin. Hartstikke leuk. En aan één kant moest ik de tent borgen, zeg maar, aan een paar bomen. En aan de andere kant moest ik wat haring in de grond inslaan. En nou, dat ging allemaal prima, het tentje weer afgebroken. En in het voorjaar zet ik mijn tuinsproeiers aan. En in plaats van 3 tuinsproeiers had ik er een 7, want ik had alle 4 haringen in de tuin.
0: Oh,
5: wat
0: een goeie.
1: Oh, mooi, dankjewel. We doen er nog eentje. Gerrit?
6: Ja?
1: Je bent de laatste. Heb jij nog een horror tuinverhaal?
6: Ja, ik had auto's achter elkaar staan op de oprit. En dat kon beter naast elkaar. Maar ja, er stond een vlaggenmast in de weg. Dus ik denk, die schuif ik even een eindje op. Maar ja, daar zitten 7 zakjes beton van 25 kilo onder. Dus, even het busje ervoor. Even aantrekken. En toen begon het behoorlijk te sissen. Ik denk, dan heb ik de auto ook nog stuk. Maar dat was niet. Het was de gasleiding kwam eruit.
1: Dus, waar de hele straat gebruik van maakt.
6: Nou nee, dat was naar het huis toe. Dat was in mijn eigen tuin, zeg maar.
1: Ja.
6: Van de straat naar de woning toe. Dus, nou, maar even bellen, zegt mijn vrouw. Hoppakee. Liedje erbij, brandweer erbij, hele straat afgezet. Nou, een puinhoop. En dan van die beide handen vrienden voorbij komen. Mijn man is klusser.
1: Gerrit, mooi verhaal, dankjewel.
6: Oké, man.
1: Hoi.

0: winnen Euphoria op 538 in de middagshow. Zometeen kans op toegang voor onze oranje kroeg.
1: Ja, want als je denkt, waar moet ik gaan kijken? Ja. Moet ik ergens staan, anoniem in een kroeg?
0: Ja, in een hoekje, zonder je vrienden.
1: En dat je dan het bij die bar staat en dan moet je heel veel geld betalen.
0: Je
1: en
0: betalen,
1: heb je
0: niet eens
1: iets te eten.
0: En
1: dan is er geen entertainment geregeld in de pauze.
0: Je kan met niemand over voetbal lullen, want er zijn geen internationals.
1: Precies. Nou, denk jij, dat moet anders kunnen? Dat kan, dat hebben wij geregeld.
0: Ja, we hebben een oranje kroeg in Amsterdam met internationals die voetbal komen kijken. We hebben muziek van Walter Kroes, die komt live optreden.
1: Gezellig, ja.
0: En we gaan dus samen voetbal kijken.
1: En hapjes en drankjes hebben we geregeld. Ja.
0: Wil je daarbij zijn? Het antwoord lijkt mij natuurlijk gewoon ja.
1: En samen met drie vrienden ook nog eens.
0: Blijf even luisteren, want zometeen maak je daar kans op. En een nieuwe baannaam komt er ook aan. Wij naderen het einde, de grote finale. En het nieuws, Iris, wat heb je mee?
2: Of er weer een podiumplek in zit voor Max Verstappen dit weekend.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008 of gezellig met de meiden in je strakke 3008... Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help, GWC!
13: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
18: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
19: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
18: Ja, voor maar €6,99.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
22: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
20: Fans van voordeel.
24: Aldi.
25: Oh nee, een take.
0: Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Attap.
0: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
25: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
26: Kenneth Smit.
15: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
27: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: 538 Nieuws.
29: 6 uur.
30: Ik ben Iris Schut. Van de 4 mannen die waren opgepakt voor het delen van beelden van verkrachting van hun gedrogeerde vrouwenvriendin zit er nog maar eentje vast. Het is een man van 49 uit Horst in Limburg. De politie heeft dit nog nooit eerder zo gezien, dat zeggen ze bij de NOS.
31: Wij zijn nog druk bezig met onderzoek aan de in beslag genomen computers, telefoons, USB-sticks, alle digitale gegevensdragers. Nou, daaruit zal moeten blijken hoe groot het is.
30: De politie heeft inmiddels wel meer mannen in beeld. Maar het zijn er ook veel uit het buitenland, want het ging om een internationale chatgroep. Op allerlei plekken heeft de harde wind voor ongeluk en schade gezorgd. In Glanerbrug was het waarschijnlijk een windhoos. In Leidschendam viel een boom op een vrouw. Zij moest naar het ziekenhuis. En ook de onweer zorgde voor overlast. In Apeldoorn en Lieshout sloeg de bliksem in. De hardloper die afgelopen zondag tijdens de Utrecht Marathon onwel werd, is overleden. Dat bevestigt de Universiteit Utrecht. Hij studeerde daar. Zijn studentenvereniging reageert geschrokken en is in rouw. De afgelopen weken raakte bij meerdere marathonslopers onwel door een hitteberoerte. En Max Verstappen is voorzichtig over de kansen bij de Formule 1 race in Monaco dit weekend. Hij maakt zich een beetje zorgen om het hobbelige circuit in combinatie met zijn Red Bull. De kwalificatie is het hoogtepunt van het weekend. Daar moet het gaan gebeuren, zei Max op de persmiddag. Hij hoopt natuurlijk weer op een podiumplek, net als 2 weken geleden in Canada. Dat was zijn eerste podiumplek dit seizoen. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht lokaal een bui met kans op onweer. Het is 12 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer buien met onweer. En dan wordt het een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
32: En dan graag het verkeer, Jelte.
2: Er staan 52 files nog. En de langste op de A2 Eindhoven-Utrecht voor de Empelbrug staat 25 minuten. A6 Lelystad-Emmeloord voor Zwifterband 36 minuten. En op de A50 Eindhoven-Oost tussen Son en Breugel en Veghel door een ongeluk daar nu 49 minuten file. Flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 40.5. De A12 Gouden Utrecht bij 39.0. En nog eentje op de A31 als je rijdt tussen Harlingen en Leeuwarden bij 30.6.
33: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
34: 10 tenders alsjeblieft.
35: Ja, dat is dan 8 euro.
34: Hè? 8? Oké. Okay.
36: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
33: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
37: We denken na over een koophuis.
38: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
37: Bart, met die loopgroep?
38: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
39: Een betrokken hypotheekadviseur.
1: Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
4: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
5: Welkom, 6 uur geweest. Dit is de middagshow van 538 met YouTube, Beautiful Day na Harry Styles.

0: te zijn.
1: Roxy Dekker en Loser op 538 in de middagshow. Zou je het nou leuk vinden om met ons voetbal te kijken in de Oranje Kroeg? Meld je eventjes aan, want zometeen gaan wij ons spelletje weer spelen. En als je dat goed doet, dan mag je met 3 vrienden komen kijken.
2: Het wordt hartstikke gezellig. We hebben alles voor je geregeld. Echt een hele leuke kroeg, leuke optredens, leuke mensen die komen kijken. We zijn er zelf ook bij.
1: Nou, Maarten Stekelenburg is erbij, Maduro, ja. Wolter Kroes komt optreden.
2: Geweldig.
1: Alles is gratis, drankjes gratis, hapjes gratis, kaas is gratis. En we gaan voetbal kijken. Ja. Geef je even op door eventjes Oranje Kroeg en je naam even in een appje te zetten. In de 538-app doe je dat, dus dan ga je naar de 538-app en in berichtjes doe je dan Oranje Kroeg en je naam. En dan gaan we zo meteen eens...

0: De Baannaam.
1: Met op 25 juni, dames en heren, de grote finale van de Baannaam.
2: Wij hebben regelmatig al naar die lijst gekeken en gestaard en gedacht, wij komen hier niet uit. Want wij kunnen zelf onmogelijk...
1: Nou, spreek voor jezelf.
2: Nou, vertel, wat is je top 3?
1: Oh, gaan we nu zo doen? Gelijk die boven.
2: Ik wil het wel even zien spartelen. Nou, komt-ie.
1: Nou, mijn probleem is gewoon meer dat...
2: Kijk, daar zijn we al.
1: dat mijn top 3 dagelijks wisselt. Nou, en dan komt er dan steeds eentje bij, dan denk ik, dit is wel heel erg leuk. Ja. Maar ik snap waar jij naartoe wil.
2: Ja, precies. Wij kunnen dat niet doen, dus we gaan dat allemaal noteren. Het is een lange lijst. En dan mogen jullie aangeven wie jullie favorieten zijn.
1: Jurgen?
3: Hey, hallo, goeiedag.
1: Ja, hou die 25e vrij, hè, voor de grote finale.
3: Ja, absoluut. Die staat er in mijn agenda, hoor.
1: Goed, want jij hebt ook een naam die heel goed past bij het werk dat je doet.
3: Ja, klopt, absoluut. Ja,
1: heb je daar plezier van?
3: Ja, absoluut. En eigenlijk wordt die link nooit gelegd. Af en toe is een keer een achternaamgrap, zo gezegd. Ja. Maar daar blijft het allemaal bij.
2: Dus, de link wordt nooit gelegd, maar je hebt er veel plezier van.
3: Ja, absoluut, zeker.
2: Hoe kan dat?
3: Dus, gewoon, ik vind het een hele aparte achternaam die ik heb. Hij komt niet zo vaak voor. Ja. Hij komt vooral hoofdzakelijk in West-Friesland komt hij voor, in de kop van Noord-Holland. En daarbuiten hoor je hem eigenlijk bijna niet.
1: Maar zijn het jouw collega's die je erop wijzen, of zijn dat bijvoorbeeld klanten?
3: Ja, ook wel klanten hoor, af en toe. Maar ook collega's die dat dan wel zeggen, inderdaad.
1: Oké, Jurgen, wat doe jij voor werk?
3: Ik werk bij een fietsspecialist voor verzekeringen voor fietsen, Fietszeker. En daar vertel ik aan mensen over verzekeringen. En ik vertel ze over premies. Ik vertel ze over welke sloten ze moeten hebben. Dus ik ben de hele dag aan het vertellen, zeg maar, tegen die mensen.
2: Dus dat heeft te maken met fiets?
3: Ja, nou ja, niet echt.
2: Oh,
3: verzekering. Met datgene wat ik doe en wat ik vertel aan de mensen allemaal. Ja.
2: Ik word gewoon keihard uitgelachen, maar je vertelt toch dat je het over fietsen?
1: Nee, verzekering.
3: Ja, nee, klopt.
2: Fietsen, toch?
3: Ja, fietsverzekering. Ja,
2: fietsverzekering, dat heeft toch te maken met de fiets.
1: Maar je naam heeft te maken met de verzekering.
3: Nee, ook niet. Nee. Datgene wat ik doe eigenlijk de hele dag over de telefoon.
2: Praten.
3: En, zeker.
2: Met
3: praten.
2: Absoluut. Oh, we zijn er hoor, met een kleine omweg.
1: Je bent verkoper. Zeg meer met het
3: ook niet, nee.
1: Ook niet.
3: Ik zit bij een client services afdeling.
1: Weet je, Jurgen, maar waar heeft je achternaam mee te maken dan?
3: Ja, eigenlijk meer met vertellen en zo. Dat ik constant mensen aan het vertellen ben. Okay. Welke verzekering ze moeten hebben.
2: Praatziek.
3: Bijna. Nee, dat ook echt niet.
1: Wat is je achternaam, Jurgen? Hoe heet je?
3: Wil je dat echt weten?
1: Ja, het is voor wat wij doen. Noodzakelijk zelfs.
3: Dat begrijp ik, want ik wil wel die finale halen uiteraard.
1: Ja, dat snap ik.
3: Mijn achternaam is Vertelman.
0: Oh. De Baannaam.
1: Maar dat heb ik inderdaad nog nooit van gehoord, van Vertelman.
3: Nee, klopt. Nee. Het is een heel select groepje met mensen die zo heet.
2: Dus, Jurgen Vertelman.
3: Ja.
2: Dat vind ik heel leuk.
1: Ja. Je bent de hele dag dingen aan het uitleggen.
3: De hele dag ben ik aan het vertellen, ja. Dat werkt heel goed.
1: Hij is geweldig. Ja. Dankjewel, welkom bij de Baannaam 2026.
3: Ik hou een vrije agenda, dankjewel.
1: Ja, heel goed.
2: Doei.
1: YouTube nu, in de middagshow.

0: Water. De middagshow van 538.
1: De 538 Oranje Kroeg.
0: Ja, we gaan samen voetbal kijken in de Oranje Kroeg. Wij zijn erbij, Maarten Stekelenburg is erbij. Maduro is erbij, Wolter Kroes komt optreden. We gaan voetbal kijken.
2: Er is en drankjes.
0: Drank, er is bier, er is kaas.
2: Het wordt gezellig.
0: Het wordt heel gezellig.
2: We missen jou alleen nog.
0: Gerard.
3: Ja, hoi.
2: Hey.
0: Gezellig dat je erbij wil zijn.
3: Nou ja, met alle soorten van genoegen.
0: We gaan het alleen niet makkelijk maken.
3: Nee, daar was ik al bang voor.
0: Want we hebben veel luisteraars en we willen alleen de beste erbij hebben, Gerard.
3: Ja, terecht. Dat helemaal terecht.
0: Snap. Ik hoor wel meteen dat jij aan de goede kant zit, hoor. Daar heb ik geen twijfel over. Maar ja, we gaan het nu even testen.
3: Ja, dat is goed.
0: Luister goed naar de opgave.
4: Van Bronckhorst, Nederland gaat drukken. Komt die bal met een hartstot en die gaat erin! Het is Van Bronckhorst! Het is 105e Interland! Die de bal er gewoon in rost van 20 meter! Een goede aanval, een uitstekende aanval! En hij denkt, ik schiet er nou gewoon een keer in. Dat doet me denken aan de wedstrijd tegen Ierland. Ooit een keer in Rotterdam. Toen scoorde hij ook zo een enorme plof. En zij zijn blij, Willem-Alexander en Maxima. Zij zijn hier ook op de tribune. En Nederland heeft met een geweldige knal van afstand door Van Bronckhorst. De 1-0 voorsprong. 17 minuten gespeeld. En dit is erg, erg lekker.
2: Je hoorde de 1-0 van Van Bronckhorst in de halve finale van het WK 2010. En als je goed hebt geluisterd, dan hoorde je zo'n heel irritant gezoem van de tribunes komen. Namelijk door de vuvuzela's. Hoe spel je vuvuzela? Kom maar door.
3: Nou, dat lijkt me F-U-V-U-Z-E-L-A.
2: Nee.
0: Is doet niet goed, Gerard, helaas. Koen, hoe schrijf je vuvuzela?
5: Goeie vraag. Ik denk de V-U-V-U-U-Z-E-L-A.
0: Ik hoorde twee U's,
2: ja,
0: toch?
2: Ik hoorde twee U's.
0: Ik hoorde twee U's.
2: Helaas, Koen.
0: Helaas, is niet goed, Koen. Jiske, hoe schrijf je vuvuzela? Spellen.
6: V-U-V-I-Z-E-L-A.
2: Nee. Nee, helaas. Nee, is niet goed. We gaan naar de volgende.
0: Met Frank en Iren.
7: Hi, met Yannick.
0: Yannick, hoe schrijf je vuvuzela?
7: V-U-V-U-Z-E-L-A.
0: Het is gewoon de moeilijkste vraag van de week gebleken.
2: Ja, oh, ze waren irritant en onze spel is irritant. Maar jij hebt het goed. Wat was je naam ook alweer?
7: Yannick.
0: Je wint een compleet verzorgde WK-avond. Voor jou en drie vrienden in de Oranje Kroeg voor de wedstrijd Nederland-Japan. En een borrelpakket. En de prijs die wordt verzorgd door Old Amsterdam. En iedereen die het net niet goed had trouwens, die krijgt ook een borrelpakket. Want zo is Old Amsterdam. Dat is super sportief.
2: Juist.
0: Wij zien jou in de kroeg. Lekker indrinken, tot dan!
7: Tot dan!
0: Dit is Leanne Rimes.

0: getrapt op een scheve zometeen om 6:15. En het nieuws komt er ook aan, Iris, van 6:30. En wat heb je mee voor ons?
1: Er zijn een heleboel neppe voetbalshirtjes in omloop.
2: Hé, hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
8: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
12: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
20: 18 plus, speelbewust.
21: Ja?
22: Echt serieus?
21: Oh,
22: wat een geld.
21: 18.000.
23: Godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
26: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
27: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
28: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
27: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: En vannacht lokaal nog een bui met kans op onweer. Het is een graad of 12. Dan kijken we even naar morgen. Morgen ook weer buien met onweer. Er is ook wel af en toe wat zon en de temperatuur is morgen 18 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
3: Er staan nog 16 files. De langste nu op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg, 18 minuten. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Empelbrug, daar staat 20 minuten. En op de A12 Lunette Oude Rijn voor Oude Rijn op de hoofdrijbaan nog 22 minuten. Flitsers op de A4 Leiden Amsterdam bij 6.6. Op de A8 Amsterdam Beverwijk bij 3.7. Op de A12 Utrecht-Maren bij 65.6. En op de A12 staat er nog eentje, maar dan tussen Gouda en Utrecht bij 39.0. De laatste op de A17, Moerdijk-Roosendaal, pas op bij 21.4.
2: Het is 6:04. Iris is hier. Met het belangrijkste nieuws.
4: Goedenavond. Bij de stormschade in Glanerbrug is misschien asbest vrijgekomen. Dat zat in de weggeblazen dakdelen en kan gevaarlijk zijn als er regen opkomt. Er wordt nog gekeken of bewoners moeten worden opgevangen. Een student die zondag de marathon van Utrecht liep en niet goed werd, is overleden. Dat bevestigt de universiteit. De 23-jarige jongen is nog gereanimeerd, maar dinsdag dus alsnog overleden. De douane heeft afgelopen jaar 42.000 stuks nep voetbalkleding onderschept. De waarde 3,6 miljoen euro. En ook dit jaar komt de douane allerlei namaakspul tegen. Inmiddels al meer dan 10.000 stuks. Want criminelen spelen nu natuurlijk in op het WK.
2: Het zijn ook dure shirtjes hoor, als je ze officieel koopt.
4: Meer dan 100 euro.
3: Niet normaal. Ja. In al die vakantielanden daar kun je vaak niet eens echte shirts kopen. En hebben ze de gaafste, allemaal met Messi erop. Ja, natuurlijk neem
2: ik
3: die.
2: Ja, ik weet, ik wilde voor mijn zoontje van 6, dus dat is een klein maatje, kindermaatje. Dat is leuk, zo'n shirtje. Wat denk je dat het kost gewoon voor een kindje?
4: Ja, dat zal ook minimaal 60 euro
2: zijn. Ja, 70 euro of zo.
4: De Zara, dus
5: hij kocht er 10.
2: Nee. Wat? Ja, dan zou ik nog wat geld in de fik gestoken. Ja hoor.
3: Ik zeg, jij krijgt een doos shirtjes.
4: De Zara heeft juist shirtjes uit de verkoop gehaald. Deze week lanceerde een modeketen namelijk een nieuwe collectie speciaal voor het WK voetbal. Alleen stond daar een foutje op een van de shirts. Curaçao werd namelijk geschreven met AU op het einde in plaats van AO.
3: Oh ja.
4: De FIFA gaat bij het WK.
2: Leuk grapje. Ja. Ik zie je nu kijken, hoor.

0: Mooi om bij je eigen grapje te doen.
1: Ja. Dat is een goeie.
0: Ja, maar ik zag ook echt verbazing van me.
2: Hij?
3: De FIFA gaat bij het WK de individuele prestaties van spelers meten en presenteren. Het systeem is ontwikkeld door voetbalexperts onder leiding van de Franse oud-trainer Arsène Wenger. Normaal worden prestaties beoordeeld op meningen, maar nu aan de hand van harde data, zegt de FIFA.
2: Nou, dan kun je dus zien hoeveel meter Messi heeft afgelegd straks.
3: Precies, en hoe hard hij ging.
0: Dat is niet in meters, maar in stappen.
2: Ja, precies.
0: Ja, en scoren, hè?
3: Ja, dat hoor. En prins Pieter Christian die speelt weer een rolletje in de serie Flikken Maastricht. Op Instagram deelt hij beelden van de set. Hij speelt een advocaat. Eerder was hij in die rol ook al kort te zien in de serie.
2: Iris, dankjewel.
3: Graag gedaan.
4: 538. De 538 Middagshow.
2: Betrapt op een scheef om 7:15. Zo direct naar de Swedish House.

0: 538 in de middagshow, waar het 6:15 is.
1: En dus hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve.
0: Naomi, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Betrapt op een Scheve om 6:15. Ook jij hebt helaas iemand moeten betrappen.
2: Dat klopt, ja. Ja, als vrouw heb je vaak al een onderbuikgevoel dat je al bij jezelf denkt van, ik weet niet, volgens mij gebeuren de dingen die niet helemaal zuiver zijn. En zo had ik dat ook bij mijn ex. Maar ja, hoe kom je daar dan echt achter? Het was wat lastig om op zijn telefoon te komen natuurlijk. Dus op een gegeven moment ben ik gaan nadenken van ja, hoe kan ik er toch achter komen of mijn vermoedens kloppen? Mm-hmm. Dus toen heb ik zitten googlen en toen heb ik uiteindelijk iets gevonden. En dat was een soort van keylogger die ik kon installeren op onze gezamenlijke laptop, waar hij best veel deed. En wat dat deed, zeg maar, was dat het eigenlijk alle toetsaanslagen onthoudt.
0: Naomi, dus dan kon jij precies zien wat hij tikt.
2: Nou ja, alle wachtwoorden, de websites die erbij hoorden. En dat was een soort van onzichtbare app. Dus dat kon hij niet zien.
3: Jij bent levensgevaarlijk, Naomi.
0: Ja, maar ik heb hier zoveel respect voor.
3: Jij
0: bent degene die genaaid wordt.
3: Ja,
0: en je gaat dus eventjes uitzoeken hoe dat zit. Hartstikke goed.
2: Ja, precies. Dus als admin, dus ik had een soort administrator wachtwoord, zeg maar, waar die dan wel tevoorschijn kwam. En op die manier kon ik dus ook bijvoorbeeld in dit geval inloggen op zijn Hotmail. Ja, en daar heel toevallig, alsof het zo moest zijn, zat daar ook een mailtje in van een andere dame. Die eigenlijk schreef dat ze nu al een jaar met elkaar een affaire hadden en dat ze het toch wel heel lastig vonden dat hij een relatie had.
3: Zo, dus, pijnlijk.
2: Ja, meer hoefde ik eigenlijk niet te weten. Dat ze gewoon, ook
0: maar
2: een,
0: dat lijkt me ook gek, dat je hebt dan al je vermoedens en dan in één keer heb je daar een bewijs op je schermpje.
2: Klopt. Maar het is wel heel fijn, hoor. Het geeft wel een soort rust.
1: Je denkt de hele tijd, klopt het niet, ik lijk wel gek, wat is er aan de hand?
0: Ja. Je was niet gek.
1: Nee.
2: Het was zeker niet gek. Dus en uiteindelijk heb ik hem daar natuurlijk ook mee geconfronteerd. En hij was gewoon heel eerlijk. Hij was gewoon flabbergasted. Kon niet eens reageren.
3: Had je de mail uitgeprint en op zijn bed gelegd?
2: Dat nog net niet. Maar wel gewoon doorgestuurd en gezegd van what about?
0: Ja.
2: Om het maar netjes te zeggen.
0: Ja, maar jij had natuurlijk gewoon glashard bewijs. Daar is ook niks op te zeggen.
2: Nee. Kijk, ik nu kan ik om lachen. Ik ben heel blij dat ik er vanaf ben, om het zo maar te zeggen. Maar op dat moment, tuurlijk, je hart staat stil. Maar ik kan dan wel doorpakken, zeg maar.
0: Naomi, geweldig gedaan. En thanks voor het delen.
2: Nou ja, misschien hebben andere vrouwen hier wat aan.
1: Inderdaad.
2: Dat hoop ik.
3: Ja, en misschien mannen ook.
2: Ja, wie weet.
3: Ik ga maar wachten
0: worden
2: even.
0: Naomi, betrapt op een Scheve om 6:15. Dank je wel voor je verhaal.
2: Ja, graag gedaan. Goedjes, hoi.
1: Misschien zit jij nu ook te luisteren. Ik heb dus ook een verhaal waarvan ik denk dat misschien anderen daar ook wel wat aan hebben. Hoe ben jij erachter gekomen dat jouw partner vreemd ging? Laat het ons weten. Je kan ons bellen of appen. We weten je te vinden.
4: Radio 538 Dance Smash Frostbank Clooney.

0: hier zometeen met een hotline. Dus wil je leuke liedjes horen zometeen? Laat het Julia weten, want ze moet ze draaien. Ja, dat is de hotline.
1: Ja, en ze heeft, denk ik, staat open voor alles. Julia kennende.
0: Toch? Ja, dat dus kan. Ja. Je weet nooit waar ze voor open staat.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee,
0: dat is maar net even hoe de bui is.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar je komt ver bij Julia. Ja. Je komt heel ver.
1: Even een voice berichtje ook achterlaten.
0: Ja,
1: vind ze leuk.
0: Hey Julia, hou van jou. Hartje, hartje. Likey, likey. Ja. In de 538 app je favoriete liedje erbij. En dan hoor je het zo meteen in de hotline met Julia.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met Pit en Karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
12: Kenneth Smit.
13: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, Plus.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet. 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
19: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterrenslot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
23: Het weekend is om bij te komen.

0: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 538 Nieuws. 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Voor een grote fraude met zorggeld zijn vorige maand 5 mensen opgepakt. Het was al jaren aan de gang. De verdachten kregen zorgmiljoenen via 4 stichtingen en gaven het waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder meer dure auto's in beslag genomen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op om de ophef rond oud-directeur Pols. Die had wel verteld dat hij vroeger in een extreemrechtse club zat, maar de toezichthouders deden daar toen niks mee. Deze week kwam het naar buiten. Pols is meteen op zijn eerste werkdag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. Nederland sluit zich aan bij Europese landen die Russische toeristen willen weren. Zweden stelde het voor en zei dat het absurd is als Russen visa krijgen voor luxe winkelweekenden, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Nederland geeft toe dat dat inderdaad een verkeerd signaal is. En in Glanerbrug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete dakdelen van gebouwen zijn geblazen en daarin zit asbest. De omgeving is afgezet en er wordt gekeken of bewoners ergens anders moeten worden opgevangen. Krijg je nog het weer? Lokaal een bui met kans op onweer. Het is 12 graden vannacht. Morgen af en toe zon, maar ook weer buien bij een graad of 18. En tot zover het 538-nieuws.
6: Iris, dankjewel. Dan 538 verkeer door Flitsmeister. Met inmiddels 7 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langs van dit moment. Te beginnen op de A1 Hengelo richting Osnabrück. Bij de Nederlandse grens 15 minuten. De A12 Lunetten richting Oude Rijn. Bij Lunetten 17 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda. Bij Lexmond ook nog een kwartier vertraging. Controlestand te beginnen op de A2. Maastricht richting Echt bij Echt 224.5. De A8 Amsterdam richting Beverwijk bij Oostzaan 3.7. En tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A12 Gouda richting Utrecht bij Nieuwerbrug aan den Rijn. Opgepast bij 39.0.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
4: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis.

0: Offenbach, Miles Away op Radio 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. De 538 Hotline is geopend. Wat wil je horen? Spreek het in via de app van Radio 538. En misschien verklap ik het al een klein beetje op de achtergrond. Maar het volgende verzoekje, die komt van Luc.
1: Hey toppers, kunnen jullie Just in the Wild met Cheerio even draaien voor mij? Dat weekend kan beginnen!
0: Let's go!

0: Multicolor. Ik vroeg afgelopen weekend aan mijn vrienden van... stel ik zou een kleur zijn, welke kleur zou dat dan zijn? En toen was het antwoord oranje. En dat was omdat ik heel erg van Nederland hou. Ja, dat is leuk, maar het kan natuurlijk ook zijn omdat ik altijd... iets uitschiet met de zelfbruiner. Samieu, Multicolor, hoorde je op Radio 538. Goedenavond, de hotline is open. Bram, zeg het maar.
1: Hoi Julia. Ik zou heel graag de beste plaat van Pitbull willen horen. Samen met Jennifer Lopez, On The Floor. Banger! Dankjewel!
0: Hoi! Hoi.

0: Radio 538, Davina Michel en Still Champagne in de 538 Hotline. Waar de vraag is, wat wil je horen? Nou Mark, zeg het maar.
1: Hé hey Jul, het enige wat ik wil horen op de radio, dat ben jij. Is toch gezellig?
0: Ja, heel gezellig, maar helaas denkt Luc er toch anders over.
2: Hallo Julia, wat lief dat jij vraagt wat wij willen horen. Doe maar.

0: is het favoriete liedje van mijn nichtje van 5. Dan vraagt ze altijd, Lulia, tante Lulia, mag Appetu op? Ja, Rosé, Bruno Mars op Radio 538. Zometeen de allerliefste Taylor Swift-fan, echt waar. Ook de nieuwste band komt eraan en Three Doors Down onderweg.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Ik wil als Dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help! GWC!
11: Help! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Kick it to the tribes.
11: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
19: We denken na over een koophuis...
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd... die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
25: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

Ja, dit is het allerliefste verhaal wat je vandaag gaat horen. Ik neem je even mee naar Amerika. Daar woont de 8-jarige Madeline. En zij is heel groot fan van Taylor Swift. En haar buurman die speelt gitaar. En omdat Madeline zo'n groot fan van Taylor is, wilde ze graag dat hij een liedje van haar ging spelen op zijn gitaar. En dat vroeg ze op een hele bijzondere manier. Namelijk met een papieren vliegtuigje die ze over de schutting gooide. Ja, en het leuke is, het werkte. De buurman die pakte zijn gitaar erbij en speelde speciaal voor haar een nummer van Taylor Swift. Maar dat filmpje daarvan, dat belandde dus op TikTok en dat ging compleet viraal en kwam zelfs terecht bij, jawel, Taylor Swift zelf. Ja, en toen gebeurde er nog iets leukers. Taylor stuurde namelijk Madeline een gitaar uit haar eigen collectie, zodat ze zelf kon leren gaan spelen. Nou goed. Dus als je vandaag nog iets wil bereiken, ik zou zeggen, gooi het vooral niet weg, maar gooi het over de schutting, ja. Je hoorde Taylor Swift en The Fade of Ophelia. En dit is de 538 favorite, de nieuwste, Hugel.

wie jarig is, die trakteert, toch? De 538 ochtendshow bestaat morgen namelijk 3 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. En dat kan je doen met taart. Maar dan krijg je weer die eeuwige discussie. Ja, doe je dan met of zonder jam ertussen? Wil je er gele room op? Ga je voor marsepein of fondant? Of wil je van die vieze fruitklonten erop? Nou, kortom, gedoe. We hebben iets beters gevonden. Ja, waar iedereen gewoon meteen blij van wordt. Om 9:15 morgenochtend geven zij een minuut lang gratis televisies weg. Ja, en ik zat te denken, is ook best bijzonder eigenlijk, weet je wel. Een team van 3 mannen die samen bijna, nou ja, wat is het, 180 jaar levenservaring hebben. Maar op hun 3e verjaardag nog steeds cadeautjes uitdelen, alsof ze, nou ja, net naar groep 5 zijn gegaan. Morgen dus om 9:15 in de 538 ochtendshow. 1 minuut en een heleboel televisies. Misschien wel voor jou. En dit is de nieuwste Bente. 3, 2, 1.

0: Over 2 maanden komt hij naar Nederland, hè? The Weeknd. Dancing in the Flames op Radio 538. Hey, wat maakt een WK-lied eigenlijk een goed WK-lied? Ik neem je straks even mee door de elementen die zo'n lied volgens experts moet hebben. Sowieso iets met stadiontoeters, toch? Oh, Carly Rae Jepsen, onderweg.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Getallen horen is centen scoren.
7: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
13: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Lieslotte, wat ben je aan het doen? doen.
19: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
18: Dus?
19: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
18: Ah, met superkorting.
19: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrije vakanties.
20: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
21: Boek nu je reis bij Prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
22: 538 Nieuws. 8 uur.
23: De politiek is bezig met de details van het vuurwerkverbod met oud en nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken. En dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met één bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En dat is niet de bedoeling. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en drie andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zette een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat de rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En de Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Hij werd zondag tijdens de marathon van Utrecht niet goed door de hitte en zakte in elkaar. Dat gebeurde in Houten, waar hij nog is gereanimeerd. Eergisteren is hij in het ziekenhuis overleden. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
24: Dan het verkeer door Flitsmeister met de vertraging op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Nederlandse grenzen 8 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland ook nog 8 minuten vertraging. Controle dan op de A2 Maastricht richting Echt bij Echt 224.5. De A6 Jouren richting Emmeloord bij Band 286.8. De A10 de Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam 21.7. De A12 Gouda richting Utrecht bij 39.0. En tot slot de A58 Breda richting Bergen op Zoom op de rem bij Breda bij 73.4.
25: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
26: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
25: Ja, voor maar 6,99.
27: Fans van voordeel.
28: Aldi, stop met luieren en kom naar de babydeeldagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
30: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
27: Fans van voordeel.
30: Aldi.
31: Oh. Goedemorgen allemaal.
32: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
33: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
34: Julia van Rijendam.
35: Welke elementen moet een goed WK-lied hebben? Ik vertel het je zo meteen eerst.

Mal Smith, Niall Horan en Drive Safe op Radio 538. Hey, wat maakt een WK-lied eigenlijk een goed WK-lied? Want als je terugdenkt aan deze, This time for Africa. Dan weet je waarschijnlijk nog het hele refrein. Dat is ook niet heel moeilijk. Waka waka. Maar ook deze, die is goed blijven hangen, toch? Ook echt een banger. Ja, en dat is ook precies de truc, hè? Ja, want het nieuwe WK-anthem van Shakira, Die Die, dat lijkt al die ingrediënten eigenlijk af te vinken. Namelijk een simpele kreet, Die Die, ja. Grote stadiondrums, die zitten er ook in. Verschillende talen is ook belangrijk. Een boodschap over dromen en samen winnen. Ja, en dit is ook wel belangrijk, het is een samenwerking met Burna Boy, zodat meerdere continenten vertegenwoordigd zijn. Ja! En ja, wat ook wel leuk is, is Die Die betekent van kom op, let's go. En werkt eigenlijk precies zoals Waka Waka destijds werkte. Je hoeft namelijk niet exact te weten wat er wordt gezongen om mee te kunnen doen, toch? Je hoort hem nu op radio.

Ja, ik heb er serieus nog steeds vertrouwen in. We worden gewoon wereldkampioen. Ja, en ik ben een van de weinigen na de wedstrijd van gisteren, volgens mij. Ik zat in de stadion, in de Kuip. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond ons team, zeg maar Oranje, echt niet slecht spelen. Zeg maar, die keeper van Algerije, die was gewoon beestachtig goed. Zeg maar, we hadden echt 14 kansen of zo. Ja, en dan heeft Algerije 1 kans in de laatste minuten. Ja, en dan prikken ze. Dat is zonde. Maar ik heb echt zeker na de eerste helft van gisteren gezien van, het zit er gewoon echt in. Ja, dus met een beetje manifesteren komen we er wel. Dus in mijn Scorito-pool wint Nederland ongeveer iedere wedstrijd, of op zijn slechts spelen ze gelijk. Nou, mocht jij denken, pff, nou, die Julia die is helemaal knetter, dan heb je A, gelijk.

0: Maar B, dan raad ik je ook aan om even de 538 Scorrito pool in te vullen. Dat zijn we gestart met alle 538 jokes die we voorspellen mee. En we zouden het heel leuk vinden als jij ook je voorspellingen doorgeeft. En dan maak je ook nog eens kans op, dikke vette prijzen. Voetbaltickets met behind the scenes tour, een gloednieuwe televisie, officiële WK-ballen. Kortom, vul even je Scorrito in via 538.nl/Scorrito.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Tapik en Becky G. Sorry, puppy.

0: Roy, Justin Bieber en Stay op Radio 538. Hey, wat is jouw allergrootste miskoop ooit? Ik zal die van mij zo meteen even met je delen. Misschien herken je het wel van je vrouw of zo. Ja, en je hoort de grootste miskoop van een 538-artiest ter waarde van 6000 euro.
1: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help, GWC!
10: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we het boek mengen. Ah! Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
9: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
20: Het weekend is om bij te komen. Maar ook om te dansen. Zaterdagavond breng ik Armin van Buuren de beste dance van het moment. 538. Ik stel je voor.

0: succes, opgelet! Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Oh, 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat
7: een geld.
6: 18.000. Tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
10: 538, Julia van Rijendam.
11: Met zometeen Damiano David. Eerst Teddy Swims is het mis.

Wat is jouw grootste miskoop ooit? Misschien een paar schoenen die toch niet mooi stonden. Een gadget die je 3 keer hebt gebruikt en daarna nooit meer. Of een duur luchtje die alleen in de winkel lekker rook. Ja, Daan die stuurt een tweedehands auto via Marktplaats. Ja, ik denk dat iedereen wel zo'n voorbeeld heeft, toch? Voor mij is het, ja, misschien herken je dit van je vrouw, maar ongeveer iedere zonnebril. Ja, ik koop dat dan hyped op een vliegveld, bijvoorbeeld op Schiphol. Weet je wel, je kent dat wel. Dat geld dan opeens geen waarde meer heeft als je op vakantie gaat. Zeg maar, dan leg je zo overal die pinpas op. En dan ja, zegt zo'n vrouw tegen mij op Schiphol van deze bril die hebben wij alleen hier belastingvrij. En dat is nergens anders. Ja, en dan heb je me. Weet je wel, dan kom ik thuis. En dan zegt mijn vader, die bril heb ik nog op zolder liggen. Super. Het kan erger, gelukkig. Armin van Buren, die je zo meteen gaat horen op Radio 538... die heeft ook zo'n miskoop gehad van maar liefst 6.000 euro. Ja, en het was een levensgroot beeld van Darth Vader uit Star Wars voor zijn gamekamer. Op zich een hartstikke mooi beeld, maar zijn dochter die was er doodsbang voor. Ach, ja, het was zo erg dat ze er ook niet meer van kon slapen. Dus wat heeft Armin hieraan gedaan? Nou, die heeft een slot op zijn gamekamer gezet, zodat Darth Vader niet meer weg kon lopen. Ja, en daarna was er gewoon niks meer aan de hand. Ach, dachten we allemaal nog maar zoals een kind, toch? Heerlijk. Je hoort

0: Radio 538. Je hoorde de Bauza en Magnetic. 538. Ja, ze zijn weer compleet. Zometeen weer een nieuwe 538-avondshow met Bas die terug is van vakantie, Dylan en Eva. Ja, en Eva die vertelde onlangs dat ze een nieuwe hobby heeft. Namelijk zelfhulpboeken lezen. Ze is zwanger en dan doe je gekke dingen. Vergeef het haar. Ze vindt het gelukkig soms zelf ook een beetje onzin, omdat de boodschap in zo'n boek 100 keer herhaald wordt.
1: Allerergste is nog aan Let Them. Die vrouw heeft dus ook een ander boek geschreven en dat heet The 5-Second Rule. En die vat ze eigenlijk in de eerste alinea, of in het eerste hoofdstuk zegt ze, nou, ik heb trouwens ook The 5-Second Rule geschreven. Dat was ook een heel goed boek.
2: Okay.
1: Maar The 5-Second Rule is letterlijk, als je ergens geen zin in hebt, of je ziet er heel erg tegenop, dan moet je tot 5 stellen. Zo 1, 2, 3, 4, 5. En dan lanceer je jezelf en doe je het gewoon.
2: Ah, dat is het.
1: En daar heeft ze een boek over geschreven. Dat is toch echt brutaal gewoon.
0: Ja, zometeen vanaf 9 uur een gloednieuwe, complete 538-avondshow. Veel plezier. Dit is eerst nog J-Lo.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
3: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: 538 Nieuws. 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Hij werd zondag tijdens de marathon van Utrecht onwel door de hitte. Hij is toen nog gereanimeerd, maar overleed eergisteren alsnog in het ziekenhuis. Minister Sjoerdsma is blij dat er meer geld komt voor ontwikkelingssamenwerking.
6: Het onderstreept ook, en dat vind ik ook belangrijk, dat samenwerking in het midden nog steeds goed mogelijk is. Dus ik dank ook PRO voor de constructieve en pragmatische opstelling.
5: Ja, andere oppositiepartijen zijn minder blij. Ze zeggen dat D66 in ruil ervoor een schaduwdeal sloot over een strengere antiterreurwet. Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Dat is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar, en in oktober wordt pas het definitieve bedrag bekend. Het geld gaat naar kankeronderzoek. En de spelers van het Nederlands elftal hangen nu ergens in de lucht. Ze zijn onderweg naar Amerika voor het WK natuurlijk. Ze gaan nu eerst naar New York, waar ze maandag een oefeninterland tegen Oezbekistan spelen. Zondag spelen ze in Dallas de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Ik heb het weer nog voor je. Vooral in het noorden en oosten kan het nog regenen. Morgen zijn er alleen in het zuidoosten nog buien. Het waait dan wel flink en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het 538 nieuws.
7: En dan het verkeer. 2 vertragingen. Eentje op de A7 tussen Zaanstad en Hoorn bij Weidewormer, 8 minuten. En op de A35 tussen Almelo en Enschede bij Borne-West, 5 minuten. Afrit is daar dicht. Flitsers, die heeft Dylan.
8: Te beginnen op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 224.5. Op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 134.5. En op diezelfde A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 33.2. A4 Leiden-Amsterdam, 16.2. A6 Joude Emmeloord, 286.8. A9 Haarlem-Alkmaar, 70.4. En op de A10 richting de Nieuwe Meer vanuit de Koentunnel bij 21.7. A12 Gouda-Utrecht, 39.0. A16 Breda-Dordrecht, 44.2. En de laatste voor nu op de A44 tussen Nieuw-Vennep en Wassenaar bij 2.0.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
2: Find your joy, met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
1: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
3: Zo, daar zijn we. Compleet.

0: 538, Just and Turn the Lights Off.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Je maakt morgen bij 538 kans op kaarten voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. En hoe je die kaarten wint, dat hoor je zo meteen. Maar eerst, ja, Bas Benting is terug. Ja,
2: ja, ja. Bas in de building.
0: Jij hebt een schokkende ontdekking gedaan, Bas.
3: Nou, schokkende ontdekking, schokkende ontdekking. Je moet weten, ik ging naar Japan. En in Japan, daar is het eten fantastisch. Werd mij van tevoren ook veel beloofd. Ja. Ik had ergens op Instagram een storytje geplaatst met dat ik naar Japan ging. Nou, ik kon rekenen op berichten, dingen als... jij kunt nooit meer sushi eten als je terug bent in Nederland. Nooit meer. Oh. Dus ik was met de hoge verwachtingen ging ik daar naartoe. En ik moet eerlijk zeggen, de sushi is heerlijk. Vis is supervers en zo. Maar we doen het zo gek nog niet.
2: De Nederlanders?
3: We doen het zo gek nog niet.
2: Op sushi-niveau?
3: Nee, het is gewoon best wel lekker. Ja, zeg maar, als je in Nederland naar een leuk wok-restaurant gaat... waar ze van die sushi-rollen aan het vouwen zijn... ja, dan krijg je nog een bakkie sojasaus bij. Hartstikke lekker. Is gewoon prima. Ja, ik snap niet waar mensen zich zo druk om maakten.
0: Zeg je nou... sorry, jij komt terug van vakantie uit Japan... en jij beweert dat de sushi in Nederland bij All You Can Eat eigenlijk net zo lekker is.
3: Op sommige plekken wel.
0: Nou, eens even opwachten. Nee, hier kan ik het slecht tegen.
3: Ik vind het echt... De kwaliteit is beter. Laat ik dat voorop stellen. De kwaliteit is beter, maar in Japan hebben ze geen frikandel-sushi. En dat vind je wel bij een lokaal wokkenrestaurant.
0: Ah, sorry, ik heb overigens ook nog nooit in een etablissement gegeten... waar ze frikandel-sushi hadden.
3: Dat heb ik wel eens gezien, ja.
0: Kip-sushi
3: of zo. Nee, maar kijk, het is echt heel lekker. Je moet me echt goed begrijpen. Maar ze doen
2: ja,
3: een beetje...
2: Ik doe echt mijn best, Bas.
3: Maar ze doen een beetje van die warme rijst maken een soort bolletje van. En dan doen ze er zo'n sashimi op. En daaronder zit dan misschien een klein beetje van die groene prut. Van dat
0: wasabi.
3: En dat is het dan. En misschien nog een mini druppeltje sojasaus. Maar je krijgt geen bakkie met sojasaus.
0: Nee, waarschijnlijk omdat de smaken zo complex en mooi en prachtig zijn.
3: Is ook.
0: Dat je geen sojasaus nodig hebt.
2: Doen ze ook niks in zeewierrollen daar?
3: Niks. Nou ja, de onigiri of zo, dat is dat je zo...
2: Nee, de onigiri is rijst met een visje erop, wat je net omschreef.
3: Nee, daar bedoel ik iets anders.
0: Nou ja,
3: de origami. De
0: origami.
3: Nee, ja, weet zo'n driehoek.
2: Oh, ja, dat is wel de onigiri.
3: Ja, dat is wel
2: de
3: onigiri.
2: Andere is de nigiri.
3: U spreekt hier met een expert. Okay. Nee, die is hartstikke lekker. Zou ook lekker zijn met de frikandel, denk ik. Maar ik wil wel zeggen, er is echt één ding wat nou met kop en schouders boven alles uitsteekt. Het eten van wagyu. Nou, dat is... Ja, ja. Ik scheet in mijn broek van lekker.
0: Ja, maar dat was ook 80 euro de lap.
3: Nou, dat valt daar
2: dat
3: dus
2: vlees,
3: wel mee.
2: Dat is vlees, toch?
3: Komt, ja. Maar het is gewoon dat je dus een biefstukje hebt, achtig dingetje. En dan helemaal met van dat hele vette vlees dat op je tong smelt. Had ik ook veel over gehoord. Maar na de sushi dacht ik, ja, zo gek doen we het niet in Nederland. Dat zal dan ook wel moi. Nou, dat was heerlijk. Daar kunnen wij echt niet aan tippen. Het is echt fantastisch. En het is een superland. Ze hebben alles op orde. Het is, ja,
0: behalve de sushi.
3: Nee, ja. Ja. Ik kan wel zoeken.

0: We hebben tickets voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live voor je. Morgen spelen wij de Ken je Vrienden quiz. Zouden wij dat eigenlijk over elkaar kunnen?
1: Nou, ik vind het wel altijd lastig hoor. Toch nog wel.
0: Moeilijke vraag.
1: Maar ik denk het wel. We kennen elkaar door en door. Zeg maar. We zien elkaar 5 dagen in de week en dan het weekend er ook nog bij. Zeg maar.
0: Dus, wat is mijn lievelingssnack?
1: De frikandel.
0: Oh ja.
1: De frikandel.
0: Maar goed, we kunnen voor Eva even de vraag bedenken. Heb jij een leuke vraag, Eef?
1: We kunnen ook de lievelingssnack van Eef. De kippenstrip.
2: De kippenstrip, ja.
1: Dat gek is voor een vegetariër. Ja.
3: 538, Vrienden Vrijdag.
0: Precies. Morgen gaan we die quiz met je spelen. Maak je dus kans op het uitverkochte Vrienden van Amstel Live om daarbij te zijn. 538.nl/acties. Ga er naartoe en geef jezelf even op voor die quiz. Want we hebben gewoon 4 tickets voor je liggen.
1: Ja, en ben je nou vergeten aan te melden om wat voor reden dan ook morgenavond? Dan zit je in de auto en denk je, hè, verdikke me, ik had die tickets wel willen hebben. Als de kandidaat op hun bek gaan, dan gaat gewoon de aanschierlijn open. Dus dan kan je gewoon 0909-3000-538 bellen. Hoef je je vriendschap helemaal niet te testen. Ga je er toch nog even.
0: Eigenlijk veel makkelijker. Maar goed, ja,
1: als je wel even op. Anders hebben we niemand om mee te spelen.
0: Nee, dat is ook zo wat. Ja. Moet meteen dat lijntje open. 538.nl/acties. Geef je op. Maak je morgenavond kans op tickets voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live.

0: 538 Kensington en Living For, hoor je. Het is de avondshow. Bas, Dylan en Eva zijn hier. En zo meteen.
1: Nou ja, geloof ik dat jij aan de beurt bent, of niet?
0: Ja, maar, nou ja, dat hoeft dan niet op de radio. Dat is echt pijnlijk.
1: Ja, nee, het is heel pijnlijk. Maar ik wil het gewoon zo meteen uit jouw mond horen. Dylan, jij had gelijk.
0: Ja, of juist niet. Dat kan natuurlijk ook. Nou goed, zometeen, ik schaam me dood.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal.
2: 2026.
3: En volgende week donderdag.
2: Komt bij Radio 538. Jouw voetbaldroom.
3: Tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal. Beleef je. Met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar $6,99.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar $3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar $6,49.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Hola, collega.
12: Hey.
11: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
12: Mark?
11: En die prijzen.
12: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
11: Oeh, ja.
13: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
6: Vomar, voordeelmarkt. Vomar, voordeelmarkt.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf 29 euro op celesta.nl.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: 538 Bas en Dylan.
17: Ik heb een grote fout begaan betreffende Dylans verjaardag.
18: Radio 538.
17: Zo meteen meer.

0: closed. Jisoo, Zayn en Eyes Closed bij Radio 538.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vertel maar. Ja,
0: ja. Nee, ja, het is een beetje ongemakkelijk. Laten we heel even terug naar, ik denk dat het januari was, zoiets.
1: Zeker, ja. Eind januari. Ik heb het even opgezocht voor het gemak, want ik moest het fragmentje nog losknippen.
0: Ja.
1: 28 januari hebben we het over.
0: Er is onrust rondom jouw verjaardagsuitnodiging.
1: Ik moet gewoon dingen nu al 3-4 maanden vooruit plannen. Ik ben in juni jarig. Dus ik heb mijn verjaardagsuitnodiging alvast de deur uit gedaan. Omdat ik denk, er zijn heel veel mensen die in juni al dingen hebben.
0: Ik begrijp jouw punt ergens.
1: Maar als ik nou, dus stuur ik op 25 mei, stuur ik een uitnodiging voor mijn verjaardag op 13 juni. Hoe groot is de kans dat jij niet kan?
0: Groot. Gisteren haalde jij ergens in een groepschat deze verjaardag aan. En toen dacht ik, oh ja, dat zal dan misschien binnenkort wel zijn.
1: Dus
0: toen ging ik even in mijn agenda kijken wanneer dat dan was. En toen kon ik hem niet vinden.
1: Nee.
0: Ik heb jouw verjaardag, jouw feestje, niet in mijn agenda gezet.
1: Nee, en ik heb hem 5 maanden geleden heb ik je uitgenodigd. Hè, zodat iedereen dan vast kan omcirkelen in zijn agenda. Groot kruisen doorheen.
0: Ik denk dat dit is waarom ik toen huiverig was. Want dan gebeurt er dit.
2: Maar hoe is dit het gevolg van iemand die te vroeg zijn verjaardag aankomt?
1: Gewoon iemand die op tijd
2: daar
1: komt.
2: Daar kan ik even, graag gelijk geven.
0: Omdat,
2: hè,
0: omdat ik dan denk van, oh, maar heb ik nog alle tijd om het in mijn agenda te zetten? En dan zet ik het er niet in. Snap je? Want dan ben ik op een gegeven moment is het vergeten.
1: Dat is 5 seconden.
0: Ja,
1: je hebt 5 maanden gewacht.
0: Ja, maar ik heb dan alle tijd. Dus die 5 seconden kan ook over een week.
1: Nou ja, inderdaad.
0: Maar goed, dus ik zag gisteren in mijn agenda niks staan. En toen dacht ik, nou, dan ga ik even terug op WhatsApp. Ga ik even zoeken wanneer dat dan is. Eventjes de locatie van jouw feestje ingevuld. Toen plopte daar dat berichtje op. En toen zag ik de datum. En toen ging ik naar mijn agenda. Toen zag ik inderdaad dat jouw feestje niet stond in mijn agenda.
1: Niet in mijn agenda. Ja, heb je al verteld. Ja. En toen?
0: Maar wel iets anders.
1: Ja, nee, oké. Okay. Nou ja, iets anders dat kan.
0: Nou, kijk, het ding is, Ik doe ook de voice-overs. Ik spreek wel eens in voor shownieuws. En dat moet ik die avond doen. En dat kan op heel veel plekken tegenwoordig. Je kan echt wel op andere plekken dat inspreken.
1: Ja, ja, ja.
0: Het internet en zo. Maar zeg maar niet in de kroeg waar jij je verjaardag viert.
1: Nee, oftewel, je moet werken.
0: Ik heb
1: je in januari uitgenodigd. Je had de dag vrij kunnen houden en je moet werken.
2: Wat erg.
0: Ja, maar
1: dat is zo erg.
0: Ja, maar dat vind ik ook echt erg. Maar ja, misschien dat er nog iets. Ik weet niet, misschien kan ik nog. Maar dat is echt erg.
1: En dan moeten we morgen Dennis Ruijer bellen. Die doet het toch ook?
0: Ja.
1: Moeten we Dennis Ruijer bellen om te vragen of hij van jou kan invallen?
2: Ja, maar dan wordt het ook pijnlijk. Ja, want die heb je dat, niet uitgenodigd.
0: Precies,
2: dan.
0: Die weet dan dat hij niet is uitgenodigd op jouw feestje, terwijl hij wel om de hoek woont.
1: Oh ja, dat is waar, ja. Dikke man. Ja. Dan bellen we Edwin Houwehand. Die doet het toch ook?
0: Nee, die heb je ook niet uitgenodigd.
1: Ja, maar die keek niet zo goed. Of uit een diergaarde. Een van de twee.
0: Ja.
1: Maar goed, die ken ik niet.
0: Nee, precies.
1: Dus dan verder. Dus dat is dan prima. Dan moeten we zoiets doen.
0: Nou,
1: wie zijn er nog meer voor je zover bij Shoni? Zijn dat ze allemaal?
0: Nou, maar Eva presenteert het. Misschien kan Eva het een keertje doen.
2: Nee, want bij
1: Eva kan
2: niet
1: voorlezen.
0: Nou, nee.
2: Klopt. Ik wilde een mooi compliment maken naar jou. Ze hebben mij gevraagd om die dag te werken. En toen zei ik, dat kan met geen mogelijkheid.
0: Kijk, ja, maar het is erg zo. Het werkt gewoon op die manier. Je krijgt dan een mailtje of een appje met, hey Bas, kun je even laten weten wanneer je in ieder geval niet kan. En ja, dan heb ik zo wat data doorgegeven. Ja, die niet. Want dat kon ik, dacht ik. Ja, het is echt erg. Schaam me kapot. Maar ja, je bent een goede vriend. Ik moet zorgen dat ik erbij ben. Hoe dan ook.
1: Ja.
0: Maar ja, we moeten nog even zien hoe.
1: Nou ja, je regelt maar wat. Al ga je op je kop staan een half uur. Kan mij het schelen.
0: Dat zal wel helpen, denk ik. Ja.

0: lekker zeg. Dance Smash, Free Your Mind. Ik ben hem even aan het invullen.
1: Jij bent hem nu, je bent natuurlijk net terug van vakantie. De 538 voetbalpool.
0: Zeker.
1: Ja, je maakt niet kans op kaarten voor de Nation League wedstrijd Nederland-Duitsland. En al die tv's die we weg gaan geven. En officiële WK-ballen en zo. Dat is dan wel weer jammer. Maar het is wel leuk om met alle vrienden van 538 die pool in te vullen. Denk je nou bij jezelf, joh, ik ben de beste voorspeller van Nederland. Of ik doe het met een klein beetje geluk. 538.nl/scorito.
0: Zit nu bij Iran-Nieuw-Zeeland.
2: Ja, dat kan je wel raden.
1: 1-0 Iran.
0: Heb ik.
1: 1-0.
0: Ja, ik dacht 1-0 had ik ook. Ja.
2: Maar voor wie dan?
1: Iran.
0: Ja, voor
1: 1-0 voor Iran.
0: Het was Iran-Nieuw-Zeeland inderdaad.
1: En wat is de volgende?
0: België-Egypte. Had ik zelf
1: 0-1.
0: Nou, 0-1 Egypte. Nee, ik dacht aan 2-1.
1: Voor België?
0: Ja.
1: Aan die hoge ogen gooien dit WK, ja?
0: Nou, dat zou zo maar zijn.
1: We gaan niet de hele pool invullen, want het is geloof ik...
0: België-Iran ook nog eventjes.
1: België-Iran, dat is 1-2.
0: 2-0 heb ik.
1: Oh, nou, dan hebben wij een heel ander idee over het Belgische nationale elftal. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het gaat erom wat jij als 538-luisteraar invult. Want jij speelt tenslotte mee voor die prijzen. 538.nl/scorito. Bas, kom op, draai zijn plaat.
0: Egypte-Iran.
2: 4-1.
1: 1-1.
2: Oh.
0: Ja, denk
1: Bas,
0: je?
1: Draai zijn plaat. Dit duurt echt veel te lang.
0: 1-1-0, denk ik zelf.
1: Bas.
0: Nou, goed. 538.nl/scorito.
1: Jezus.
0: Daar kun je hem invullen. En ja, dat is leuk.

0: Samyo en Dark Before the Dawn. Zometeen spelen we Kip of Ei, ons favoriete spelletje, waar je kans maakt op een Parijse pakket. De vraag is elke dag hetzelfde. Namelijk, welk van de twee was eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? Super Mario of Pac-Man? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je kans op een 538 prijzenpakket. Dus wat was er eerder? Super Mario of Pac-Man?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los. 1 per 1 gratis. Alle Alpro gekoeld. 1 per 1 gratis. En alle John West tonijn single packs. 2 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
12: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
13: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Wat een geld.
17: 18.000. Tot verdikken me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
22: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
23: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
24: Sorry, maar het is WK!
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
26: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
27: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En
0: en in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. President Zelensky heeft een open brief gestuurd aan president Poetin. Daarin stelt hij voor om samen om tafel te gaan om te praten over vrede. Wees niet bang om een weg uit deze oorlog te kiezen, schrijft hij verder. Hij pleit ook voor een volledig staakt het vuren tijdens die gesprekken. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar dat ze daar niet open over zijn. En dat zou Nederland niet moeten pikken. Ook bij het Centrum Seksueel Geweld zijn ze enorm geschrokken van de grote internationale zedenzaak die vandaag aan het licht kwam. In chatgroepen deelden mannen beelden waarop ze hun gedrogeerde vrouwen verkrachten of lieten verkrachten.
6: Op het spectrum van seksueel misbruik is dit wel absoluut een dieptepunt. Maar ik heb ook wel in 30 jaar dit werk doen geleerd dat alles mogelijk is.
5: Ja, dat hoorde je bij de NOS. Er zijn tot nu toe 4 Nederlandse mannen opgepakt, maar de politie heeft nog meer Nederlanders op het oog. En in het Zuid-Hollandse Maassluis staan de gemeenteraad en de burgemeester lijnrecht tegenover elkaar over de asielopvang. De burgemeester wil de spreidingswet uitvoeren en meer asielzoekers opvangen. Maar de coalitie van Leefbaar Maassluis en de VVD houdt vast aan 0 opvangplekken. Ik heb het weer nog voor je. Vooral in het noorden en oosten kan het nog regenen. Morgen zijn er alleen in het zuidoosten nog buien. Het waait dan wel flink en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het 538 nieuws.
16: Dan een verkeer, 2 vertragingen. Eentje op de A7 tussen Zaanstad en Hoorn bij Purmerend Noord, 6 minuten. Afrit is daar dicht. En op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen bij Haarlem-Zuid, 8 minuten. Flitsers, Dirk Dillen.
28: Te beginnen op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 224.5. En op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 33.2. A6, Joude en Loord, 286.8. A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwe Meer, 21.7. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 81.8. A12 Gouda-Utrecht, 39.0. A15 richting de Maasvlakte bij 53.5. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 35.5. Laatste voor nu op de A20 tussen Rotterdam en Gouda bij 45.8.
29: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
30: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
29: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
31: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
34: Was in die.
16: Zometeen de uitslag van Kip of Ei. Wat was er eerder, Super Mario of Pac-Man?

0: stemt. En dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Hè? Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? Super Mario of Pac-Man?
1: Super Mario.
2: Hebben wij niet een tijdje geleden... hebben wij niet zeg maar het gehad over Super Mario Bros? Want dat is wat wij als Nederlanders heel veel zeggen. Ik hoorde dit mijn vriendin op vakantie namelijk zeggen. We waren in Japan en dat is natuurlijk de plek waar ja, daar rijden allemaal treinen rond en zo met Mario erop. En toen hoorde ik haar ook zo Super Mario Bros zeggen. En toen zei ik, het is bros, hij is met zijn bros. Is hij. En daar er viel een kwartje, zij zegt... Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik denk dat veel mensen dat niet weten.
0: Super Mario Bros.
2: Bros is het. Ja. Bros, inderdaad. Aan de telefoon is Maries.
3: Hey, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Hallo. Ben je een beetje een gamer van huis uit?
3: Zeker. Zeker.
0: Ja, wat game je dan?
2: Ja.
3: Ja, meer Call of Duty, FIFA, eigenlijk dat soort dingen.
0: Gewoon de classics.
2: Niet van die oude arcade games, dat doe je niet.
3: Nou, dat was dus kort een switch weer. Dus op zich zit er natuurlijk Mario Race bij.
2: Ja, leuk.
3: Dus speel ook weer sinds kort.
2: Super Mario Kart.
3: Super Mario Kart, ja.
2: Precies. En zeg jij bros of bros?
3: Ja, bros.
2: Bros, hè? Ja, bros. Ja, bros. Ja. Het is gewoon bros voor ons in Nederland. Ja, maar ja,
3: ik denk dat het een beetje komt waar je vandaan komt, denk ik.
2: Ja,
4: uit Nederland dus.
2: De vraag is, wat was eerder Super Mario of Pac-Man? En laten we dan eens beginnen met Super Mario. De enige loodgieter die niet oplicht. Nee, het is de eerste Super Mario die verscheen op Nintendo's... op de Famicom was dat. En later op de NES was het, hè? Ja. Het spel hielp Nintendo eigenlijk het grote Nintendo te worden wat het nu is. En een fun fact, Mario heette in zijn eerste spel eigenlijk Jumpman. Ja, Jumpman. Zo. Dan Pac-Man. Zo simpel, maar enorm zenuwslopend... Pac-Man werd door Namco ontwikkeld voor Japanse arcades. En die tijd waren vol schietspelletjes populair. Maar met Pac-Man werd gemikt op een breder publiek. Het heette eerst Pac-Man, maar dat werd dus later Pac-Man.
0: Ik ben zo blij dat jij van tevoren even de tekst doet. Jezus
2: Christus! Ik had het, ja. Ik was, ja.
4: Een keertje doorlezen.
3: Wikipedia. Ja,
0: ik heb het wel met de hand geschreven, maar Bas draagt het dan voor.
2: Ja, maar jij hebt even een paar spelfoutjes gemaakt. Ja, ik heb je normaal niet.
0: Nee, nou ja,
2: ik denk dat jij toe bent aan vakantie. Normaal dan kan ik erop vertrouwen dat het goed komt. Maar ik ga het van
0: het woord. Vol mijn spelfout, inderdaad. Goed.
2: Goed.
0: Welke was eerder?
2: Welke was eerder? Zeg het maar.
3: Ja, ik denk Pac-Man.
2: Pac-Man.
0: De balans. Pac-Man komt uit 1980. En Super Mario uit 1985. Dus Pac-Man was eerder. Yeah.
4: Hij had het dus geraden. Of wist het al?
3: Kijk.
2: Gefeliciteerd, jongen.
3: Ja, dankjewel.
2: Je krijgt van ons het 538 strandlaken.
3: Nou, hartstikke leuk, toch? Zullen we nog even een mooie dag, hè?
2: Voor de mooie dagen.
4: Als ze komen, kan
3: komen.
2: De warme dagen.
3: Moet wel komen. Moet wel komen.
2: Mooi avond.
4: Blijf duimen.
2: Ja,
0: gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Hey, fijne avond.
2: Joe.
3: Dank je. Doei.
4: Doeg.

0: 538 Calvin Harris, Jazzy en Satisfy.
1: We hebben nu een 30 seconden Taylor Swift en Elizabeth Taylor na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Via welke route komen drugs uit India in Nederlandse brievenbussen terecht? Via...
0: Oh, 538 Calvin Harris, Jazzy en Satisfy.
1: We hebben nu een 30 seconden Taylor Swift en Elizabeth Taylor na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Via welke

0: Jean-Paul, Dua Lipa en No Lie. Het is Radio 538, de avondshow Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva.
1: Ja, schokkend nieuws mag ik wel zeggen. Want gaan de schoolreisjes verdwijnen? Ik heb zo alle details.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:15. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
3: Goed nieuws voor alle zeikers. Het is vandaag namelijk de internationale dag van het bedplassen.
4: Ah. Wow.
3: Want mijn zoontje in zijn bedplas is niet eens het probleem. Wel dat hij het doet vanaf zijn bureau.
2: 538. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Scoor nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help! GWC!
8: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the Tribes.
10: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt... de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
18: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN

0: Vind je bij Bol?
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Morgan Wallen en Tate McRae.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over iets van vroeger.
2: Er worden steeds minder schoolreisjes georganiseerd door scholen, omdat ze daar gewoon geen geld voor hebben. Er was iemand in het journaal die zat bij een basisschool in Den Haag en die legt even uit hoe het zit.
3: De inkomsten vanuit subsidies en de ouderbijdrage, alles wordt minder en het leven wordt gewoon veel duurder. Dus moet je als school soms keuzes maken in waar je het geld uitgeeft.
2: Ja, en die reportage die was heel verdrietig, want er zaten dus ook allemaal beteuterde kinderen in die zeiden van ja... Ik ben nu bijvoorbeeld net nieuw op deze school en ik hoorde van de leuke schoolreisjes, maar die ga ik dus zelf niet meemaken. Dus dat is hartstikke zielig. En toen dacht ik aan mezelf als kind. Je kreeg toch ook altijd wel veel stress van schoolreisjes, toch?
0: Nou, ik vond het altijd vervelend dat het nooit vrijblijvend was. Ging je ergens naartoe en dan was er altijd weer moet je een of andere speurtocht en dan moet je allemaal de opdrachten doen. Hou op met die opdrachten. Ik wilde gewoon naar de Efteling. En dan niet dat ik dan ook nog alle trollen moest spotten en tellen hoeveel stippen er op paddenstoelen zaten. Gewoon dat soort gelul. Daar had ik allemaal geen zin in. Ik wilde gewoon naar de Efteling. Maar dat was nooit. Het was altijd een soort compromis.
2: Ja, er moest altijd wel een soort van leerzame opdracht.
0: Dat vind ik daar helemaal geen zin in.
4: Weet je wat het allerergste lijkt? Meegaan als een soort van oppasvader.
0: Zo?
4: Zo'n schoolreisvader. Dan moet je dan toch, ben je dan een soort van verplicht dat dan alle moeders en vaders een keertje meegaan op zo'n schoolreis. Ja, en dan zou je net zien dat je dan net zo'n groep met van die klote kinderen krijgt. Het lijkt me verschrikkelijk. Ja, het lijkt me het allerergste wat er is. Dat je de hele dag door een pretpark moet lopen. Of een dierentuin of wat dan ook. Met 8 kinderen. Waarvan er bijvoorbeeld 7 niet van jou zijn.
0: Nee, ik weet waarom jij dit stom vindt. Jij durft zelf nergens in. Dus dan zit jij met de tas.
2: Ben jij die kneus
0: jij
2: met de tassen?
0: Voor de Python.
4: Ja, maar ik zit ook, als ik met mijn vrienden ga, zit ik met de tassen.
0: Ja,
4: dus dat is het ding.
0: Nee, maar kinderen lachen je uit. Die vrienden die trekken gewoon de schouders omhoog.
4: Ik heb mij nou skelen wat die kinderen van me vinden. Ik heb mij dan helemaal niet.
0: Wat was jullie leukste schoolreisje?
2: Ja, ik vond dat niet leuk. Ik kreeg daar stress van. Dan moest je mee.
0: Stress?
2: Nee, maar dan was het al van, zie, ga je in de bus? Nou, dan was ik bang dat ik niet kon plassen onderweg. Dan had ik voor de zekerheid een luier aangetrokken.
4: Had jij een luier aan op schoolreis?
0: Heb jij op schoolreis een luier aangetrokken?
2: Ja, want anders dan was ik. Ik had daar zo zenuwen over.
0: En hoe oud was je?
2: Ja, 13 of zo.
0: Nee, hè? Ja. Nou, en toen had jij een luier aan?
2: Of was het nog na 12?
0: Maar hoe kom je aan een luier van dat formaat?
2: Dat was niet zo'n grote griet.
0: Nee, maar dat is toch heel raar? Doen mensen dat?
4: Ik ken ook iemand die op kamp. De kamp in de introductiekamp van de eerste klas van de middelbare school. Die had ook een luier.
0: Oh.
4: Die plaste in zijn bed. Dus
0: maar zijn mensen er toen achtergekomen dat jij dat had?
2: Nou, ik denk dat ze er achter mijn rug wel om geluld hebben. Maar niemand heeft het in mijn gezicht gezegd dat ze erachter waren gekomen.
0: Oh.
2: Maar ik durfde er ook niet in te plassen. Dus het was uiteindelijk niet nodig.
4: Ik durfde alleen maar in te poepen.
0: Ja. Heel luier volgescheten. De hele dag mee in de Efteling gelopen.
4: Ja, niemand heeft het gemerkt. Zat ook niemand naast me in de bus? Okay.

0: 538, je hoorde George Ezra en Shotgun. En morgen maak je kans in de vrijdagavondshow op tickets voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Je kan je even opgeven voor een leuk quizje wat we morgen gaan doen. Via 538.nl/acties.
1: Het is de Ken je Vrienden quiz. En dan ben je morgen misschien wel 4 tickets rijker voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Het is de avondshow met Sam Fender.

0: Rihanna en Don't Stop the Music bij Radio 538, waar we zo meteen de quiz over vandaag spelen. Maak je kans op 100 euro. Antwoord geven op de kwalificatievraag. Dat is voldoende. Dus duik eventjes in de 538-app en geef het antwoord op de volgende vraag.
1: Zara heeft Curaçao verkeerd geschreven in hun collectie WK-shirts. Maar wat is de hoofdstad van Curaçao? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dan komen we in je WhatsApp en dan gaan we daar nooit meer uit. Dat is ideaal. Dan kan je gewoon voortaan gewoon WhatsAppen. Wat is de hoofdstad van Curaçao? Kom maar door via de app van 538. Maak je kans op 100 euro en hij gaat er gegarandeerd uit zometeen.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Getallen horen is centen scoren.
8: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Euro.

0: je anders doet.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus? Wat een geld!
13: 18.000, wat verdikken we.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
16: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 538 Nieuws.
19: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. President Poetin heeft gezegd dat hij bereid is om compromissen te sluiten in vredesgesprekken met Oekraïne, als Oekraïne dat dan ook is. President Zelensky reageerde meteen met een open brief waarin hij voorstelt om samen om tafel te gaan. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor social media. Maar dat moet dan Europees geregeld worden, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Er zijn 3 demonstraties aangemeld in Arnhem vanwege de concerten van Ye, eerder bekend als Kanye West, in het Gelredome. De demonstranten krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn, zegt burgemeester Marcouch. De concerten zijn zaterdag en maandag. Veel landen weigerden de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft en volgens Vluchtelingenwerk ondermijnt dat het vertrouwen. De overheid kan nu namelijk zonder problemen de eigen regels overtreden. heb het weer nog voor je. Vooral in het noorden en oosten kan het nog regenen. Morgen zijn er alleen in het zuidoosten nog buien. Het waait dan wel flink en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dan het verkeer met twee vertragingen. Eentje op de A4 tussen Dinteloord en Antwerpen. Bij Bergen-op-Zoom Noord, 6 minuten. De weg is daar dicht. En op de A67 in de richting van Turnhout voor de randweg N2 Zuid. 5 minuten vertraging. Flitsers, die heeft Dylan.
11: Zijn er 5 te beginnen op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 33.2. Op de A6 tussen Joure en Emmeloord bij 286.8. En op de A12 tussen Gouda en Utrecht zijn er 2 gemeld. Eentje bij 60.1 en die andere bij 39.0. Laatste voor nu op de A15 richting de Maasvlakte vanuit Rotterdam, de hoogte van Albertansvaart bij 53.5.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: inbreken. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: 538 hoorde Somber en Homewrecker.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Ja, ja, en vanavond gaat die 100 euro eruit. Zometeen krijgt onze kandidaat Celeste in 90 seconden zoveel mogelijk vragen over de dag die vandaag was voorgeschoteld. En dan moet ze de eerste plek zien te veroveren van Stefan. Want die staat op dit moment bovenaan. Hij had er 12.
0: Goed, zeker. Celeste, hallo.
4: Hi,
0: goeie avond. Hi, hi. Eventjes de kwalificatievraag. Wat is de hoofdstad van Curaçao?
4: Willemstad.
3: Ja, dat is inderdaad zeker. Goed. Ja, belangrijke regel is nog dat je niet mag passen zometeen als we gaan spelen. Heb jij dan een soort van paswoord in je hoofd?
0: Paswoord?
4: Ja, ik had Deurklink in gedachten.
3: Deurklink. Leuk. Okay, helemaal goed. Nou ja, super. Ik ben er dan klaar voor.
0: Ik eigenlijk ook wel. Als jij zegt go, dan gaan we, Celeste.
4: Ja, go.
0: Lidl wil in 2027 al hun vrachtwagens elektrisch hebben. Uit welk land komt Lidl?
4: Duitsland.
3: Maan en haar vriend Karel zijn uit elkaar. In welke talentenjacht werd Maan bekend?
4: Voorschotland.
0: Er was vandaag in Enschede plotseling een tornado. In welke provincie ligt Enschede?
4: Drenthe.
3: Dit weekend is de Formule 1 race in Monaco. Hoe noem je iemand die geboren is in Monaco?
4: Turkling.
0: Veel klanten van ASM Bank waren ineens rijk door een storing bij de bank. Noem een andere bank.
4: Rabobank.
3: Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren. Wat is de afkorting voor de partij?
4: PVD.
3: Ja.
0: Oost Kersbeke blijkt geen Oost te heten. Om welk product staat Oost bekend?
4: Augurken.
3: Het tweede postume album van Prince komt in augustus uit. Welke kleur had de regen in een van zijn grootste hits?
4: Paars.
0: De bitcoin is richting de $60.000 gezakt. Hoeveel nullen heeft 60.000?
4: 4.
3: Kandidaat Celeste heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Durkling.
0: Het leven van countryzangeres Shania Twain wordt verfilmd. Waar of niet waar? You're Not The One is een nummer van haar.
4: Niet waar.
3: In augustus brengt Alex Warren zijn tweede album uit. Uit welk land komt Alex Warren?
4: Canada?
0: Een miljardeninvestering in Disneyland Parijs is na 34 jaar nog steeds niet terugverdiend. Hoe heet de mascotte van Disneyland Parijs?
4: Mickey Mouse.
3: Morgen win je tickets voor de Vrienden van Amstel Live hier. In welke stad is dit evenement?
4: Amsterdam?
3: Sorry, wat zei je?
0: De douane heeft 42.000 nepvoetbalshirts onderschept op Schiphol. Welke kleur heeft het shirt van Nederland?
4: Oranje natuurlijk.
0: Even je antwoord op de vorige vraag. Die Vrienden van Amstel Live, waar zei je?
4: Amsterdam.
0: Ik ga even door om de timing een beetje recht te trekken. Celeste.
3: Je ging er eigenlijk als een razende doorheen. Op dit moment, bovenaan, Stefan. Hij had er 12 goed. Daarmee zou hij in principe die 100 euro pakken. Tenzij Eva Celeste daar overheen is.
5: Ja, het is zo rot. Celeste had er 11 goed.
3: Oh, nee!
5: Sorry, meis.
0: Celeste.
3: Nou ja, goed. Jij krijgt in ieder geval wel het 50 strandlaken. Dat is ook lekker zo vlak voor de zomer. En wij feliciteren Stefan.
0: Ja!
3: Want hij wint de jackpot van 100 euro.
0: Wees welkom.

0: Als je trouwens vaker naar deze avondshow luistert. Wij vinden het best wel leuk om even te zien hoe jij eruit ziet. Dat kan bijvoorbeeld op Instagram. Als je ons daar even volgt, dan kunnen wij jouw profielfoto ook zien. We vinden het leuk om die luisteraars een beetje te stalken.
1: Ja, dat is leuk. En het mooie is, je zit eventjes naar onze Instagram te kijken. Ja. Wacht, ik ga dat heel eventjes snel erbij pakken hoor. Want wij zitten nu op 46.000. 200 volgers.
0: Dat kan mensen toch helemaal niet schelen.
1: Nee, maar let op. Wij hebben een stagiair, Maxime. Ja. En Maxime die nadert het einde van haar stageperiode. Dat is eind juni, dus nog een krap maandje. Een van haar stagedoelen is 50.000 volgers.
0: Oh ja, en ze gaat die stage nu niet halen.
1: Wordt wel een beetje billen knijpen. Dus we hebben nog 3800 volgers nodig. En dat klinkt heel veel, maar dat is het eigenlijk niet. Want er luisteren heel veel mensen naar 538, meer dan 3800. Dus als je naar 538 avondshow gaat op Instagram en dan druk je even op volgen. En dan kan je het over een maandje wel weer ontvolgen. Dat komt dan wel weer. Zeg maar, ja, prima. Maar haal Maxime de stage in ieder geval.
0: En net als ik ooit een Greenpeace abonnement heb afgesloten.
1: Ja, precies. Ja, en zeg maar, je zit ergens aan vast, maar dan heb je in ieder geval even op volgen. Heb je in ieder geval haar stage laten slagen.
0: Ja, dat is waar.
2: Maxime heeft hartstikke de best gedaan. Dat is ze nog steeds aan het doen hoor. Ja. Maar je heeft allemaal leuke filmpjes, dus je kan Maxime ook even in actie zien.
1: Ja, zeker. Dat is echt leuk.
0: 538 avondshow, zo weten we op Instagram. Druk even op volg. En ja, dat vind ik dan het leukste. Dan weten we eventjes hoe jij eruit ziet.
1: Oh ja.
0: Als je vaker luistert. 538 avondshow op Insta.

0: En Max doet het meteen. Iris, die is even gaan volgen. Priscilla, Loes, Perry, Anouk, Aten, Mike.
1: Ja.
0: Even Arjen.
1: Ja, misschien heb je geen idee als Pascal. Je dit hoort. Je zet net de radio aan. Onze stagiair Maxime.
0: Aline.
1: Die heeft aan het begin van haar stageperiode een soort doelen gesteld die ze dan moet halen. Zo van online. Ze is van de webpages en zo.
0: Ja, ja.
1: En dus alle social media.
0: Logisch.
1: En zij heeft als doel opgeschreven: ik wil met de 538 avondshow op Instagram 50.000 volgers halen.
0: Marijn.
1: Maar ze heeft er nog 3800 tekort.
0: Lindo.
1: Dus als we dat dan doen voor haar, als we dan iedereen die nu luistert even de 538 avondshow gaat volgen, kan je het later weer ontvolgen, maar dan heeft ze in ieder geval een stage gehaald. En dan gaan we richting de 50.000. Komt wel ook een hele leuke suggestie binnen van Willem, die zegt: hey avondshow, ik wil jullie best volgen op Instagram, maar krijgen dan ook een persoonlijk bedankje van Maxime terug. En toen dacht ik, dat is misschien wel leuk als we van de week ergens live gaan. En we gaan dan. En dan gaat Maxime iedereen bedanken die is gaan volgen.
2: Oh, dat is een heel leuk idee.
0: Oh, ja. Jongens.
2: Nee, maar dat niet kan... Oh, jongens. We moeten die meid toch een beetje helpen?
0: Ja, dat is waar. Nee, dat is waar.
1: Ja? Dus dan doen we dat.
0: Het is ook gewoon meteen beklonken. Nou ja, goed. Leuk als je ons even volgt. 538 avondshow. En hier gaan we dan nog even kort over nadenken. Ja. Zometeen heeft Eva mogelijk het nieuws.
2: Nee, ik weet het wel zeker. Oos Kesbeke, die bleek vandaag helemaal niet Oos te heten, maar Ogé. Maar hij is dus niet de enige ster die eigenlijk een andere naam heeft.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
6: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
11: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
3: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
7: Vomar, voordeelmarkt. Vomar, voordeelmarkt.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: 538, Bas en Dylan.
19: Zo meteen in het nieuws welke BN'ers eigenlijk anders heten.

0: Calvin Harris en Blessings bij 538.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over bekende mensen.
2: Ja, schokkend nieuws vandaag. Augurkenkoning Oost Kesbeek, die blijkt helemaal geen Oost te heten, maar OG. Het is ooit begonnen als een soort afkorting, maar inmiddels noemt echt iedereen hem zo. Maar toen ging je eens kijken en hij is echt lang niet de enige ster die anders heet dan je altijd hebt gedacht. Ik heb een combinatie van buitenlandse en Nederlandse sterren gedaan. Moeten jullie eens even kijken of jullie de echte naam meteen herkennen. Adrianus Marinus Kloot.
0: Yo, dit weet ik. Is dit? Oeh, ja, ik ken dit ook.
2: Het is André van Duin.
0: Oh ja, dat dacht ik aan. Maar ik dacht, die heet toch Van Duin, maar dat zei je dan niet. Doet alleen maar de voornamen.
3: En Van Kloot is erachter.
2: Kloot.
0: Oh, dat is echt een. Oh, dat
2: ja,
0: is.
2: Ja, Kloot. Ik snap ook niet waarom je zo'n ludieke achternaam als Kloot zou laten gaan voor Van Duin, maar prima. Ja,
3: oké. Okay,
2: Peter mee. Hernandez.
4: Nee, geen idee.
2: Bruno Mars. Heet ook geen Bruno Mars.
0: Oh, joh.
2: Reginald Dwight.
3: Dat weet ik ook niet.
2: Elton John. Heet ook geen Elton John.
0: Oh, ja zeg.
2: Giel Ottink.
3: Dat is, hoe heet die Thomas Bergen, toch?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Thomas Bergen?
3: Hij heet Giel Ottink. Eigenlijk.
0: Waarom heeft hij dan zo'n super andere, zo'n super Nederlandse naam gekomen?
2: Ja. Giel Ottink, unieker, ja. Willem Bijkerk.
0: Ah, dat weet ik,
3: dat weet ik niet.
2: Waylon.
0: Oh ja, ja, dat wist ik. Ja.
2: John Stevens?
3: Nee.
2: John Legend?
0: Ja.
2: En nou ja, eentje die kon ik niet geloven dat dat niet haar echte naam was. Stephanie Germanotta.
3: Lady Gaga.
2: Ja, die heet dus helemaal geen Lady Gaga.
3: Nee, nee.
0: Dat is gek, hè? Wist jij dat Bollo de Beer, dat hij ook helemaal niet Bollo de Beer heet? En Koos Konijn en zo? Dat is, ja, dat weet ik niet hoe ze het dan in het echt heet. Maar deze echt, hè?
2: Oh, joh.
0: Ja, deze.
2: Ja, maar, dat is schrikken.
0: Hadden jullie dat niet vet gevonden? Kijk, voor de radio was het vroeger ook best wel gangbaar. Dat je dan een soort, dat je je DJ-naam had, hè?
3: Wel vet. Net zoals Jeroen van Inkel.
0: Ja.
2: Heet die Jeroen van Inkel?
3: Nee, die heet Jeroen Donderwinkel.
0: Hebben wij hier nog, ja, Frank. Ja,
2: hij heeft een gave naam als Jeroen Donderwinkel en dan maakt hij er Van Inkel van.
3: Ja. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk Frank Dane, die eigenlijk Frank Jensen heet.
0: Ja.
2: We hebben Linda. Je heet Donderwinkel en dan maak je er zoiets saais als Van Inkel van.
3: Ja, ja, nou ja, goed, ja. Rick Romeijn uit Van de Ochtendshow.
2: Heet die niet Rick Romeijn?
3: Die heet Richard Blokpoel.
2: Eh?
3: Ja. En, hoe heet dat? Lindo Duval.
2: Ja, die wist ik.
0: Die heet eigenlijk Esmee Jans.
3: Nee, maar die heet Lindo van der Val.
2: Ja.
3: Dus ja, we hebben eigenlijk bij 538 ook nog best wel veel.
0: Maar hoe zou je, als je nu gewoon... Dylan Boet vind ik al wel een goede naam. Maar hoe zou je, wat voor naam zou je kunnen bedenken?
3: Sjoerd van As.
2: ja,
0: wel echt goed. Sjoerd van As.
3: Ja.
0: Bas en Sjoerd. Nee, want dan heb ik ook een andere naam.
2: Shit,
0: wat word ik dan?
2: Brenda.
3: Mark de Vries.
0: Ja, vind ik te makkelijk. Moet even iets raarder.
2: Nee, ik vind juist hoe normaler, hoe beter. Ja. Stefan Lekkerkerk.
0: Ja, die wil ik.
3: Stefan Lekkerkerk.
0: Stefan en Sjoerd.
2: Ja. Stefan en Sjoerd.
0: Stefan en Sjoerd. Nou. Lekker, dit is de avondshow met Stefan en Sjoerd. En wat is jouw naam dan?
2: Edna.
0: Edna.
3: Edna van der Vliet. Ja, Edna van der Vliet, dat is even leuk.
0: Nou, zo zijn we er wel.

0: Hard vanaf de start.
1: Kevin en Roxy Dekker, je hoorde, jij hebt mij. Het is de avondshow. Het was de avondshow. Zometeen geven wij het stokje over aan Kilian.
2: Ja. Morgen is het vrijdag. Dan hebben wij Vriendenvrijdag. Dan openen we de deuren van de 538 kroeg. En dan maak je kans op tickets voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Dat is volgend jaar. En wil je die kans maken op die 4 tickets? Geef je op voor de Ken je Vrienden quiz 538.nl/acties.

0: verhoging.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat, alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
17: Sorry, het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Het weekend is om bij te komen. Maar ook om te dansen. Zaterdagavond breng ik Armin van Buuren de beste dance van het moment naar 538. Ik stel je voor aan de nieuwe Lemmer, Oliver Heldens en Lost Frequencies. Dus de lampen gaan uit, de rookmachine gaat aan. Zaterdagavond om 9 uur bij Dance Department op 538.
20: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen, wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Nieuws.
22: 12 uur.
23: Het Twentse dorp Glanenbrug is getroffen door een kleine tornado. Er kwamen zo'n 20 schademeldingen uit het dorp vlakbij Enschede. In één straat zijn daken van huizen afgewaaid. Daarbij is asbest vrijgekomen en in tuinen gewaaid. Daarom mogen mensen in Glanenbrug even geen groente of fruit uit hun tuin eten en de tuin niet gebruiken. Het bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Dat wordt geregeld via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Daarin staat al dat alleen Europese bedrijven mogen meebieden vanwege de veiligheid. DigiD wordt nu beheerd door een Brits bedrijf. Dat leek in Amerikaanse handen te komen, maar het kabinet verbood die overname. Het houten flatgebouw Sawa in Rotterdam is verkozen tot beste gebouw van het jaar. Er zijn geen andere gebouwen met zoveel hout als hier. En dat is een voorbeeld voor andere bouwprojecten, zegt de jury. De prijs werd toevallig ook in Rotterdam uitgereikt. Dat gebeurde in het centrum van de stad, in de Markthal. En vuvuzela's zijn deze zomer niet toegestaan in de stadions op het WK. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. De FIFA noemt de vuvuzela's specifiek in de lijst met verboden spullen, net als fluitjes en toeters. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral veel zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
24: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. We hebben nog een vertraging op de A4 Dinteloord Antwerpen tussen Tolen en Bergen op Zoom. Daar 6 minuten omdat daar de weg is afgesloten. En nog 9 snelheidscontroles. Dus de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden 13,7. Dan de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen 55,5. Nog een op de A2 richting Den Bosch bij 126,7. En dan nog een keer de A2 Amsterdam-Utrecht bij 33,2. De A6 dan, Jouren en Meloort bij Band, 286,8. De A12 dan, Utrecht-Maarn bij Bunnik, 66,4. De A12 richting Utrecht bij Nieuwebrug aan de Rijn, 39,0. De A15 richting de Maasvlakte bij Rotterdam-Alblanswaard, 53,5. En de laatste op de A20 Rotterdam-Maasdijk bij Vlaardingen, 21,0.
21: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar...

het milieu. De dag dat we allemaal iets bewuster met het milieu om moeten gaan en zo. Wat mij betreft allemaal gezeik, want het is vandaag een nog belangrijkere dag. Het is namelijk vandaag de Nationale Spijbeldag voor Volwassenen. Het onderzoek blijkt namelijk dat regelmatig spijbelen echt heel goed voor je is. Het zorgt voor minder stress, rust en volgens het onderzoek word je er een bewezen leuker mens van. Dus mocht je nu net klaar zijn met je avonddienst en denken, joh, morgen moet ik weer aan het werk. Of net begin aan je nachtdienst. Je kunt nu nog rechtsomkeer naar huis maken. Want reden genoeg om je vandaag lekker ziek te melden tegen je baas te zeggen, baas, ik ben bezig om een leuker mens te worden. Gratis tipje van mij, hè. Het is 538 met zometeen Pink. En eerst Lady Gaga.

Sylvain Triach met No Horn, je hoorde Dinner Party. Hey, waar ben jij echt hartstikke bang voor? Waarschijnlijk denk je nu aan spinnen. Ja, 67% van de Nederlanders geeft aan bang te zijn voor spinnen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik behoor niet tot die 67%. Ik vind spinnen, weet je, van die hele grote ga ik niet oppakken. Maar van die kleintjes vind ik hartstikke prima. Ik ben er niet per se heel erg bang voor. En ik ben meer bang voor slangen. Nou, er zijn op plek 2 waar mensen heel erg bang voor zijn. Maar waar Nau Horn, die net al 35 woorden bang voor is, die komt niet eens in de top 10 voor. Nau Horn is namelijk ontzettend bang voor duiven. Weet je ook gelijk waarom die nooit op de Dam in Amsterdam komt met de hoeveelheid duiven daar, toch? Je hoorde Dinner Party natuurlijk in de 538. Met Sam met een Usher, ook de nieuwste. Damien David komt voorbij. En eerst Pink bij 538. Dit is What About.

We zijn inmiddels al echt toe aan weekend. Ik denk dat de hersens inmiddels ook al... Nou, misschien wel in het begin van het weekend zitten. Maar we gaan nog één keer testen hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. Je kunt het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen deze nacht is de kwalificatiesom op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 1 plus 9? 1 plus 9. Ja, ik denk alvast een beetje aan het weekendgevoel niet al te moeilijk maken. 1 plus 9, kom maar door via de app van 538. Word je dan teruggebeld?

Usher bij 538, je hoorde yeah. Hey, hoeveel is 1 plus 9? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je namelijk het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan mag je meespelen met 5 plus 3 is 8. En dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En geloof me, die wil je echt winnen. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 1 plus 9? Hoor je zo meteen de Dance Smash, ook de Verve met Bittersweet Symphony komt eraan. En dit is

0: 538 met Davina Michel. Je hoorde Still Champagne. Even kijken hoor. Ik heb momenteel wel Kevin aan de lijn. Kevin, goeienacht.
1: Hi, goeienacht.
0: Hoeveel is 9 plus 1?
1: Ja, ik heb er lang over nagedacht en mijn antwoord is 10.
0: Kijk eens, jongen.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Ja, laten jullie gaan, Kevin. Dit is wel moeilijk, hè, vandaag.
1: Ja, ik had er even moeite mee. Ik heb geen rekenmachine gebruikt, dus...
0: Nou, lekker, jongen. Even op een schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk is dit?
1: Ja, ik geef hem toch een 6.
0: Lekker, jongen. En jij bouwt de hele dag stands op bij beurzen en zo, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Moet je dan ook een beetje rekenen? Zeg maar hoe lang het is, hoe lang zo'n paal moet zijn... of hoe, dat moet er wel een beetje voor me zien?
1: Ja, hoop rekenen met mijn tekeningen mee. Maar het is allemaal andere maten, hoor. Dus.
0: Oké. Okay.
1: Dus in principe viel die wel mee.
0: Ja.
1: Maar het is allemaal goed gekomen. En dan dus...
0: Hey, en nu onderweg vanuit Brussel terug naar Nederland?
1: Ja, klopt, ja.
0: Hoeveel dagen ben je in Brussel geweest?
1: 1 nachtje maar, hoor.
0: Oh, lekker. En dan nu weer terug, helemaal terug naar Nederland. Waar moet je naartoe?
1: Naar Hal van de Rijn.
0: Oké, nou lekker zeg. Mooi ritje. Ja, nog. Hoe lang nog op de teller?
1: Ik denk nog een half uurtje en dan ben ik lekker thuis.
0: Oh, het einde is in zicht dus.
1: Het einde is in zicht.
0: Lekker, jongen. Dan ook al weekend?
1: Ja, ook weekend.
0: Nou, lekker, jongen.
1: Morgen ga ik spijtelen, dan maak je een beetje mis, heb ik gehoord. Dus,
0: ja, je let goed op, ja.
1: Ja, ik zit er helemaal in.
0: Lekker, jongen. Hey, weet je wat zometeen de bedoeling is?
1: Ik heb geen idee.
0: Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen op te lossen. De bedoeling is dat je het een beetje goed doet. Doe je dat goed en dan ga je er vandoor met het 538 slaapmasker.
1: Nou, we gaan het proberen.
0: Hoeveel denk je dat je gaat halen in 30 seconden?
1: Ik weet niet, het ligt aan de sommen.
0: Ja, dat is makkelijk zeggen natuurlijk. Waar ga je voor? Ja, dat is een beetje
1: streven. Ik ga voor de 8 sommen.
0: Nou, dan ligt de lat aardig hoog, jongen.
1: Ja.
0: Kevin! Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Daar ga je. Wat is 18 plus 5?
1: 23.
0: 7 keer 6?
1: 37.
0: Nee, 42. 56 delen door 8.
1: Ja, pas.
0: 13 plus 7?
1: 20.
0: 9 keer 8?
1: 54?
0: Nee, 72. 27 min 11?
1: 27 min 11 is... 16.
0: 15 plus 8.
1: 23.
0: 31 min 14.
1: Is 17...
0: Ja, heel goed. 14 plus 9.
1: 23.
0: Ja, nou, de delen door en de keersommetjes waren wat moeilijk, hè, Kevin?
1: Ja, dan moet ik even... Zo wakker ben ik ook niet meer.
0: Nee. Kan ik me voorstellen, jongen. Maar hoe denk je dat je het zelf gedaan hebt?
1: Ik denk gemiddeld.
0: Gemiddeld.
1: Maar ik vond het zelf goed.
0: Ik vind dat je het goed hebt gedaan, jongen. Je hebt in totaal 6 vragen goed.
1: Oh, wat een uur.
0: Nou, daarom. Weet je, als je alles goed had gehad, had je volgens mij 9 of 10 gehad. Dus dat doe je hartstikke goed, jongen.
1: Oh, dat valt toch mee.
0: Hey, ik vind dat je het slaapmasker hebt verdiend. Wat dacht je zelf ervan?
1: Ik denk dat ik hem ook nodig heb zometeen. Dus helemaal goed.
0: Lekker, jongen. Hij kant je kant op. Veilige reis nog naar huis.
1: Dankjewel. Fijne avond nog.

Verve, je hoorde Bittersweet Symphony. En ik zit net eventjes de videoclip mee te kijken hier via TV 538. En daar zie je dat de leadzanger Richard gewoon dwars door Londen loopt en tegen mensen aanbotst. En wat grappig verhaal achter dat idee is dat hij gewoon dacht, weet je, we hebben niet zo heel veel geld om een videoclip te maken, maar ja, een videoclip was zeker in de tijd dat deze plaat uitkwam natuurlijk echt super belangrijk. Ze dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon door Oost-Londen lopen in één rechte lijn en we gaan voor niemand, maar dan ook niemand aan de kant. Het is gefilmd met een niet zo hele grote camera, best wel onopvallend. En daar zie je hem dus ook echt letterlijk tegen mensen aanbotsen. Sommige mensen zijn zelfs hartstikke boos dat ze tegen hem aanbotsen. En dat is allemaal echt waar. Het is niet gestaged. Het zijn geen figuranten die meedoen of dat soort iets. Mooi beetje achter deze platen. Door de Verve en Bittersweet Symphony natuurlijk in de 15-8. Kilian van Luijten hier met hem de Kelly Clarkson. Ook de nieuwste Bruno Mars komt eraan. En eerst Cyril. Dit is Stammelingen.

538, je hoorde I Just Might. Ik jullie al vanuit hier. Ben je ook het grootste fan van die kansloze kennisfeitjes? Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je nou ja, echt helemaal niks in hebt. Maar toch is het stiekem wel ergens leuk om te weten. Toen dacht ik, ja, weet je, je kunt ook een keer wel wat aan hebben. Bijvoorbeeld het 538 slaapmasker. En zie daar Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb zometeen twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke waar is. Zometeen meer. Eerst Kelly Clarkson, Since You.

0: nieuws. 1 uur.
1: Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zou eigenlijk wel gebeuren, maar er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht. Het dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. De havens van Antwerpen en Brugge krijgen een Nederlandse directeur. Dat is Rob Smeets geworden, die sinds april al waarnemend directeur was. Toen stapte Jacques van der Meijden op als CEO na 10 jaar. Smeets gaf in april al aan dat hij graag langer zou blijven. En nu mag hij dat ook voor de komende 6 jaar. Komend weekend zijn er zeker 3 demonstraties tegen de komst van Kanye West naar het Gelredome. Die krijgen volgens de burgemeester van Arnhem een plek waar hun mening wordt gehoord en gezien. Andere landen weigerden de rapper om onder meer antisemitische uitspraken. Nederland zag geen reden voor een verbod. En het lichaam van een Frans meisje van 11 dat sinds vorige week werd vermist in de buurt van Toulouse is gevonden in een graansilo. Kort na de verdwijning werd al iemand opgepakt. Hij zei dat hij het meisje had afgezet bij een zwembad, maar zijn verhaal klopte niet. De man was al bekend bij de politie voor verkrachting van minderjarigen. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral aan zee veel zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. We hebben nog 2 vertragingen. Geloof het of niet, de eerste op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht Noord. Tussen Maasbracht en het Vonderen daar 10 minuten. En omdat het weg is afgesloten op de A4 tussen Dinteloord en Antwerpen. Tussen Tolen en Bergen op Zoom Noord ook daar 10 minuten. En flitsen dan nog op de A1 richting Naarden bij Muidenberg 15.0. Ditzelfde weg bij Muiden 13.7. Dan de A2 Amsterdam-Utrecht bij Amsterdam-Duivendrecht 33.2. De A12 dan vanaf Arnhem richting de Duitse grens bij Arnhem 133.9. Nog 2 op de A15 richting Rotterdam bij Rotterdam 42.9. En richting de Maasvlakte bij 53.5. Veilige reis.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: Miles Smith en nou horen we 538. Je hoorde Drive Safe.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Twee van die kennisfeitjes. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Hou jij de vraag, welke van de twee is waar? Met vandaag stelling 1. Je hebt goud in je lichaam zitten. En stelling 2 is, op de vrijdag schijnt de zon het meest van alle dagen, blijkt het onderzoek. Nogmaals, één van de twee is waar, die andere is er verzonnen. Klinklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dus kom maar door via de app van 538. Welke van de twee is waar, denk je, is dat stelling 1? Je hebt goud in je lichaam zitten. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 is waar. Op vrijdag schijnt de zon het meest van alle dagen, blijkt het onderzoek. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Welke is waar? Stelling 1 of toch stelling 2?

vrijdag schijnt de zon het meest van alle dagen, blijkt het onderzoek. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1, als je denkt dat je goud in je lichaam hebt zitten. En stelling 2, als je denkt dat op vrijdag de zon het meest schijnt van alle dagen. Zometeen dan antwoord en heb je het antwoord goed. Dan kun je kans maken op prijzen.

0: Het is de nieuws van Shakira en Burna Boy bij 538. Je hoort het WK Anthem Die Die.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Stelling 1 is, je hebt goud in je lichaam zitten. En stelling 2 is, op vrijdag schijnt de zon het meest van alle dagen, blijkt uit onderzoek. Hey Bas, goedenacht.
3: Goedenavond.
0: Voor jou is het nog een lekker avond.
3: Nou ja, het is eigenlijk wel nacht, hè, maar avond gaat er ook goed voor.
0: Lekker jongen. Hey, op een schaal van 1 tot 10, hoe is je avond?
3: Laten we zeggen een goede 9.
0: Een 9, hoe komt dat?
3: Ja, lekker relaxed man, ik hoef niet meer te werken. Weekendjes begonnen, zit aan de barcootje, lekker naar jouw show te luisteren. Heerlijk.
0: Nou, lekker jongen. Wat ga je dit weekend doen? Wat zijn de plannen?
3: Ik ga morgen een maatje van me helpen, verandertje afbouwen in zijn tuin, mooie poolhouse maken en daarna ook een beetje relaxen.
0: Een poolhouse maken?
3: Ja.
0: Wat moet ik daarbij voorstellen?
3: Je gaat een hout veranderen, een huis zeg maar.
0: Ja.
3: Naast een zwembad van een meter of 10 bij 5.
0: Zo.
3: Ja, dat is een flink apparaat.
0: Ja, je hebt je vrienden goed voor elkaar, hoor ik al.
3: Ja, als je het zelf niet hebt, dan moet je je vrienden uitzoeken.
0: Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Lekker jongen. En als bedankje mag je dan af en toe even in het zwembad van hem liggen?
3: Precies, het is eigenlijk een beetje voor mezelf dat ik het doe.
0: God joh, hoe heet die vriend?
3: Ben.
0: Nou, ik heb nog wel een plek over voor Ben als vriend
3: zijnde. Ja, Ben van Heuvel, inderdaad.
0: Ja, lekker jongen. Ja. En ben je een beetje handig dan of heb je twee linkerhanden?
3: Ja, wat denk je zelf? Rechten natuurlijk.
0: Ja, oh, wat zei je?
3: Twee rechtshanden natuurlijk.
0: Oh, dat wel.
3: Ja, dat wel. Anders
0: ik had gewoon gezegd, weet je Ben, ik wil je hartstikke hard helpen als ik af en toe even bij je in de tuin mag komen bivakeren met het zwembad. Maar ik kan niet heel veel doen.
3: Ja, precies. Die uitmaken. Nee hoor, het is andersom. Nee, het komt helemaal goed, jongen.
0: Nou, lekker, jongen. Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Stelling 1 is, je hebt goud in je lichaam zitten. En stelling 2 is, op vrijdag schijnt de zon het meest van alle dagen. Welke van de twee is waar, denk je, Bas?
3: Nou, ik denk toch echt dat we een klein beetje goud in ons lichaam hebben zitten.
0: Oké, okay, en dus waarom ga je voor 1?
3: Ja, die vrijdag leek me zo, dat kan iedere dag zijn, hè. Ik bedoel, dat is een beetje de metingen van het weer. Maar die eerste stelling, houdt hij in lichaam, die vond ik een beetje apart. Ik denk, nou, dat zou hem zomaar eens kunnen zijn.
0: Oh, je hebt hier een hele conclusie op losgelaten, een hele theorie.
3: Ja, een zwaarder dag.
0: Ja, lekker jongen. Ah, het heeft je ook ergens gebracht, Bas, want je hebt het hartstikke goed!
3: Ja!
0: Het klopt inderdaad, we hebben als mensen goud in ons bloed zitten. Dat gaat om ongeveer 0,2 milligram bij een volwassen persoon. Dat is 1/5 van het gewicht van de zandkool. Dus
3: Nou, dan moeten we flink doorsparen, willen we wat natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Het zit ook niet als kleine klompjes of als vlokjes in je lichaam, zeg maar. Het gaat gewoon, het zijn eigenlijk gewoon losse goudatomen die verspreid zijn in je bloed, je bottenorganen en andere lichaamsvezels.
3: Oké.
0: Nou, maar goed, Bas, we kunnen wel zeggen, jij bent van goud.
3: Ja, super. Jij ook, Kilian.
0: Nou, thanks, jongen. Ja. Hey.
3: Nou, heb ik nog één klein dingetje, één vraagje nog, mag dat?
0: Ja, alle tijd, jongen.
3: Ja, denk je. Ja. Hey, je kent dat nummer van Save Me Tonight, van David Guetta, hè?
0: Ja.
3: Nou, ik hoor altijd het origineel, maar een vriend van mij, die heeft een officiële remix gemaakt.
0: Ja.
3: Van dat nummer, Sergio van den Heuvel, Seth Hills.
0: Ja.
3: Save Me Tonight, Seth Hills remix. Zou je die een keer weer draaien?
0: Ik ga eens even kijken of dat gaat lukken.
3: Altijd het origineel, terwijl we een onwijs goede Nederlandse producer hebben. Die voor David Guetta, Armin van Buuren remixes maakt. Man.
0: Ik ga eens even kijken. Hij staat hier niet in het systeem, maar ik ga eens even kijken, jongen.
3: Heel Save Me Tonight remix, die zou mijn held zijn.
0: Ja, je hebt wel goed voor elkaar met je vrienden, hè? Een zwembad, de andere producer.
3: Ja, en dadelijk gaan we even kijken. In augustus gaan we weer naar Ibiza.
0: Oh, nou, lekker jongen.
3: Ja, man.
0: Hey Bas, het slaapmasker komt je kant op, jongen.
3: Super, dankjewel, man.
0: En ik beschouw jou vanaf nu ook als vriend, dus ik ga ook lekker mee naar Ibiza.
3: Ah, leuk, man. Nou, dan kom ik hier zwemmen dan.
0: Rustig aan, Bas. Fijne nacht.
3: Zo, topper. Yeah.

0: Paris en Marshmallow bij 538. Je hoorde Leave Before You Love Me.
1: De nacht van 538.
0: Van harte welkom in de 538. Ik ben Kilian van Luijten. Soms heb je van die levensvragen die voorbij komen waar je eigenlijk geen antwoord op hebt. Sandra, goeienacht.
2: Hey, goeienacht Kilian.
0: Jij hebt zo'n levensvraag, hè, waar je maar geen antwoord op krijgt.
2: Nou, ik hoor jou altijd op de donderdagnacht, wat ja. Dit dus voor mij is, altijd zeg in de uitzending, de vrijdagnacht.
0: Ja.
2: Dus ik vroeg me af, als jij nou straks gaat slapen, wanneer word je dan wakker? Welke dag is het dan?
0: Dan is het voor mij vrijdag.
2: Ja, nou, dus maar, dan kan het nu toch nooit vrijdagnacht zijn.
0: Ja, maar mentaal is het voor mij nu ook al vrijdag, omdat de vrijdag officieel is begonnen.
2: Oké, om 12 uur begint het de vrijdag. Maar ja. Dan is het volgens mij de vrijdagochtend.
0: Ja.
2: En niet de vrijdagnacht. Want als je die gaat slapen, dan word je op zaterdag wakker.
0: Ja. Ja, ik volg jou wel, maar ik zit dan weer in het ding. Kijk, ik ga je even meenemen in mijn hoofd, hè Sandra?
2: Ja.
0: Het is dus net donderdag geweest. Dan exact om 12 uur is het vrijdag. Jij zegt dan is het vrijdagochtend.
2: Ja.
0: Nou, ik vind dat het pas vanaf een uur of 4/5 ochtend is. Dus dat betekent dat het nu nog nacht is. En als je wel op de vrijdag zit, is het dan vrijdagnacht.
2: Ja, maar daarom zeg ik dus. Als jij nu straks gaat slapen
0: ja.
2: En je wordt wakker, dan is het voor jou, volgens mij dan dus, vrijdagochtend.
0: Ja. Maar doe jij ook wel eens nachtwerk, Sandra?
2: Ik doe alleen maar nachtwerk.
0: Alleen maar nachtwerk. Zeg maar, dit vind ik een heel interessant gegeven, want je zegt inderdaad dit, dat ben ik helemaal met je eens. Tenminste, een soort van, zeg maar, ik kan inkomen wat je zegt. Maar tegelijkertijd heb ik het, toen ik vroeger altijd thuis kwam van mijn nachtwerk, want ik werkte hiervoor altijd tussen 3 en 5 s'nachts hier op 538. En dan moest ik helemaal naar Emmen toe rijden, dat was een rit van ongeveer 2 uur. En dan kwam ik 5, 6, 7, 7:30 ongeveer thuis. En dan was mijn moeder wakker en zei ik tegen mijn moeder tot morgen, maar voor mijn moeder was het tot zometeen.
2: Ja, klopt.
0: Maar wat zeg jij dan? Zeg jij dan ook tot morgen? Want officieel gezien, kijk, zeg maar, ik kom zo meteen thuis, ik ga zo meteen slapen. Dan is het dus vrijdag, dan zeg ik dus tegen iemand anders tot morgen. Die denkt dan tot morgen zaterdag. Maar ingewikkeld is dit toch?
2: Eigenlijk wel. Maar ja, zoals wij dan dus de nachtmensen, dan noem ik ons dan maar eventjes.
0: Ja.
2: Die werken dus op de donderdagnacht. En als die dan dus wakker worden, is het officieel vrijdag. En ja, dan kan het dan dus al vrijdagmiddag zijn, omdat je pas zo laat gaat slapen. Maar het is wel nog steeds dan vrijdag.
0: Ja. Ja, ik vind het. Ik vind
2: het nu nooit vrijdagnacht zijn, volgens mij.
0: Ja, ik vind het een interessant gegeven. Ik noem het dus altijd vrijdagnacht. Jij zegt het is donderdagnacht. Ik ben benieuwd. Je kunt de app van 538 even openen. Geef even door wat het voor jou is. Is het voor jou nu een donderdagnacht of is het een vrijdagnacht? En dan zijn we er voor eens en voor altijd uit. En dan kan ik gewoon voortaan zeggen wat de meeste luisteraars doorhebben. Zullen we dat afspreken, Sandra?
2: Ja, lijkt me helemaal geweldig.
0: Nou, super. Open eventjes de 538-app. Laat even weten wat het voor jou is. Is het vandaag een donderdagnacht of is het vandaag een vrijdagnacht? Dan gaan we zo meteen kijken wat de meeste stemmen zijn. En dan zijn we er voor eens en voor altijd uit, Sandra.
2: Ja.
0: Goed idee?
2: Jouw collega Floris deed vroeger ook altijd een goedemorgen of goedenacht.
0: Ja.
2: Dan was het 99% altijd een goedenacht.
0: Ja. Ja, dus ja, donderdagnacht. Ja, ik zie ook wat appjes voorbij komen. Het is voor mij een donderdagnacht. Sandra, ik bel je over 2 liedjes even terug. Dan ga ik even de balans met je opmaken, ja?
2: Is goed!
0: Top. Kom maar door via de F 538. Donderdagnacht of vrijdagnacht. Wat is het nu voor jou? Hoor je, is Miley Cyrus. Dit is End of the World.

0: Hier bij 538, je hoort het Dark Before the Dawn.
1: De nacht van 538.
0: Het is de 538 op deze vrijdag 5 juni... waar we momenteel bezig zijn met toch wel een vraag des levens. Is het nou vandaag de vrijdag of de donderdagnacht? Dat komt doordat Sandra, goeienacht.
2: Hoi hoi.
0: Jij appte mij, je hoorde mij vaker op de vrijdag. En toen zei ik altijd, het is de vrijdagnacht. En jij zei, nou, voor mij is het de donderdagnacht. Hoe zit het nou precies?
2: Ja.
0: Nou, ik heb eventjes wat appjes verzameld. Erik stuurde het volgende.
3: Deze nacht is de donderdagnacht of na 12 de vrijdagochtend.
0: Dus de donderdagnacht voor hem of de vrijdagochtend. Voor Diana is het een vrijdagnacht. Voor Gate is het een donderdagnacht. En Rico die maakt het nog ingewikkelder. Die zegt, voor mij is het vrijdagochtend. Richard die zegt, voor mij is het donderdagavond. En een ander is een vrijdagochtend. Arne zegt een vrijdagnacht. En Pieter heb ik nog aan de lijn. Pieter, goeienacht.
4: Hey, goeienacht.
0: Wat is het voor jou?
4: Voor mij, omdat ik zelf in hetzelfde schuitje zit als jou, is het dadelijk weekend. Dus voor mij voelt het als een vrijdag.
0: Oké, voor jou is het dus een vrijdagnacht.
4: Maar er zit denk ik een verschil tussen een gevoel en een feit. Want het feit is wel dat het de nacht is van donderdag op vrijdag.
0: Ja. Dus jij zegt het is een gevoel tussen... wat we zeiden daarnet, het is een verschil tussen gevoel en feit, hè?
4: Ja.
0: Dat jij zegt eigenlijk een beetje dat waar het op neerkomt.
4: En daar kun je een hele mooie discussie over hebben.
0: Ja, nou, dat zijn we aardig goed mee bezig volgens mij. Ja. Ik moet ook mijn tijd een beetje opvullen, hè?
4: Zo is het ook.
0: Maar goed, dus jij zegt gewoon dat eigenlijk waar het aan me ligt.
4: Ja, maar ik zit in hetzelfde gevoel. Ja. Voor mij is het dadelijk weekend, dus lekker vrijdag.
0: Hey Sandra, jij bent er ook nog steeds, hè?
2: Ja, ik ben er ook nog steeds. Maar weet je wat het probleem is bij mij? Ik ga direct slapen, dan word ik wakker en dan moet ik nog een nacht.
0: Ja. Ja, dus
2: en dan
0: precies.
2: Is het dus, voor mij is het morgen, wat het eigenlijk al vandaag is.
0: Kijk.
2: Maar, kijk, ja, het zit heel moeilijk. Maar, ja,
0: maar nou komt dus de aap uit de mouw eigenlijk, Sandra. Dat is eigenlijk precies wat inderdaad Pieter net zegt. Kijk, voor mij, ik heb hierna weekend.
2: Ja.
0: Dus voor mij is het dan voor mijn gevoel een vrijdagnacht. En jij moet zo meteen hierna nog één werken. Dus dan is het donderdagnacht.
2: Ja, precies.
0: Nou, zijn we er eindelijk uit. Ik heb nog even voor de zekerheid de allesweter gevraagd. Oftewel ChatGPT. En die zegt het volgende. Die zegt dat het hangt er vanaf hoe je het bedoelt. Maar de standaard officiële manier is vrij simpel. Zodra het 12 uur is gepasseerd op vrijdag. Dus het is officieel vrijdag. Is het dus de nacht van donderdag op vrijdag. En die heet de vrijdagnacht.
4: Ja, dat toch wel.
2: Niet met
0: hem mee. Nou goed, we komen hier denk ik nooit uit, maar toch bedankt.
2: Helemaal goed.
0: Sandra, Pieter, fijne nacht.
2: Fijne nacht.
0: Sandra, voor jou fijne donderdagnacht. En voor Pieter, fijne vrijdagnacht.
4: En fijn weekend
0: al. Hoi, hoi.

Madonna, je hoorde het heerlijke Like a Prayer. Kijk jullie al vanuit hier. Wat ontzettend fijn dat je deze nacht wil doorkomen met de hits van 538. Stel met de nieuwe muziek van Olivia Dean. Ook Mahobi komt eraan met Bumpy Ride. En er is Post Malone.